0: 3 uur.
1: Goeienacht. Het Amsterdamse Kwaku Summer Festival stopt ermee. Dit jaar is de laatste editie in Amsterdam-Zuidoost. Het is met de strengere regels en hogere kosten niet meer te doen om de boel te organiseren. Het begon in 1975 als een voetbaltoernooi om jongeren die niet op vakantie konden iets te geven. De jaren daarna werd het alleen maar groter. De meeste Nederlanders hebben geen moeite om de energierekening te betalen, heeft ING uitgezocht. De prijzen voor energie zijn de afgelopen jaren wel hard gestegen, maar dat geldt ook voor de lonen. Mensen houden zelfs meer over als ze de rekening hebben betaald. Alleen mensen die er al moeite mee hadden, hebben dat nog steeds. In Frankrijk zijn duizenden toeristen in de buurt van Bordeaux geëvacueerd. In de buurt woedt een grote natuurbrand die al een gebied zo groot als Bussum in vuur en vlam heeft gezet. Bij elkaar moest een heel dorp, een camping en een gebied aan het strand uit voorzorg worden ontruimd. Er zijn geen gewonden gemeld. En een afpersing van een Peruaanse familie is uitgelopen op een massamoord. De afperser stak een motor bij hun huis in brand en die sloeg over op het huis, schrijven lokale media. Er waren toen 17 familieleden binnen. 10 van hen zijn overleden in de vuurzee, onder wie 5 kinderen. De afperser is nog niet gepakt. Het weer van Weer Online? Het is 12 tot 15 graden met veel bewolking. Overdag kan er lokaal een bui vallen, later is er wel steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.

0: 4 uur.
1: Goedemorgen. MBO-studenten in de zorg kunnen afstuderen zonder ook maar één patiënt te hebben verzorgd, schrijft het AD. Bij malafide leerbedrijven krijgen ze een handtekening voor een stage die niet bestaat, heeft de Algemene Onderwijsbond ontdekt. De onderwijsinspectie en de MBO-raad zagen dat ook en de zorgen zijn groot. Scholen staan machteloos. In Den Helder staat een huis in brand. De vlammen slaan uit de woning, zegt de brandweer. De brand werd vannacht rond 3 uur ontdekt. De oorzaak is nog niet bekend. De bewoners konden voor zover bekend op tijd buiten komen. Het is niet bekend hoe het met ze gaat. In Mexico is opnieuw een journalist gedood. Het is al de 4e die is omgebracht in Mexico sinds begin vorige maand en al zeker de 5e dit jaar. De man was kritisch op de Mexicaanse regering en schreef vooral over corruptie binnen de overheid en bendegeweld. Na oorlogsgebieden is Mexico een van de gevaarlijkste landen voor journalisten. En in de straat van Hormuz is een explosie geweest bij een olietanker. Die heeft waarschijnlijk een zeemijn geraakt. 3 schepen probeerden op een plek met zeemijnen door de straat van Hormuz te varen. Waarschijnlijk aan de kant van Oman, waar Iran de mijnen heeft gelegd. De 2 andere schepen zijn omgekeerd. Het weer van Weer Online? Er kan lokaal een bui vallen en op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedenacht. Dit is Joe.

0: het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen. Een man gaat aangifte doen tegen een GGZ-kliniek in Den Dolder, vlakbij Utrecht, schrijft het AD. Een patiënt met verlof stak zijn vrouw dood, begin vorig jaar op klaarlichte dag. De dader kreeg cel en TBS, maar volgens de man is de kliniek ook schuldig, want zij hebben iemand met psychische stoornissen de straat opgestuurd. In Amsterdam komt na ruim 50 jaar een einde aan het Kwakkoe-festival. Door strenge regels en hoge kosten is het niet meer te doen om het te organiseren. Er wordt nog wel gekeken of het festival volgend jaar in een andere vorm kan terugkeren. Het festival begon ooit in de jaren 70 voor kinderen die niet op vakantie konden. De aardbevingen in Venezuela vorige maand hebben niet alleen veel mensen dakloos gemaakt, ook veel huisdieren zijn alles kwijt. Het gaat om honderden katten, honden, schildpadden en zelfs een geit die dakloos zijn geraakt. Omdat er ook meer dan 5000 doden vielen, moet er voor sommige dieren een nieuw baasje worden gezocht. En een man heeft in Duitsland geprobeerd agenten te foppen bij een drugstest. Hij moest een plasje afgeven, maar vulde het potje met water uit de wc. Dat viel op omdat het potje koud was. De man zat dronken achter het stuur en had cocaïne en wiet gebruikt. Hij probeerde ook een rijbewijs van iemand anders te geven, want zelf had hij dat niet. Het weer van Weer Online? Er kan lokaal een bui vallen en op de meeste plaatsen is het bewolkt. Vanmiddag is er steeds meer zon. Het wordt 19 tot 24 graden met veel wind. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goedemorgen, dit is Joe.

0: Wind en When Doves Cry. Het is exact 6 uur. Goedemorgen, het nu.nl nieuws krijg je van Mart Gul.
1: Goedemorgen. Verdachte vrijgelaten. De Rotterdammer die werd opgepakt na de dodelijke schietpartij in Nijmegen is vrijgelaten. De man van 18 is volgens de politie geen verdachte meer. Op straat in Nijmegen werd deze week een andere Rotterdammer van 18 neergeschoten en hij overleed later in het ziekenhuis. Veel mensen zagen het gebeuren omdat het vanwege de vierdaagse feesten deze week druk is in Nijmegen. De politie zoekt nu verder naar de schutter. Rapper Ali B gaat toch niet spreken op een evenement voor ondernemers. Door alle media-aandacht zou het te veel om hem gaan in plaats van zijn boodschap over ondernemerschap. Het evenement zou vandaag zijn, maar wordt verplaatst door alle ophef. Ali B is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen en vecht die straf aan, daarom hoeft hij nog niet naar de gevangenis. Duizenden toeristen zijn geëvacueerd in de buurt van de Franse stad Bordeaux vanwege een natuurbrand. Ze zijn onder meer van een camping gehaald. Honderden brandweermensen en verschillende vliegtuigen proberen die brand te blussen. Ook bij Madrid ontruimingen vanwege een natuurbrand. En ook op het Italiaanse eiland Sicilië is het nu alle hens aan dek voor de brandweer. En terug naar Nijmegen. Dag 3 van de Nijmeegse Vierdaagse vandaag. De kuiten krijgen het voor de kiezen, want het is bergop en af over de Zevenheuvelenweg vandaag door Groesbeek en omgeving. Het is een zware tocht, hoort Hart van Nederland van deze man.
2: Ik kom ook zelf uit de regio en dan moet je wel 1 keer de echte, gewoon de 50, dat moet je gewoon een keer gedaan hebben. Dus,
3: Maar volgend jaar niet meer?
2: Nee.
1: Nog een kleine 44.000 wandelaars zijn op de been en morgen is de finish. Het weer van Weerplaza, bewolkte start, vanmiddag meer zon en 19 tot 24 graden.
4: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
0: Yes, goedemorgen. Welkom, start van de donderdag met Enrique Iglesias. Zometeen aan Bailamos, naar Lionel Richie en Hello. Ja.

0: Arik Iglesias en Balamos.
1: Dit is Joe.
2: Goedemorgen.
1: De Koen en Sander Show met Edwin Noorlander.
0: Ja, kopje koffie erbij, misschien een jus d'orange. Het is tijd voor het ontbijt en de start van deze donderdag 23 juli. Welkom bij de ochtendshow van Joe. Edwin hier op de plek van Koen en Sander. En ken je Timmy nog? Ja, dat is de walvis. Dit zijn walvisgeluiden. Heerlijk ontspannend begin van deze donderdag. Bultrug walvis Timmy, die meermaals aan de Duitse kust strandde. In eerste instantie werd gedacht dat hij het niet zou hebben gered en was gestrand uiteindelijk op een Deens strand. Maar niets is minder waar. Uit het DNA-onderzoek blijkt nu dat de gestrande bultrug niet de bekende Timmy was. Dus ja, hij leeft misschien nog wel gewoon. Gratis verkoeling in Rome in de vorm van een bioscoopticket. De inwoners van Rome die kunnen de komende 2 weken 's middags gratis bioscoopvoorstellingen bijwonen. Op die manier wil de burgemeester van die stad bewoners helpen om overdag aan de enorme hitte die daar nu is te helpen ontsnappen. En dan even naar Orgel Joken. Ja, bij het WK voetbal zou ze eigenlijk gaan optreden. Maar uiteindelijk ging dat allemaal niet door. Maar ze scoort alsnog een optreden nu op een WK. Wel bij het WK hockey. 22 augustus trekt ze in het Wagenerstadion in Amstelveen alle registers open. Je kan haar dan horen met oranje medleys. Ja, dat gaat ze daar dan allemaal spelen. Nou, we hebben het nummer van Orgel Joken. We kunnen zo meteen even kijken of ze Amstelveen wel aandurft. Want Amerika vond ze wel een beetje eng met de vlucht. Dus misschien was ze achteraf eigenlijk wel blij dat het allemaal niet doorging. Dat wellicht later in de ochtendshow voor vandaag. Welkom. Bewolkte start hebben we vandaag, maar vanmiddag meer zonneschijn. Temperatuur die klimt naar tussen de 19 en de 24 graden. Zometeen Diana Ross met Upside Down na The Golden Earring. Dit is Radar Love bij Joe.

0: Beetje disco donderdag vandaag. Met Diana Ross en Upside Down bij Joe. Zometeen Sheryl Crow en All I Wanna Do.
1: Het beste van de Koen en Sander Show bij Joe.
0: Koen en Sander vieren zomervakantie, maar je hoeft ze niet helemaal te missen. Want af en toe blikken we terug op de afgelopen maanden van de Koen en Sander Show. En een tijdje geleden was het de Werelddag van de Stem. Dus kregen Koen en Sander een quizje voor de kiezen. Is het een imitatie of de echte stem van een bekende Nederlander?
2: Ja, Koen en Sander, wat werkelijk een zeldzaam groot genoegen jullie live op de radio te spreken.
0: Ja. Dit is Stefano Keizers.
2: Ja. Enige echte Tony Ronnie, a.k.a. Stefano Keizers, a.k.a. Govermeid, a.k.a. Genie.
3: Waar ik nog aan zat te denken, kan natuurlijk ook echt Govermeid, Stefano Keizers, Tony Ronnie zijn. Die dan een beetje iets aparts doet.
4: Ja.
3: Een beetje grappig. Die doet alsof hij een imitator is.
4: Nou, ik moet zeggen, wel of niet, je lijkt wel.
3: Ja, heel knap.
2: Nou, dank jullie wel, heren. Ja, ik vind het ontzettend leuk om te horen.
3: Bent u de echte?
5: Of? Nee, ik ben niet de echte.
4: Nee.
5: Ik ben
4: Jaap. Nou, goed aan, hoor. Hey.
3: Echt. Onwijs goed.
5: Werkt beter in de ochtend met zo'n zware ochtendstemmetje wel.
3: Ja. Klaar voor de volgende?
4: Ja.
3: Hallo, met Koen en Sander.
6: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Goedemorgen, Koen en Sander. Dit is Wouter de Winter, politiek journalist van de Telegraaf.
3: Wouter de Winter heeft een heel aparte manier. Soms een beetje, bedoel ik met alle eerbied, slisserig.
4: Hij slist een beetje.
3: Slist,
4: ja. Wouter de Winter, hoe noemen wij in Nederland Suderans?
6: Suutje, zeg ik altijd. Ik zeg altijd, doe mij maar een suutje. Gewoon lekker een suutje met een beetje sinaasappelsap is dat, hè? Dat is,
3: Hey, en de Partij van de Arbeid heet niet meer de Partij van de Arbeid, hè, Wouter? Hoe noemen ze zichzelf? Partij van de Arbeid GroenLinks heeft nu een andere naam.
6: Ja, dat heet Pro. Is eigenlijk ook een beetje het beste uit de 70s, 80s, 90s. Hè?
3: Hij is wel goed.
4: Ja, maar het is niet echt. Ja.
3: Nee, wij denken, sorry, maar dat je niet de echte Wouter de Winter bent.
6: Nou, dat is op zich juist, inderdaad.
3: Ja. Wie hebben wij dan aan de lijn?
6: Ik zit twee deuren verderop. Jullie collega Marcel.
4: Marcel! Hey. Marcel de Winter.
3: Zo, die is goed.
6: Marcel de Winter.
3: Goed, Marcel. Nou, tot straks, hè.
6: Tot zo. Ja.
3: Oké, en de volgende. Hallo, met Koen en Sander.
7: André van Duin.
3: Oh.
7: Goedemorgen, jongens.
3: Goedemorgen. En nu is de vraag, is het de echte of is het een imitator? Er komen heel veel appjes komen er binnen.
4: Veel mensen denken dat het de echte André van Duin is.
3: Oké.
4: Okay. Nou, André, heb je lekker geslapen?
7: Ik heb heerlijk geslapen. Gisteravond nog een lekkere schaal met bitterballen in de midden gewerkt, dus ik ben content. Dus de kilo's vliegen er weer aan.
3: Nou, het is echt. Ik dacht eerst, nee, dat is niet de echte. En nu begin ik weer te twijfelen.
4: Nou, ik denk, het kan niet echt, want de grote André van Duin gaat natuurlijk niet om 21:50 meedoen met een lullig radiospelletje.
3: Nou, maar dat is
4: klaar, dat blijkt dus wel.
3: André van Duin voelt zich nergens te groot voor.
4: Nee, dat is waar, ja.
7: Nou, we hebben wel, van de week hebben we ook al gebeld natuurlijk over Heel Holland Bakt natuurlijk, toch? Dat was ook vrij vroeg.
4: Ja, dit is hem. Het moet hem zijn.
3: Nee, het is hem niet. Wij denken dat jij niet de echte André van Duin bent.
7: Nee, ja, dat klopt. Ik ben Ricardo Ras.
3: Oh!
1: Dit is Joe.
8: Goedemorgen.
1: De Koen en Sander Show.
9: Say no disco. It ain't no country club either.

0: Sheryl Crow en All I Wanna Do. Banjo. Nieuws zometeen van 6:30. Mart, wat zit daarin?
1: Goedemorgen. De politie in Nijmegen is terug bij af. En toeristen jarenlang genept. Waarmee? Dat hoor je zo.
0: Verder Rick Astley. En we spelen een nieuwe ronde van de beroepentest. Maak je kansen met Koen en Sander Brijspakket.
2: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
13: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Poeh, vroeg hè? Ook zo zin in een bakkie? Met de reclamevolle app vind je altijd de beste koffiedeals. Espresso, cappuccino of flat white. Je bespaart altijd. Ben je wakker? Download nu de reclamevolle app en betaal nooit meer te veel voor jouw favoriete koffie.
13: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
15: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.

0: verdien je geld op de meest getoonde prijs.
1: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs. Alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar €1. Een voordelige zomer. Dat is die ja van Jumbo.
3: 2 minuten over 6:30, weer van Weerplaza. Veel bewolking vanochtend. Vanmiddag wel wat vaker de zon. Wordt 19 tot 24 graden. Oost op de weg, er zijn 2 files te melden. De A9, ook maar Amstelveen, tussen Uitgeest en Beverwijk. Door wegwerkzaamheden 10 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam, tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar 24 minuten. En aangeschoven voor het laatste nieuws van nu.nl is Mart Grol.
4: Goedemorgen. De man uit Rotterdam die was opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen deze week heeft daar niets mee te maken. Politie heeft hem vrijgelaten en zoekt nu naar de juiste verdachte. In Nijmegen werd deze week op straat een Rotterdammer van 18 neergeschoten die later overleed. En veel mensen kregen dat schieten mee omdat het vierdaagse week is in Nijmegen. De presentatie vandaag van rapper Ali B op een evenement voor ondernemers gaat niet door. Hij heeft zich teruggetrokken. Het evenement zelf wordt verplaatst. Er was veel ophef over de klus van Ali B. En door die ophef haakt hij dus nu af. Het is in hoger beroep is hij veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Omdat hij zijn straf nog even aanvecht, zit hij nu niet vast.
3: Ik vind dit wel jammer eigenlijk. Want ik zat gisteren even Boulevard te kijken. Daar hadden ze dan de eerste reactie van Ali B, zeg maar. Toen leek het nog allemaal door te gaan.
4: Klopt.
3: Nou, Aaron Baden van Boulevard, die zou er ook vandaag naartoe gaan. Ik denk, nou leuk, ik ben heel benieuwd wat hij daar allemaal gaat vertellen. En dan gaat het niet door.
4: Hij zou gaan vertellen over hoe je als ondernemer eigenlijk succesvol kunt
3: worden. Ja, maar daar ben ik dus heel benieuwd naar.
4: Wat zijn reden is daarvoor.
3: Ja, wat hij dan te vertellen heeft. Maar goed, het gaat dus helemaal niet door. Evenement wordt verplaatst en zonder Ali dan.
4: Ja, zonder Ali ook de volgende keer, dus zonder Ali B. Dus wie weet dat hij een andere keer gaat vertellen, maar niet in ieder geval op dat evenement. Violiste André Rieu is opnieuw goud waard voor Maastricht. Zijn 12 concerten deze zomer daar in het centrum op het Vrijthof hebben flink wat geld in het laadje gebracht van die stad. Tientallen miljoenen euro's wordt geschat. Net zoals eerdere jaren schrijft regio Omroep L1 150.000 bezoekers genoten.
3: Echt een feest.
5: Ja, fantastisch. We gaan volgend jaar zeker weer.
4: Ja, zo gezellig was het. Doet
3: hij helemaal de Macarena ook, joh.
4: Ja, ik zeker. Wat echt een hele optreden. Ik ben ooit 1 keertje geweest. In een poncho wel, want het regende. Dat was iets minder. Maar hij komt dan helemaal opgelopen ook. Hè, met dat hele orkest over dat plein heen. En iedereen haakt in. En het is echt een gezellige wals. Moet je echt een keer meemaken, zegt
3: hij. Ja, ik merk het. Nou ja, ik heb er wel eens wat beelden van gezien, inderdaad.
4: Veel mensen die kwamen trouwens niet alleen naar dat concert, maar er is vooral zoveel geld opgehaald daar in Maastricht, omdat mensen er echt een weekendje van maakten. Lekker blijven slapen, hapje eten, borrelen, shoppen. Echt eventjes een uitje hebben mensen ervan gemaakt. En toeristen die blijken jarenlang te zijn genept in Noord-Italië. Een amfitheater dat uit de Grieks-Romeinse oudheid zou moeten komen blijkt speciaal te zijn aangelegd, schrijft de Telegraaf. Mensen betaalden €40 omdat ze dachten dat ze een rondleiding kregen langs een eeuwenoude archeologische parel. Maar de stenen die waren volgens onderzoekers modern, uit onze tijd dus, en dus oud gemaakt. En ook de beelden en zuilen die daar waren, die waren nep. De man erachter is nu veroordeeld tot ruim 2 jaar cel. En de boel moet worden weggehaald, zodat het weer wordt zoals het was. Natuur was daar op een berg.
3: Wat een grappig verhaal zeg. €40. Maar er waren dan ook mensen die daar rondleidingen gaven. Zouden die dan ook hebben geweten dat het allemaal nep was? Of hebben die gewoon een verhaaltje ooit gekregen en denken, nou, het zal allemaal wel, ik ga dat
4: vertellen.
3: Ja, dat
4: vertelt dit artikel niet. Maar ik kan me voorstellen dat zij er ook gewoon in geluisterd zijn. Dat die man gewoon dacht, ik ga hier lekker een slaatje uitslaan. Maar het was eigenlijk een soort van groot Hollywood decor.
3: Ja, wat ontzettend grappig. Dankjewel, Mart.
4: Yes.
3: Tijd voor de beroepentest dan. Zoals altijd even naar 6:30. En de beroepentest spelen we vandaag met Nienke van 25 uit Twijsler-Heide. Hey Nienke, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
3: Hallo, hoe zeg je dat? Dat is in Friesland, hè? Dan heb je vast een andere naam voor de plaats ook.
6: Ja, het valt op zich een beetje mee hoor, Twijsler-Heide.
3: Twijsler-Heide, oké, nou hartstikke leuk. Eerste vraag alvast, welke opmerking of vraag krijg jij regelmatig over jouw beroep?
6: Dat het heel leuk werk is en ook wel heel bijzonder.
3: Leuk en bijzonder werk, alright. Nou, blijf hangen, stel ik je zo meteen nog wat meer vragen. Gaan we jouw beroep proberen te raden. Tot zo, Nienke.
6: Tot zo.

0: luisteren. Als Koen en Sander er niet zijn, dan spelen we de beroepentest net even een tikkie anders. Ik ga zo meteen 7 vragen stellen, in dit geval aan Nienke. En als zij de antwoorden heeft gegeven, dan is het aan jou. Dan gooien we de lijnen open, de app open. En mag jij gaan raden welk beroep Nienke heeft. Als je het goed hebt, maak je kans op een Koen en Sander Show pakket. Nienke, 25 jaar uit Twijzelerheide in Friesland. Goedemorgen weer.
1: Goedemorgen.
0: Hier komen jouw vragen. Beginnen we even met de vraag die je net ook al van me kreeg. Welke opmerking of vraag krijg jij regelmatig over jouw beroep?
1: Dat het heel leuk en bijzonder werk is.
0: En hoe ben je in dit vak terechtgekomen, Nienke?
1: Ja, eigenlijk al een hele grote interesse van vroeger af aan. Ik had het eigenlijk al heel lang willen doen. Alleen er zit een selectie op de opleiding.
0: Ja.
1: En dat liep eerst een beetje anders dan wat ik gepland had. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen en ben ik er toch in gerold.
0: Maar het is eigenlijk een meisjesdroom. Je wilde dit vroeger al.
1: Ja, klopt.
0: Oké, okay,
1: ja.
0: Leuk. Kan iedereen zomaar jouw werk doen? Ik denk het niet als ik hoor over die opleiding.
1: Nee,
0: maar...
1: dat klopt. Nee.
0: Ja. In welke fase van je leven kom je jouw werk vooral tegen?
1: Grotendeels wel met mensen die ook in mijn leeftijdscategorie zitten. Vaak nog wel ook een paar jaar ouder. Ik denk mijn leeftijd plus minus 10 jaar erbij.
0: Oké, okay, ja. En jij bent 25, dus dan kunnen we zelf even rekenen. Ja. Is er een grote valkuil in jouw werk?
1: Ja, dat is... even nadenken. Ik denk niet goed kunnen levelen met de mensen.
0: Okay.
1: Te moeilijk dingen uitleggen. Dat ze het niet goed kunnen begrijpen misschien.
0: Ik snap hem. Wat zijn jouw werktijden, Nienke?
1: Dat is heel verschillend, ja.
0: Ben je nu aan het werk ook?
1: Nee, nu niet.
0: Nu ben je even niet, oké. Okay. Heb jij een auto ook nodig?
1: Ja, zeker.
0: Dat is wel handig, hoor.
1: Ja.
0: Dat waren de vragen. Denk jij te weten wat Nienke uitspookt voor haar werk? Dan kun je dat laten weten via de app van Joe. En dan maak je dus kans op een Koen en Sander Show pakket. En Nienke, ga even lekker comfortabel zitten op de jurystoel. Want jij mag zo meteen de antwoorden die zijn binnengekomen keuren. Dus tot zo weer.
1: Tot zo.
0: Weet jij wat ze doet? Dan kun je dus een berichtje sturen in de app van Joe. Dit zijn de Red Hot Chili Peppers en Under the Bridge.

0: Kwart voor zeven. Goedemorgen. De ochtendshow van Joe met de Red Hot Chili Peppers. Under the Bridge. Zometeen de Pointer Sisters.
1: De Koen en Sander. Beroepentest.
0: En de beroepentest spelen we vandaag met Nienke van 25 uit Twijsseler Heide. Ik heb haar zojuist 7 vragen gesteld. Even een korte samenvatting. Welke opmerking of vraag zij regelmatig krijgt is... dat mensen dan zeggen dat het heel leuk werk is en ook bijzonder. Ze wilde dit vroeger al worden. Alleen de selectie bij de opleiding, dat was best even ingewikkeld. Maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Niet iedereen kan dus zomaar haar werk doen. In welke fase van je leven kom je jouw werk vooral tegen, vroeg ik. Nou, toen zei ze vooral in haar eigen leeftijdscategorie. Ze is dus 25 en dan een jaar of 10 erbij. Grootste valkuil is dat je niet goed kan levelen. Werktijden zijn heel verschillend en een auto is zeker noodzakelijk om dit beroep te kunnen doen. Nienke, daar gaan we. We gaan jou op het jurybankje zetten. Zit je lekker?
2: Ik zit heel lekker.
0: Oké, dan gaan we eens even kijken wat er allemaal is binnengekomen. Anneke, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Welk beroep denk jij dat Nienke heeft?
3: Ik dacht aan holistisch therapeut.
0: Wat is dat ook alweer?
3: Ja, ik vind het zelf heel lastig uit te leggen.
0: Ja, ik ook altijd.
3: Ik weet dat het iets spiritueels is en mensen naar hun kern brengt.
0: Oké, nou, we gaan het. Ik weet niet bij wie de herrie vandaan kwam, maar het is weer rustig gelukkig. Nienke, ben je holistisch therapeut?
3: Nee, dat klopt niet.
0: Dat klopt niet, helaas. Anneke, dankjewel voor het meedoen, hè.
3: Hey, fijne dag.
0: Jij ook. Hey, Rob, goedemorgen.
4: Hey, ja. Goedemorgen.
0: Hallo. Nou, niet holistisch therapeut. Hallo. Wat is het wel volgens jou?
4: Ik denk dat ze reisleider is.
0: En waarom denk je dat?
4: Ja, zo'n beetje aan de opmerking. Goed kunnen levelen met mensen. Beetje lastig

0: maken.
1: Ja, dat snap ik inderdaad wel. Ja, dat kan je als kind inderdaad hartstikke leuk vinden om dat laten doen.
0: Ja, heel intrigerend ook.
1: Nou goed, en Nienke, werk jij met veehondjes bij Pieter Buren?
2: Ik had het heel leuk gevonden, denk ik, maar ook niet.
1: Is het warm of zit ze in de buurt of helemaal niet?
2: Nee, niet in de buurt.
1: Niet in de buurt ook. Nou, oké, dankjewel voor het meedoen, Carola.
0: Dankjewel.
1: Hoi, fijne dag nog.
0: Jij ook.
1: Eens even kijken of Monique dan het verlossende antwoord heeft. Monique, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hallo, hallo. Welk beroep heb jij bedacht bij Nienke?
3: Ik denk verloskundige.
1: En waarom denk je dat?
3: De moeilijke opleiding is een selectie met aanmelden. Je moet een test doen en je werkt onregelmatig.
1: Ja, want doe je dit zelf ook toevallig? Of?
3: Nee, ik weet dat mijn dochter die opleiding wil doen, daardoor.
1: Ik snap het. Oké, we gaan het voorleggen. Nienke, ben jij verloskundige?
2: Nou, je zei zelf het verlossende antwoord. Dat klopt, ik ben verloskundige.
1: Zei ik dat? Nou, dat was inderdaad wel toepasselijk dan, ja. Gefeliciteerd, Monique. Hartstikke in orde jouw antwoord. Jij krijgt van ons het Koen en Sander showpakket. Gefeliciteerd.
2: Nou, dankjewel.
1: Alsjeblieft. Fijne dag nog.
2: Oké.
1: Nienke, heb je op dit moment... weet je al een beetje hoe de dag gaat lopen?
2: Nee, ik heb nu toevallig vakantie, dus ik ben vandaag lekker vrij in ieder geval.
1: Vandaag geen baby's in jouw buurt.
2: Nee,
1: nou, geniet lekker van je vakantie en leuk dat je jouw beroep in de spotlight konden zetten vandaag.
2: Ja, helemaal goed, dankjewel.
1: Hoi, hoi. Morgen spelen we iets na 6:30 uiteraard weer de beroepentest. Misschien zit je niet te luisteren en denk je, nou, ik vind dat raden leuk, maar ik vind het eigenlijk nog veel leuker als mensen mijn beroep gaan raden. Meld je dan aan via de Joe-app. Welk werk doe jij? En welk beroep moet echt een keertje in de beroepentest? Meld je aan via de app en wellicht zetten we jouw beroep ook een keer in de schijnwerpers. Dit zijn de Pointer Sisters.

0: Best uit de 70s, 80s en 90s. Bij Joe, The Pointer Sisters en Jump For My Love. Mart, wat zit er zo in het nieuws van 7 uur?
1: Zometeen meer over de arrestatie van een Nederlander in het buitenland. Wat hij op zijn kerststok heeft, dat hoor je zo meteen. En een tip voor alle tienduizenden vierdaagse wandelaars die vandaag de heuvels overgaan.
2: Dat ruikt lekker.

0: Leg bij de verfzaak.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
4: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
3: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa.
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: Drie sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Dit is jou. 1 minuut voor 7. Goedemorgen, nu.nl nieuws. Mart Grol.
5: Goedemorgen.
6: Geld tekort. Om de energierekening te kunnen betalen, ruim 500.000 huishoudens in ons land lukte het vorig jaar nog altijd niet. Net zoveel als het jaar ervoor, blijkt vanmorgen uit de nieuwste cijfers. Het gaat vaak om mensen die alleen wonen in een vaak slecht geïsoleerd huurhuis. Ondertussen stijgen de vaste kosten die je betaalt voor het krijgen van energie. Steun vanuit de overheid is er nu niet voor deze groep, maar later dit jaar is dat wel beloofd. In Colombia is een Nederlander opgepakt. Hij werd internationaal gezocht voor vermoedelijke drugssmokkel via Bonaire. De man stapte in Colombia uit een bus waar hij net een tocht van 14 uur mee had gemaakt. En bij het eindpunt stond de politie hem op te wachten, schrijft de Telegraaf, want agenten waren getipt. De man zit vast en wacht nu op uitlevering. En de man die vast zat voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen deze week is juist vrijgelaten. En volgens de politie is hij geen verdachte meer. Een Rotterdammer van 18 werd eergisteren gedood in Nijmegen. Volgens zijn familie was het zinloos geweld. De politie zoekt nu verder naar de schutter en probeert erachter te komen wat er is gebeurd. De schietpartij was vlakbij de Vierdaagse feesten en daardoor kregen veel mensen het mee. Ondertussen wordt in Nijmegen volop gewandeld. Nog bijna 44.000 lopers doen mee. En ze zullen de kuiten voelen vandaag, want Groesbeek staat op het programma met de Zevenheuvelenweg op deze derde wandeldag. En deze loper heeft nog een tip voor al die anderen.
7: Begin rustig, neem je tijd, stap voor stap. En je komt er uiteindelijk wel, weet je. Laat je meenemen door het publiek en de mensen die je allemaal steunen. En dat maakt het ook een prachtig evenement.
6: Morgen is de dag van de grote finale. De feestelijke intocht en de medaille waar al die kilometers voor zijn gemaakt. Het Vierdaagse Kruisje. Het weer van Weerplaza bewolkt en later vandaag meer zon. 19 tot 24 graden.
4: Op de weg staat er één file die opvalt. De A16 Breda-Rotterdam tussen Markbrug en de Moerdijkbrug. 9 kilometer, 26 minuten.
8: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
4: Yes, rek jezelf nog even uit. Goedemorgen, start van de donderdag met Dr. Hoek zometeen. En dit is YouTube.

0: Dr. Hook en When You're In Love With A Beautiful Woman.
1: Dit is Joe, de Koen en Sander Show.
2: Met Edwin Noordander.
0: Ja, even hier op de plek van Koen en Sander. Zij genieten van zomervakantie. En even attentie, attentie. Als je wel eens shopt bij de Action. Wat veren handjes bij de Action, dat zou zomaar kunnen. Daar is een terugroepactie op de barbecue handschoenen die ze verkochten. Want net dat ene ding wat die handschoenen moesten doen, ja, dat deden ze niet. Het houdt de warmte niet goed tegen. En daardoor heb je een risico op brandwonden als je die gebruikt bij je barbecue. Dus je kan ze terugbrengen bij de Action en dan krijg je je centjes. En dan nieuws over de meest belangrijke film op dit moment. De blockbuster The Odyssey. Die film komt in contact met de rijkste man op aarde, Elon Musk. Hij belooft namelijk dat voor het einde van het jaar zijn AI-machine Grok, dat ding in ieder geval, een complete AI-gemaakte versie gaat maken van de film The Odyssey. Dat komt omdat er heel veel kritiek is op de historische onjuistheden in die film. En zijn AI gaat dus die hele film verbouwen. En dan zou het wel allemaal moeten kloppen. En dan is er nog nieuws over... Herken je het al? Baantje. Ja, leuk. De boekenwinkels die hebben het erg druk, want er is een nieuw boek. De Kok en de Moord in de Praktijk. Ze staan op 1 nu in de bestseller top 60. Het boek is van Peter Reumer. En het is het 99ste deel alweer in die langlopende reeks over de Amsterdamse rechercheur De Kok. Dat betekent dat er binnenkort een jubileum is. Het 100ste boek komt eraan. En sowieso is er veel baantje binnenkort. Want er komt ook een serie, hè, weer op televisie. As We Speak zijn ze aan het opnemen. Vandaag ook weer opnames met Thomas Erkda, die dan in de rol kruipt van de

Op deze derde dag alweer van de Nijmeegse Vierdaagse. Daar hebben we elke dag eventjes aandacht voor in de ochtendshow hier bij Joe. Zometeen ga ik bellen met Erik. Die is ook alweer een paar uur op pad op deze derde dag van de Vierdaagse. Hij is het jongste lid van de Vereniging van Gouden Kruisdragers. En hij is pas 24. En dat betekent, als je daar lid van bent, dat je al 10 keer de Vierdaagse hebt gelopen. Nou, kijk hoe het met hem gaat op deze zware dag met de 7 heuvelen. Hoor je zometeen. Eerst Basten, More Than a Feeling.

0: Dead Don't Impress Me Much. Bij jou het nieuws zometeen van 7:30. Mart, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Er komt weer tropische hitte aan. En dat heeft gevolgen voor een apparaat dat ook bij jou in de buurt te vinden is. Zo meer daarover. En ons geld krijgt een upgrade. Hoe gaan de briefjes eruit zien?
0: En George Michael ook zometeen. En Patrick Hernandez.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1.000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
8: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant, 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer voor minder. Simpel.
14: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
7: laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja,
6: dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Een minuut over 19:30. Het weer van Weerplaza. Veel plekken bewolking nu, maar later vandaag komt ook het zonnetje tevoorschijn. 19 tot 24 graden. Op de weg, twee files die opvallen. A16 Breda-Rotterdam tussen Markbrug en de Moerdijkbrug. 26 minuten. En de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord. Daar een kwartier.
12: Dit is jou.
11: En dan het nu.nl nieuws. Aangeschoven is Mart Grol.
13: Goedemorgen. Te weinig geld hebben om je energierekening te betalen. Het blijft een probleem in ons land, want vorig jaar leefden, net als het jaar daarvoor, 500.000 huishoudens in energiearmoede, zoals het dan heet. Blijkt uit een nieuw onderzoek van morgen. Gemiddeld komen deze mensen zo'n €50 per maand tekort, onder meer doordat de vaste kosten voor energie zijn gestegen. Het zijn vaak mensen die alleen wonen, in huurhuizen, die qua isolatie ook te wensen overlaten. De overheid heeft gezegd in het najaar met hulp te komen, want die is er nu niet. Over een week wordt het weer tropisch in ons land, als we de vooruitzichten mogen geloven. In het AD een waarschuwing van experts vanwege de hitte. En AED's, die apparaten waarmee je iemand kunt reanimeren, die hangen vaak buiten, maar als de zon er volop schijnt, dan kunnen die apparaten oververhit raken. En kan de gel op de plakkers die je op iemands borst bevestigt uitdrogen. Beter dus om die dingen minder in de zon te hangen, is het advies van de experts in de krant. Niet binnen natuurlijk, want mensen moeten die apparaten wel snel kunnen pakken als nood aan de man is. Een oud-ambtenaar van Rotterdam moet die gemeente 4 ton betalen... omdat ze misbruik maakte van haar baan. Ze regelde volgens de rechter dat familie en kennissen gratis konden wonen... in huizen die eigenlijk bedoeld waren voor dak- en thuislozen. Ze was zelf betrokken bij dat project dat huizen verdeelde. De gemeente betaalde de huur en andere kosten. Nou, die vrouw hield een eigen administratie bij... waardoor haar collega's van helemaal van niks wisten. En zelf zegt ze dat deze mensen alleen maar geholpen... dat ze die wilden helpen vanwege de huizencrisis... Maar daar gaat de rechter dus niet in mee.
11: Wat een heftig verhaal, joh. En ze moet nu 4 ton betalen. Dus.
13: Ja, wil ook maar kunnen ophoesten.
11: Nou, inderdaad.
13: Natuurlijk. En we betalen inmiddels bijna een kwart eeuw met de euro. Hoewel we natuurlijk veel digitaal doen, bestaat er nog steeds cashgeld. Nou, dat briefgeld, dat krijgt een upgrade. En vandaag wordt duidelijk hoe die biljetten eruit gaan zien, schrijft het AD vanmorgen.
11: Nou, vertel.
13: Nu staan er namelijk bruggen op, hè, ramen en poorten. Wist je dat die trouwens niet echt bestonden?
11: Ja, die zijn nagebouwd toch ergens?
13: Dat is gewoon nep.
11: Ja.
13: Dus wat we nu op het briefgeld zien, dat bestaat helemaal niet echt in Europa. Dat was er gedaan om geen enkel land eigenlijk voor te trekken in die tijd. Maar ja, veel mensen vinden die briefjes ook een beetje saai en onpersoonlijk. Nou, er is nu een shortlist gemaakt met bijvoorbeeld echte mensen. Dan zou bijvoorbeeld operazangeres Maria Callas op zo'n briefje kunnen komen te staan. Die groot werd in het verleden in Europa. Of componist Ludwig van Beethoven natuurlijk. Of echte vogels. Denk aan de ijsvogel. Nou, vanmiddag moeten we meer gaan horen over die biljetten.
11: Ja, nou, dat zou op zich... Vroeger hadden wij natuurlijk inderdaad ook een vogel.
13: Snip.
11: Precies, dus wel leuk, gezellig.
13: Ja, of zoals dacht ik, zoals op de munten. De munten zijn natuurlijk wel persoonlijk. Aan de ene kant heb je euro en aan de andere kant heb je de koning.
11: Ja, dat vond ik in het begin dus heel leuk. Om dan een keertje van elk land...
13: Ja.
11: Een keer de Duitse munt een keer in mijn handen te hebben gehad. En de Belgische...
13: Als je dan gewoon één kant van het briefje een leuke molen doet... en in een Parijs de Eiffeltoren.
11: Ja.
13: Heb je toch iedereen naar zijn zin?
11: Ja, dat is ook leuk voor verzamelaars inderdaad.
13: Ik hoop dat Brussel luistert.
11: Maar vanmiddag dus meer details.
13: Ja, meer details over de ontwerpen van die briefjes van 5 tot 500 euro.
11: Maar gebruik je... Want ik zie dit eigenlijk... Ja, het is leuk op het plaatje. Tuurlijk, ik ken die biljetten wel. Maar ik heb ze eigenlijk weinig in mijn hand.
13: Ja, als je schoonmaakster moet betalen.
11: Oh, dat doe je zwart.
13: Ja, wie niet?
11: Ja, ik heb dus nooit zwart geld. Zo vervelend. Goed, dankjewel. Tot zo weer, Mart. Het is 5 minuten over 7:30. Dit is de ochtendshow voor de donderdag.

0: Michael Jackson en Dirty Diana.
1: De Nijmeegse Vierdaagse.
0: Ook vandaag lopen tienduizenden mensen weer de Nijmeegse Vierdaagse aan het eind van elke uitgelopen editie. Dat is dus morgen aan het einde van de dag. Dan krijgen de lopers een kruisje. En als je het 10 keer hebt volbracht, dan krijg je een gouden kruis en hoor je tot een groepje van iets meer dan 3000 mensen. En dat is de vereniging van Gouden Kruisdragers. En hun jongste lid is Erik van den Burg. Hij is 24. En Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, hallo, hallo. Voor het Gouden Kruis 10 keer dus de Vierdaagse hebben voltooid. Jij bent jong begonnen.
2: Ik ben op mijn 12e al begonnen.
0: En hoe kwam dat zo?
2: Mijn oma liep altijd, mijn vader liep ook altijd. En mijn broers liepen hem ook toen ze jong waren. Toen wou ik heel graag, maar mocht ik nog niet. Dus toen ik eenmaal 12 was, ben ik van start gegaan. Niet meer gestopt.
0: Ja, het is erfelijk eigenlijk, dus de liefde voor de Vierdaagse. Hey, vandaag ook een hele zware route. Hè? De zwaarste misschien wel de 7 heuvelen. Hoe ga je die doorkomen?
2: Ja, zelf vind ik de 7 heuvelen niet zo erg als dat ze vermoeden. Ja, gewoon doorzetten, gewoon doorlopen. Linkervoet voor de rechter blijven zetten, rechter voor de linker. En dan kom je er vanzelf.
0: Met wie ben je aan het lopen, Erik?
2: Ik loop alleen.
0: Helemaal in je uppie?
2: Nou, helemaal in je uppie loop je nooit, hè, in Nijmegen.
0: Nee, oké, maar je hebt een hoop aanspraak dus onderweg.
2: Ja, ik heb genoeg aanspraak onderweg.
0: Ja, heb je ook echt al eens vrienden, zeg maar, gemaakt tijdens de Vierdaagse?
2: Ik heb wel een aantal mensen die, als ze me standen tegenkomen, me aanspreken en dan een gesprek hebben met elkaar. Het is echt een band die je opbouwt met elkaar.
0: Daar zijn er dus ongeveer iets meer dan 3000 mensen lid van die vereniging van Gouden Kruisdragers. Jij bent de jongste. Wat houdt dat verder in? Wat doen jullie?
2: We hebben een aantal keer per jaar een bijeenkomst. Waarom daar eentje afgelopen maandag hebben we een algemene ledenvergadering.
0: Echt? Maar wat valt er allemaal te bespreken dan?
2: Nou, de wandelvereniging die behartigt ook de belangen van de wandelaars die dus meer dan 10 keer uitgelopen hebben. En die hebben dus ook goed contact met de organisatie van de Vierdaagse. En dat wordt een beetje doorgenomen. Wat zijn de veranderingen? Wat is alles naar ons zin? Dat.
0: Ja, precies. Heb je dan ook inspraak op de route? Als je denkt van nou, dat vond ik zo'n vreselijke weg, dat moeten ze nooit meer doen.
2: Dat niet echt. Nou moet ik ook toegeven, het is het eerste jaar dat ik erbij zit. Want je bent niet voor niets de jongste. Maar,
0: ja, nog even wennen.
2: Dus ik weet nog niet helemaal wat mijn rechten zijn. Het is vooral gewoon een gezellige club mensen die wandelen leuk vindt.
0: Heb je nog een advies voor iedereen die vandaag aan het lopen is?
2: Til er niet te zwaar aan. En met een goed humeur kom je het verst.
0: Met een lach, ja. Wie komen jou morgen allemaal bij de finish op de Via Gladiola opwachten?
2: Sowieso mijn ouders. Die zijn al heel de week in Nijmegen. Meestal komen er ook een aantal broers. Maar die bepalen dat vaak vrijdag zelf of ze komen of niet.
0: Of ze er zin in hebben of het lekker weer is. Ja. Oké, nou hartstikke goed. Erik, leuk om je even te spreken. Het jongste lid is van de vereniging van Gouden Kruisdragers. 10 keer al gelopen vandaag, dit jaar de 11e keer. En de 50 kilometer neem ik aan dat je doet, toch Erik?
2: Ja, de 50. Ik mag geen andere afstand.
0: Je mag niet eens, nee, dat is ook zo. Nou, heel veel succes nog. De laatste, je bent al over de helft nu in ieder geval. De laatste loodjes.
2: Ja, is goed.
0: Oké.
2: Dankjewel.
0: Hoi.

0: Wanna Do Is Make Love To You.
1: De drie noten.
0: Ik ga het begin laten horen van een hit die je zometeen helemaal op Joe hoort. Herken jij dit introotje? Dan kun je je melden in de app van Joe. Dan kun je namelijk een Koen en Sander Show pakket deze ochtend in de wacht slepen. Het is niet een hele makkelijke opgave volgens mij dit. Dus oren zoals altijd weer wagenwijd open. En vertel me, wie zijn dit en hoe heet het liedje? Dat is het fragment. Weet jij welk nummer dit is? Klim eventjes in de Joe-app. Is hij te doen, denk jij, Mart?
2: Ik vind hem ingewikkeld.
0: Zal ik hem nog één keer doen dan?
2: Nog één keer.
0: Joe-app, daar moet je zijn als je het weet. Zometeen het nieuws ook. Wat zit daarin?
2: Je hoort zo welke mensen de politie steeds vaker betrapt met alle gevolgen van die...
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik...
4: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
5: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet bij Kippie. Altijd met gratis saus.
6: Kippie.
7: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
10: Welkom bij de verfzaak.
9: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in die

0: dan 20 verfzaken.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Hoe goed is jouw muziekkennis? Speel straks om 8:50 mee met de 3 noten in de Koen en Sander Show. Herken jij de eerste noten van een Joe-hit? Stuur je bericht via de Joe-app. En wie weet slaap jij straks heerlijk op een kussen naar wens van Beter Bed. De 3 noten, elke ochtend bij Koen en Sander.
4: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: De 3 noten wordt mede mogelijk gemaakt door Beter Bed. Beter slapen, beter leven, beter bed.
5: Je leven wordt beter als je slaapt in een beter bed. En met de gratis lichaamscan vinden we in een paar minuten jouw ideale matras. Beter slapen, beter leven, beter bed.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien
7: uit.
6: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
3: Wauw.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
4: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Dit is Jouw. 1 minuut over 8. Nu.nl nieuws krijg je van Mart Grol.
6: Goedemorgen.
7: Vaker betrapt. De politie betrapt steeds meer mensen die achter het stuur zitten zonder rijbewijs, omdat dat juist was afgepakt. Volgens RTL Nieuws is het aantal hardleerse bestuurders in 10 jaar tijd ruim verdubbeld. Vorig jaar ging het om ruim 10.000 mensen die tegen de lamp liepen. Ze waren dat roze pasje juist kwijt omdat ze te hard reden of met een slok op. Je hoort een agent.
8: Mensen hebben niet voor niets een rijontzegging en deze mensen horen gewoon niet in het verkeer.
7: Ja, want ze veroorzaken soms dodelijke ongelukken terwijl ze dus niet meer de weg op mochten. Rapper Ali B gaat toch niet spreken op een evenement voor ondernemers. Door alle media-aandacht zou te veel om hem gaan in plaats van zijn boodschap over ondernemerschap. Het evenement zou vandaag zijn, maar wordt verplaatst door alle ophef. En dan is Ali B er de volgende keer ook niet bij. Ali B is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen en vecht die straf aan. En daarom hoeft hij nu nog niet naar de gevangenis. Al zeker 12.000 toeristen zijn geëvacueerd in de buurt van de Franse stad Bordeaux vanwege een natuurbrand. Ze zijn onder meer van een camping gehaald. Honderden brandweermensen en verschillende vliegtuigen proberen de brand te blussen. Ook bij Madrid ontruimingen vanwege een natuurbrand. En ook op het Italiaanse eiland Sicilië is het nu alle hens aan dek voor de brandweer. En heuvel op en af, dat is waar de Vierdaagse wandelaars mee bezig zijn vandaag. Die zijn inmiddels allemaal weer op pad. De Zevenheuvelenweg staat op het programma bij Groesbeek. En deze loper die kijkt daar juist naar uit, zegt hij bij Omroep Gelderland.
9: Het gaat eigenlijk boven verwachting goed. Hoe kijken jullie naar deze dag?
10: Ik vind die heuvels wel lekker. Een beetje afwisseling voor de spieren. Groesbeek is ook al sowieso altijd gezellig. Dus ik denk dat het wel goed gaat komen.
7: Ja, de kuitjes worden getest vandaag. En kleine 44.000 wandelaars zijn nog op de been. Het weer van Weerplaatsen. Nou, prima loopweer hoor. Het is nu nog vrij grijs. Later vandaag komt de zon erbij. 19 tot 24 graden.
5: En dan het verkeer door Flitsmeister met file op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 21 minuten en de A50 Zwolle Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord daar 22 minuten extra reistijd. Er zijn nog 11 andere files. Als je daarin vastloopt, dan verlies je max een kwartiertje.
11: Dit is Joe met Edwin Noorlander.
5: En de ochtendshow voor deze donderdag. Fijn dat je erbij bent. Zometeen hoor je Elle Stewart en hier is Madonna met Borderline.

0: Sander Show met Edwin Noorlander.
1: Ja, als ik je dit geluid laat horen. Ja. Oeh, wat een heerlijk geluid. Dit is een walvis. Misschien ken je Timmy ook nog wel. De bultrug walvis die meermaals aan de Duitse kust strandde. Ja, er werd gedacht dat hij het niet zou hebben gered. En was gestrand en overleden op een Deens strand. Maar niets is minder waar. Een nieuw DNA-onderzoek blijkt dat die bultrug die daar is gestrand niet de bekende Timmy was. Dus Timmy is waarschijnlijk nog gewoon in leven. Mooi nieuws voor hem. En vandaag gaat het eindelijk gebeuren. Want ondanks haar enorme hoogtevrees zal de burgemeester van Rotterdam, Carola Schouten, vandaag vanaf de Euromast gaan afzeilen. Zijn belofte die ze deed als de stemopkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam hoger zouden zijn dan 4 jaar geleden. En dat gebeurde en dus moet ze vandaag de Euromast af. Premier Rob Jetten die had zich solidair verklaard met haar en zei dat hij dan ook zou komen bij een hogere opkomst, maar hij heeft op het laatste moment afgezegd. Dus Carola moet het in de uppie gaan doen allemaal. En hoewel orgeljoker bij het WK voetbal buitenspel stond, scoort ze nu alsnog een optreden op een WK. Wel bij het WK hockey. 22 augustus trekt ze in het Wagenaarstadion in Amstelveen alle registers open. Bezoekers kunnen hun oren daar spitsen voor speciaal samengestelde oranje medleys. Nou, we gaan zo meteen eventjes bellen met orgeljoker. Kijken of ze al zenuwachtig is voor over een klein maandje. Nick, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Edwin.
1: En van harte welkom in de ochtendshow van Joe. Heb je wat met orgeljoker? Heb je er wel eens live gezien ergens?
2: Nee, ik heb er nog niet live gezien, helaas. Ik dacht op het WK te kunnen zien, maar
1: Dat
2: kwam er niet van, helaas.
1: Maar daar was je ook niet bij, toch? Bij het WK?
2: Nee.
1: Dat was het ook weer op televisie geweest. Maar je wil er natuurlijk eigenlijk een keer in het echt meemaken.
2: Eigenlijk wel, ja.
1: Ja, staat wel op je bucketlist.
2: Ja.
1: Nou, ik heb een paar maanden geleden heb ik er live van gezien bij Paul de Leeuw in Ahoy. Daar deed ze het voorprogramma toen. Toch een kwartiertje van er kunnen genieten. En goed, we gaan er zo meteen even bellen. Wat ben jij aan het doen, Nick?
2: Ik ben aan het werk. En lekker aan het schilderen.
1: Oké. En buiten binnen?
2: Nee, buiten lekkere huisjes, kozijntjes.
1: En dat is ook belangrijk, toch? Dan moet het ook niet te warm zijn voor jou, maar ook niet voor de verf, lijkt me.
2: Nee, ook niet, nee.
1: Wat gebeurt er dan als die verf ook, als het warm is?
2: Nou, dan wordt die heel, heel dun en je hebt kans dat het gaat bubbelen. Dus dat is helemaal niet goed.
1: Nee, dan kan jij wel lekker naar huis, dat is dan weer een voordeel.
2: Ja. Er is altijd wel wat te doen, dus naar huis dat wordt niet zo snel.
1: Oké, wel een hele planning in de war, ja. Nick, ik heb jou eigenlijk aan de lijn voor de drie noten, de opgave die ik heb laten horen. Dat is deze. Ja, en jij denkt te weten wat dit is. Nou, zeg het maar.
2: Ik denk dat het UB40 met Here I Am is.
1: Ja, Here I Am. Come and take me. Dat klopt als een bus.
2: Hoppa.
1: Nick, je krijgt de Koen en Sander Show pakket, alsjeblieft.
2: Wat leuk, dankjewel.
1: En schilder ze vandaag, hè?
2: Ja, komt goed.
1: Hoop wind bij jou ineens. Ja, doei.
2: Hoi.
1: El Stewart, Year of the Cat ga ik helemaal draaien. Zo meteen na helemaal de drie noten oplossing. Dit is UB40.

0: El Stewart en The Year of the Cat bij Joe. Ja, ze zat er helemaal klaar voor. Koffers gepakt, klaar voor haar trip naar het WK voetbal in Amerika. Maar op het laatste moment ging het allemaal niet door voor orgeljoker. Ja, je zou denken, nou geen WK meer voor haar, maar niks is minder waar. Want haar droom om op een WK te spelen komt toch nog uit. Joke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, zit je er nog mee dat je niet naar het WK voetbal in Amerika bent geweest?
1: Nou, daar ben ik nu inmiddels al overheen. Maar het was natuurlijk wel omdat je constant de hoop had en alles klaar had staan en alles geregeld was, wat niet doorging, was wel even natuurlijk heel vervelend. Ja. Maar ja, het was een domper. Maar ja, het was niet anders. En dan moet je hier wel... Ga door, je gaat gewoon door.
0: Je hebt je herpakt, Joke. En heel leuk, het WK Hockey heeft nu gebeld. Je mag daar gaan optreden. Heb je vroeger zelf ook gehockeyd?
1: Nee, ik heb nooit gehockeyd, maar mijn kleindochter van 18 die hockeyt en daar ga ik af en toe kijken. En, ja, ik vind het een superleuke sport. En vroeger keek ik wel eens bij mijn man mee. Die keek altijd naar sporten, allerlei soorten sporten, daar keek ik ook wel mee. En ik vind altijd het publiek wel heel erg leuk van hockey.
0: Ja, en wij dus zijn ook goed met hockey natuurlijk als Nederland zijnde.
1: Ja, zowel de mannen als de vrouwen. En dat is super. Ja, en ik ben inderdaad voor gevraagd. En dat vind ik wel heel erg gaaf om dat ze aan mij gedacht hebben.
0: Bij welke wedstrijd moet jij gaan spelen, Joke?
1: Ik speel bij de WK-wedstrijd tegen de van de mannen, zeg maar.
0: Ja.
1: En dan speel ik eerst vooraf op de Wilhelmen speel ik dan.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: En na de wedstrijd speel ik voor de Fanzone. En dan ga ik de WK-medley doen die ik eigenlijk in Amerika zou doen.
0: En wat voor liedjes zitten daar dan in?
1: Daar zit Sweet Caroline in, Take Me Home. Maar er zitten ook wat voetbalnummers in. Ik kan er nu zo gauw niet opkomen. De drum zit erin.
0: Ja, ja, leuk. Maar ik heb jou een paar maanden geleden namelijk live gezien voor het eerst van mijn leven. Dat was een hoogtepunt. Ik kwam voor Paul de Leeuw, maar ik kreeg jou erbij. Want jij was in Ahoy ook in Rotterdam. En ja, heel Ahoy deed mee ook met jou.
1: Ja, dat was echt bizar. Ja, dat werd ik gevraagd inderdaad in het voorprogramma. Ja, dat was natuurlijk ook super om te doen voor Paul. En daar heb ik heel erg van genoten. En in Nijmegen heb ik ook de stukjes van die WK met Lien gedaan. En ze gingen ook helemaal mee.
0: Dus bij de Vierdaagse deze week?
1: Bij de Vierdaagse, ja.
0: Okay.
1: Dus ik hoop dat ze ook in het stadion even hockey mee gaan doen. En wat wel leuk is, mijn keyboard was gerapt voor de WK. En er staat op WK 2026 in het oranje met tulpen. En ja, en dat is nog steeds, heb ik hem zo. Dus,
0: klopt gewoon. Ja,
1: dat komt goed uit natuurlijk, ook voor bij de WK.
0: Zolang er geen voetbal bij staat, kan je hem nu gewoon bij het WK hockey dan ook gebruiken, Joke. Inderdaad.
1: Ja, dus daar bewaar ik hem dan nog voor je.
0: Mag ik jou nog een onbeschofte vraag stellen, Joke?
1: Dat mag.
0: Oké, gelukkig. Ja, ik keek even op jouw Wikipedia net en ik vond daar iets opmerkelijks. Bij iedere celebrity, bij elke bekende Nederlander staat er een geboortedatum. Maar bij jou staat er geboren circa 1949.
1: Ja, dat klopt.
0: En nou ben ik, maar daar ben ik eigenlijk wel erg benieuwd naar jouw geboortedatum. Want dan kunnen we jouw Wikipedia even aanpassen dat up-to-date is.
1: Mijn geboortedatum is 13/6/1949.
0: 13 juni 1949.
1: Dat klopt helemaal.
0: Oké, top. Dan gaan wij dat er even op zetten. Want dan is de Wikipedia ook weer even compleet, Joke.
1: Oké, ik wist dat niet. Ik heb daar nog nooit op gekeken.
0: Heb je nog nooit je eigen Wikipedia bekeken?
1: Nee.
0: Oh, nou, dat is een hele biografie staat ervan, joh. Dat is echt wel even leuk om te lezen.
1: Ja. Ik ga het dus opzoeken.
0: Nou, wij gaan als
1: kijken
0: klopen die... precies. Dat is dan ook belangrijk. Nou, we gaan je geboortedatum in ieder geval even erin zetten. Fijn dat we dat uit de wereld kunnen helpen. Dat nu lekker bekend is allemaal. Joke, ontzettend veel plezier en succes met al je optredens. En sowieso dus ook bij die WK-wedstrijd van het WK Hockey. Over een maandje in augustus.
1: Echt heel gaaf, omdat ik dan toch op een WK sta. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: En we kunnen er ook heen trouwens. Het is in Amstelveen, dus het is redelijk te doen ook voor iedereen om daarbij te zijn. Ja. Joke, hele mooie donderdag nog verder.
1: Hetzelfde en veel succes met de uitzending.
0: Dankjewel. Hier is Phil Collins bij Joe.

0: You can't hurry love. Nieuws van 8:30 zometeen. Mart, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Politie in Nijmegen terug bij af. En kritiek op pretpark De Efteling over iets wat je daar kunt drinken.
0: En de hit van Joe, onder andere van Corona en Mr. Mister.
2: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap.

0: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Moelenmilk, the moo you can't resist.
2: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
3: De hete zomer, crayon rolluiken.
4: Geluidsoverlast.
3: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
5: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.

0: Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
5: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
6: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
8: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix. Rood, groen, geel. En ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar €0,49.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Start 8:30, het weer van Weerplaza. Veel bewolking vanochtend, maar later gaat de zon zich laten zien. Voor het 19 tot 24 graden. Op de weg is er vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Kwartier daar en de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 22 minuten. Er zijn nog 9 andere files. Sta je daarin, dan heb je maximaal 10 minuten extra reistijd. En dan het nu.nl nieuws. Krijg je van Mart Grol.
12: Goedemorgen. De politie betrapt steeds vaker hardleerse automobilisten. Het gaat om mensen die toch achter het stuur kruipen, terwijl hun rijbewijs juist is afgepakt omdat ze met drank op reden, bijvoorbeeld met een noodvaart over de weg gingen. Kwam volgens RTL Nieuws vorig jaar ruim 10.000 keer voor, een verdubbeling vergeleken met jaren geleden. En bestuurders zonder roze pasje maken soms heftige ongelukken. Deze vrouw verloor haar dochter omdat iemand met een slok op achter het stuur kroop.
13: Het pijnlijkste blijft, vind ik, dat die dader een week van tevoren al gepakt is met een rijopzegging op zak en dat ze toen niks hebben kunnen doen.
12: De man is veroordeeld tot 3 jaar cel daarna en TBS voor dit dodelijke ongeluk dus. Dan naar Nijmegen, terwijl tienduizenden wandelaars bezig zijn met dag 3 van de Vierdaagse, is de politie in de stad druk met het onderzoek naar de dodelijke schietpartij die vlakbij de Vierdaagse feesten was deze week. De man die ervoor vast zat is namelijk vrijgelaten, is geen verdachte meer. Bij die schietpartij eergisteren overleed een Rotterdammer van 18. Agenten zoeken nu verder naar de schutter en proberen erachter te komen wat er nou precies is gebeurd. Als je een dagje naar de Efteling gaat, dan kun je een beker kopen voor €17... om vervolgens zo de hele dag, zo vaak als je wil, frisdranken te tappen. Voedselwaakhond Foodwatch die zegt vanmorgen: we willen dat het park hiermee gaat stoppen, want het zou mensen aanmoedigen om extra suiker en zoetigheid te nemen zonder dat ze daar misschien bewust bij stilstaan. Nou, de Efteling zelf heeft hierop nog niet gereageerd.
11: Maar dat is toch een beetje onzin? Je kan ook gewoon een light frisdrank eruit halen, een zerootje.
12: Ja, dat zit ook in die automaat inderdaad. Ja, de keuze denk ik ook aan de mensen zelf, maar Foodwatch.
11: Maar dan kunnen ze elke all you can eat in Nederland wel, want overal kan je onbeperkt aan drinken.
12: Ja, nou, ze zetten nu hun zin in de dus blijkbaar op de Efteling. En, maar inderdaad, er komt op meer plekken in het land voor.
11: Hey, er staat zo'n foto bij van dat apparaat. Dit vind ik echt geweldige apparaten. Dit zijn van die apparaten die staan inderdaad ook bij sommige fastfoodketens. En daar zitten heel veel smaakjes ook in. Van de Fanta's en de cola's. Lekker met cherry of lemon en zo. Ik heb helemaal zin om te gaan eigenlijk.
12: Maar ook heel veel suiker, Edwin.
11: Ja, maar ik neem altijd zero.
12: Oh, heel goed.
11: Altijd zero. Ik probeer mijn calorieën haal ik alleen uit eten, niet uit drinken.
12: Maar Foodwatch zegt dan tegelijkertijd, als je dan kinderen leert om zero te nemen, dan zit daar misschien dan geen suiker in. Maar het is wel zoet, dus dan wennen ze aan zoetigheid. Dus dat betekent dat ze op latere leeftijd misschien vaker suiker nemen. Dus dat is de andere kant van het verhaal.
11: Ja, oké, nou goed. En morgen even iets leuks over de Efteling. Want wij doen deze zomer natuurlijk hier in de ochtendshow van Joe Renk het uitje. We sturen luisteraars op pad om voor ons te kijken of het nou echt een leuk uitje is of niet. En morgen, dat is toch wel een van de hoogtepunten van Nederland. Maar is dat ook echt zo? De Efteling. Dus morgen kun je 4 tickets winnen hier voor de Efteling in de ochtendshow. Mis dat niet.
12: En qua nieuws blijven we nog eventjes in de snackhoek. Want in Amerika sleept een vrouw fastfoodketen McDonald's voor de rechter vanwege een portie friet of patat, zo je wil. Ze zegt dat we die discussie niet gaan hebben.
14: Nee.
12: Ze zegt dat de snack zo heet was dat ze nu brandwonden heeft aan haar mond en haar tong. Ze heeft er ook geestelijk een klap van gehad, zegt ze. Waardoor ze niet meer het leven heeft als voor haar bezoekje aan de grote gele M. Personeel zou fouten hebben... U gaat al zuchten.
11: Ja, vreselijk dit soort dingen. Ja.
12: Personeel zou fouten hebben gemaakt bij het bakken van die friet. Dus is McDonald's volgens die vrouw schuldig. Ze wil een schadevergoeding. Maar hoeveel geld het om gaat, dat is niet bekend.
11: Oh, dat claim daar in Amerika soms, hè?
12: Ja, het kan wel iets opleveren, want eerder is er wel eens een kipnugget op een kind van 4 gevallen. Die had allerlei brandwonden. Ja, op het been wil je niet hebben natuurlijk. Meisje van 4. En die moeder heeft omgerekend €700.000 gekregen.
11: Okay,
12: dus het is ook nog wel het procederen waard, denk ik.
11: Mars, dankjewel. Tot zometeen.

Ja, een paar weken geleden, je hebt het misschien wel meegekregen, was er ineens een aap ontsnapt uit de Beekse Bergen. We zijn nu een maandje verder en de aap is nog steeds niet gevonden, maar de jacht is nog steeds gaande. Zometeen bel ik met Martin van Hees. Hij gaat helemaal over die jacht naar die aap. Even kijken hoe het ervoor staat. Dat zometeen. Eerst Mr. Mister, dit is Broken Wings. Hey.

0: 9 uur, een uur lang alleen maar meezingen met een nieuwe Joe Singalong. En je hebt het misschien wel meegekregen, maar er mist een aap in de Beekse Bergen. Een kuifmangabee die ontsnapte een maand geleden uit het park. En die slingert nu hopelijk een beetje in de buurt nog rond door de Brabantse bomen. En een van de mannen die verantwoordelijk is voor het vangen van de aap is Martin van Hees van Beekse Bergen. Martin, goedemorgen. Martin is pleiten in onze systeem. Martin!
1: Ja, hallo. Ja. Hey, hele goedemorgen.
0: Jij bent een aap kwijt. Wij waren jou even kwijt in onze telefooncentrale. Maar we hadden jou gisteren natuurlijk een beetje voorgebeld. Hè, om te zorgen dat we je vandaag konden bellen. Heel draaiboek heb ik hier met allemaal intelligente vragen over waarom het maar niet lukt om die aap te vangen. Maar ik heb begrepen dat
1: Kan overboord. Dat kan overboord.
0: Ik kan het allemaal in de prullenbak gooien, Martin. Want jij hebt een scoop. Jij hebt nieuws.
1: Ja, jullie hebben de primeur. De aap is gevangen.
0: De aap is gevangen! Yes! Lekker gedaan, Martin. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen eindelijk?
1: Ja, uiteindelijk, we hadden 3 vangkooien neergezet. En gistermiddag, aan het eind van de middag, zat hij in een van die vangkooien. Dus het is gelukt, de actie.
0: En hoe werkt dat dan met zo'n vangkooi? Daar leg je een banaan in of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nou, we hadden allerlei camera's opgehangen, zodat we wisten welke routes hij liep. En daar hebben we op die routes waar hij liep, hebben 3 vangkooien neergezet. Inderdaad, met banaantjes en rozenblad en wat fruit. En zo hebben we hem toch kunnen verleiden om zo'n vangkooi in te lopen.
0: Nou, wat ontzettend goed nieuws. En is hij nu dan weer terug bij de rest van de groep?
1: Nee, hij gaat niet terug bij de groep. Het is natuurlijk wel een sociaal dier die wel heel graag bij zijn groep wil. Maar hij moet eerst in quarantaine, want hij is buiten de dierentuin geweest. Dus hij kan allerlei ziektes opgelopen hebben. Dat verwachten we overigens niet, want dat was een hele goede gezondheid. We hebben hem medisch helemaal gecheckt, dus een goede gezondheid. Maar voor de zekerheid doen we toch even mest controleren dat hij niet een worminfectie of zo heeft opgelopen. En dat hij niet de anderen besmet. En als hij dan uit quarantaine komt, gaat hij meteen door naar een andere dierentuin, want daar zit een vrouwtje op hem te wachten. Want het is een jonge man en hij gaat zelf een familie stichten.
0: Hij gaat een familie stichten. Nou, ik ben benieuwd wat er ook allemaal van die brutale apen zijn die gewoon gaan ontsnappen strakjes.
1: Ja, dat worden allemaal eigenwijze aapjes, denk ik. Ja,
0: die apen is ontsnapt. Zijn jullie er nou eigenlijk al achter hoe dat kon gebeuren?
1: Ja, wat we weten is dat hij in het water gevallen is en hij kan zwemmen. Maar ze gaan eigenlijk nooit het water in, maar hij is in het water gevallen. En toen is hij de verkeerde kant op gezwommen, zullen we maar zeggen. Hij is niet naar het verblijf toegezwommen, maar het verblijf uitgezwommen.
0: Ja, en hij heeft zich een maand vermaakt, denk ik wel, ergens op een of andere manier. Wat denk je dat hij de afgelopen maand allemaal heeft gedaan om zichzelf in leven te houden?
1: Nou, we hebben hem regelmatig gespot, hoor. Dus we hebben ook kunnen zien dat hij van bloemetjes gegeten heeft. Hij heeft gewoon beukennootjes gezocht. Het is een bladeter, dus hij heeft genoeg kunnen eten. Dus daarmee heeft hij zich in leven gehouden. En, maar goed, de verleiding van een banaan kon hij toch niet meer staan. Want die hangen niet in Nederland aan de bomen.
0: Nee, die kom je niet zomaar tegen. Nee, dat is ook zo. Nou, wat ontzettend fijn, Martin, dat hij eindelijk gevonden is dan.
1: Ja, we zijn er echt heel erg blij mee. Het is voor ons was het ook echt wel een zorg.
0: Ja, wat is echt een maand, toch? Hoe lang is hij nou ontsnapt geweest?
1: Ja, 5 weken. Ja. Echt heel 5 weken. Ja.
0: En jouw andere werk lag helemaal stil, want je was alleen nog maar hiermee bezig.
1: Nou, ongeveer 24 uur per dag was ik ermee bezig. Ja, want ik kreeg een s'nachtsmelding en dan moet je er ook even uit. En het was echt wel een hele klus. Nou, het lukt. Goed geslapen.
0: Ja, precies.
1: En ik dacht, ik moet even een beetje fit zijn voor dit interview. En dat lukt aardig.
0: Dat lukt aardig. En ontzettend leuk dat je bij ons de scoop wilde vertellen, Martin. Dat hij terecht is. En fijn nieuws voor jullie en voor de aap zelf, denk ik ook wel. Bedankt dat we je even konden bellen. En een hele mooie dag vandaag.
1: Ja, dank u wel.
0: Hoi.

0: zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Die flitsers met Tom bij TomTom.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
9: Ja?
10: Echt serieus?
11: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Daar heb je Huub van Hubo.
17: Hoi.
16: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
18: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
16: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
19: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
20: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
22: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
23: Kippie.
24: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
25: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
26: Praxis.
27: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
28: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
27: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
29: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl.

0: korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog één keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Daar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
4: Dit is Joe. 1 minuut voor 9, zometeen de Joe Singalong. Eerst het nieuws met Mart Grol.
5: Goedemorgen.
6: Uit het ziekenhuis. De bestuurder van de tram die gisteren in Rotterdam op een andere tram botste is volgens regiozender Rijnmond weer thuis. Bij die botsing vielen in totaal 15 gewonden. Hoe het kon gebeuren is nog een raadsel, zegt vervoerder RET bij de NOS.
7: We weten dat echt nog niet. Is het technisch? Is het menselijk? Wat we in ieder geval wel weten is dat uit eerste testen hebben wij gehoord dat bleek dat de bestuurder in ieder geval niet onder invloed was.
6: De vervoerder hoopt de bestuurder vandaag of morgen te spreken om die kant van het verhaal te horen. Er zijn zorgen over nepstages in de zorg op het MBO. Het Onderwijsbond slaat alarm in het AD over malafide bedrijven. Daar kunnen jongeren hun stageuren laten aftekenen, soms tegen betaling, zonder dat ze echt de handen uit de mouwen steken. Als een stagebegeleider langskomt, wordt bijvoorbeeld een toneelstukje opgevoerd. Doordat op papier lijkt of de stage wel is gedaan, halen studenten hun diploma en gaan ze dus zonder genoeg praktijkervaring aan de slag met alle gevolgen van dien. Steeds meer mensen melden zich ziek op werk door stress. Vorige maand was het aantal ziekmeldingen het hoogst in ruim 20 jaar, zeggen Arbodiensten vanmorgen. Mensen vinden het lastig om een balans te vinden tussen werk en privé. Het advies van experts aan werkgevers: laat personeel op tijd vrijnemen en hun vakantiedagen gebruiken voor het te laat is. En de aap die ruim een maand geleden ontsnapte uit safaripark De Beekse Berg in het Brabantse Hilvarenbeek is weer terug. Het dier is gevonden in een speciale vangkooi in de buurt, hoorde je net al hier even op Joe. Want volgens het park bleef het mannetje wel rustig tijdens het vangen en gaat het nu goed met hem. Ze denken ook niet dat hij ziek is, vertelde dus iemand van het park net hier in de ochtendshow.
8: Dat verwachten we overigens niet, want het was een hele goede gezondheid. Maar voor de zekerheid doen we toch even mest controleren dat hij niet een worminfectie of zo heeft opgelopen.
6: Die aap die wist uit het park te ontsnappen door een gracht bij het verblijf over te zwemmen en hield iedereen de gemoederen flink bezig de laatste tijd. Er is gezocht naar hem met onder meer drones en warmtecamera's. Maar aap is dus weer terug daar in het park. Het weer van Weerplaza, veel bewolking nu, maar later vandaag steeds meer zon. 19 tot 24 graden.
4: Jo, verkeer door Frits Meijzer. File rijden op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. 12 minuten A22, Beverwijk-Velsen. Bij Beverwijk 11 minuutjes. En de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord 17 minuten. We spelen ook de drie noten. Zometeen ga ik dit liedje laten horen in de Joe Singalong. Maar welk nummer is het? Herken jij dit beginnetje? Stuur dan eventjes het goede liedje deze kant op via de Joe-app. Titel en artiest kun je in de prijzen vallen. Dus welk nummer is dit?
9: Een uur lang meezingen met Joe. De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
4: Ja, en hopelijk is je Frans ook een beetje goed. Want zometeen Une belle histoire van Michel Fugain. Eerst Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World.

0: Mooi liedje altijd. Michel Fugain, Une belle histoire. Zeg ik op mijn beste Frans. Irma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Hoe is het met jou, Frans?
1: Nou, dat komt niet verder dan mijn MAVO-Frans van heel lang geleden.
0: Oh ja, ik heb het ook op de middelbare school inderdaad gehad. Ik heb het volgens mij zelfs 3 jaar gehad. Toen heb ik het laten vallen en er is niks blijven hangen bij mij. Ik vind dat zo'n moeilijke taal, Frans. Maar goed, Une belle histoire, dat kan ik nog wel vertalen. Hè. Dat is een mooi verhaal, volgens mij. Een mooie geschiedenis, ja.
1: Ja.
0: Irma, jij hebt de 3 noten ontdekt. Wist je het gelijk?
1: Ja, ik wist het direct. In mijn hoofd zing je dan een beetje door en dan kom je er direct achter.
0: Nou, vind ik echt heel knap, want hij was moeilijk. Er zijn helemaal niet zo heel veel goede antwoorden binnengekomen. Dit is de opgave. Ja, en dan gaat hij verder. Nou, jij zong hem verder in je hoofd. En wat zong jij dan?
1: Ik zong It Takes Two van Rod Stewart en Tina Turner.
0: Perfect, gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Jij wint bij deze een Koen en Sander Show pakket. En we doen er ook nog een kussen bij van Beter Bed.
1: Nou, dat is hartstikke fijn, dankjewel.
0: Dus slaap lekker alvast. En welk liedje denk je dat ik nu ga draaien?
1: Oh, ik denk It Takes Two van Tina Turner en Rod Stewart.
0: Hoe raad je het, Irma? Hier is die fijne dag vandaag.
1: Dankjewel, fijne uitzending.

De Joe Sing-Along, Sometimes, hoorde je van Erasure. Ja, grote verrassing voor wat toeristen die op de Magical Mystery Bus Tour in Liverpool waren. Dat is een tour waar je langs locaties rijdt die belangrijk zijn geweest voor de Beatles. Locaties waar ze zijn opgegroeid, waar ze elkaar hebben ontmoet en waar de band is gevormd. Maar deze week gebeurde daar echt iets heel speciaals. Want Paul McCartney, die reed zelf ook langs de bus. Hij draaide zijn raampje open om te zwaaien. En hij was ook aan het videobellen met Ringo Starr. Nou ja, dit klinkt als een broodje afverhaal, maar het is dus echt gebeurd deze week. De fans konden hun ogen niet geloven. De Beatles hoor je nu met misschien wel hun lekkerste meezinger. Dit is Let It Be in de Joe Sing-Along.

0: Het is de Joe Singalong, de beste meezingers uit de 70s, 80s en 90s. En deze natuurlijk uit de 90s. NSYNC en Tearing Up My Heart hoorde je. Zometeen I'll Be There For You van de Rembrandts en ook Respectable van Mel en Kim. En het nieuws met Mart.
1: Goedemorgen, er wordt gesjoemeld bij stages die studenten lopen. Hoe en wat precies leg ik je zo uit? En één burgemeester in ons land heeft denk ik geen nagels meer over.
2: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of Voel de Liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
8: Ga naar randstad.nl. En ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: De prijsfavorieten van Albert.

0: toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Odido. Ja? Echt serieus?
7: Oh.
0: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18+ speelbewust.
8: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
9: Kippie.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches sounda looka like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Half 10, weer van Weerplaza. Lokaal een spatje motregen. Nu nog bewolkt verder. Vanmiddag kan de zon ook gaan schijnen. 19 tot 23 graden. Op de weg 1 file die opvalt, de A50. Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 17 minuten. En dat is aangeschoven. Mart Grol voor het nu.nl nieuws.
16: Goedemorgen. Hoe konden twee trams in Rotterdam gisteren op elkaar botsen? Het is vanmorgen nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog altijd bezig. Wel weten we dat de bestuurder van de tram die de botsing veroorzaakte inmiddels uit het ziekenhuis is, schrijft regiozender Rijnmond. Uit eerste onderzoek blijkt dat die bestuurder geen drank of drugs op had. Het vervoersbedrijf hoopt hem vandaag of morgen te spreken om zijn kant van het verhaal te horen. Dan wordt er gefraudeerd met zorgstages bij het MBO. De Onderwijsbond trekt erover aan de bel vanmorgen in het AD. Schimmige stagebedrijven waar studenten soms honderden euro's aan betalen om hun stageuren afgevinkt te krijgen zonder dat ze dus iets doen. Zo'n stage is verplicht bij een zorgopleiding. Die fraude is vaak lastig hard te maken, omdat begeleiders van school om de tuin worden geleid. Er wordt bijvoorbeeld toneel gespeeld of het stagegesprek met een leraar is ineens op een andere locatie in een wegrestaurant, dus weg van die zorghoek. Studenten die halen ook uiteindelijk dan toch hun diploma en gaan dus aan het werk in de zorg zonder dat ze echt iets kunnen. De aap die wekenlang op vrije voeten was in Brabant is weer terug. Het dier ontsnapte vorige maand uit safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek. Waarschijnlijk door een gracht bij dat verblijf over te zwemmen, terwijl het park dacht dat die aap dat helemaal niet kon. Vanmorgen hier in de ochtendshow op Joe vertelde iemand van het park hoe die aap nu weer is gevonden.
17: We hadden 3 vangkooien neergezet en gistermiddag, aan het eind van de middag, zat hij in een van die vangkooien. Dus het is gelukt, de actie.
16: Ja, het gaat goed met de aap. Wel wordt hij nog even medisch gecheckt. En de aap blijft niet in Hilvarenbeek, maar gaat naar een Duits park waar een vrouwtje op hem wacht. En dan terug naar Rotterdam, want hoe kort zijn de nagels inmiddels van de burgemeester van die stad, Carola Schouten. Ze gaat later vanmorgen abseilen van de Euromast. Ze beloofde dat te gaan doen als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan 4 jaar geleden. En dat gebeurde. Ze heeft wel zenuwen hoor, hoorde de lokale omroep.
7: Belofte maakt schuld, dus ik ga dat doen. Ik moet vooral even wat moed verzamelen, maar ik ga abseilen.
16: Ja, want Carola Schouten heeft hoogtevrees. Premier Jette beloofde ook mee te gaan, hup die Euromast af, maar hij heeft geen tijd in zijn agenda. Dus ja, Carola Schouten staat er alleen voor.
15: Ja, is een beetje Sjaak afhaak. Maar goed, wel leuk dat Carola het gewoon gaat.
16: Ja, benieuwd naar de beelden.
15: En daar heb ik ook zin in, ja. Zo. Leuk. Heel Rotterdam rukt uit om te gaan kijken.
16: Zeker.
9: De Joe Singalong met Edwin Noorlander.
15: Goedemorgen, de beste meezingers uit de jaren 70, 80 en 90. Met Erik Meesie zometeen. Ook de Rembrandts na Mel en Kim. Hier is Respectable.

I'll be there for you in the Joe Singalong. Zometeen na 10 is Daniel hier weer met tijdens de lunch tussen 12 en 1. Alleen maar ethisch, de ethisch lunch. En ja, de beste ethisch tijdens het eten dus. Er zijn nog een paar plekjes op de menukaart die vrij zijn. Dus misschien heb jij wel een leuk verzoekje zometeen uit de jaren 80. Geef het vooral door, speel ik het door aan Daniel. Kan je doen via de Joe-app. Hoef je trouwens niet te doen als je deze wilt horen, want die komt nu al in de Singalong. Erik Meesie, hier is Zonder Jou.

Caesar Sledge en Lost in Music bij Joe. Soms vraag je wel eens af of bands nou doorhebben als ze een liedje hebben opgenomen, dat ze echt een hit in de handen hebben. Aerosmith en Run DMC die hadden geen idee toen ze samen de studio uitkwamen na het opnemen van deze. Ze waren maar twee dingen bezig. Aerosmith die moest heel snel naar het vliegveld voor een volgend optreden, en de mannen van Run DMC die moesten hals over kop een huurauto gaan inleveren. Maar ze hadden dus toen net een van hun grootste hits ooit gemaakt. En die hoor je nu in de Joe Sing-Along. Walk This Way.

0: Whitney Houston en Run To You in de Joe Singalong. Zometeen veel plezier bij Daniel. En dan hoor je onder andere deze van Toto.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
9: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.

0: Beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over.

0: snelpakkers.
1: Oh, maar schrijf je mis. Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel,
2: Aldi.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd.

0: Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20

0: Vakantiediscounter.nl.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor 3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 milliliter voor maar 3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Het is 10 uur en het nu.nl nieuws krijg je van Carné van der Brink. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Aangifte tegen kliniek. Een man gaat aangifte doen tegen de psychiatrische kliniek in het Utrechtse Den Dolder. Zijn vrouw werd vorig jaar doodgestoken door een patiënt die zonder begeleiding buiten liep. De dader kreeg gisteren 8 jaar cel en TBS. En de nabestaande wil nu weten waarom de kliniek iemand met problemen alleen de straat op liet gaan. De man wil dat er een onderzoek komt. Dankzij slimme camera's kan de politie sneller mensen opsporen en van de weg halen. Hierdoor worden er steeds meer mensen betrapt die toch rijden, terwijl hun rijbewijs is afgepakt. Volgens RTL Nieuws is dat aantal in 10 jaar tijd ruim verdubbeld. Ze waren hun rijbewijs juist kwijt omdat ze te hard reden of met alcohol achter het stuur zaten. En je hoort een agent erover.
8: Mensen hebben niet voor niets een rijontzegging. En deze mensen horen gewoon niet in het verkeer.
7: Ja, ondanks de slimme camera's rijden er volgens de politie nog duizenden mensen rond zonder rijbewijs. We zitten vaker ziek thuis en dat komt vooral door stress. Daardoor was het aantal ziekmeldingen vorige maand het hoogst in ruim 20 jaar. Veel mensen vinden het namelijk lastig om een goede balans te vinden tussen werk en privé. Deskundigen adviseren werkgevers erom om personeel op tijd vrij te laten nemen. En fans van Ajax en FC Twente hebben er lang op moeten wachten, maar voor beide clubs begint vandaag het nieuwe voetbalseizoen. Ajax en Twente spelen de voorrondes van de Conference en Europa League. En bij Twente nieuw op het veld oud-Ajax-speler Wout Weghorst. En hij gaat vanavond spelen, zegt trainer John van der Brom.
9: Ik ben blij dat Wout ook is aangesloten. Hij heeft al een uur gespeeld afgelopen zaterdag tegen Agent. En ja, daarin zag je, niet omdat hij een goal scoort, maar zeker ook zijn fitheid, dat prima zit. En die gaat ook gewoon starten, dus geen discussie over.
7: Ajax speelt uit in Servië en Twente krijgt een club uit Hongarije op bezoek. En de wedstrijden beginnen om 8 uur. Nog het weer van Weerplaats. Het is grijs, lokaal vallen er soms wat druppels. Vanmiddag meer zon, 19 tot 23 graden.
6: En Flitsmeister meldt 1 vertraging, dat is op de A50. Als je rijdt van Zwolle naar Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord, ruim 20 minuten extra reistijd.
10: Dit is Joe, met Daniel Smulders.
11: Yo,
12: Erik.
11: Hallo, Daniel.
12: Hey, je favoriete grootste hit van Toto komt eraan.
11: Oh, heerlijk, Afrika.

En Code Bob bij Joe. No woman, no cry. Dit is het geluid van je zomervakantie met Alanis Morissette zometeen. Die lekker aan het toeren is. Stond deze maand nog in Nederland. En ze boort een hele nieuwe schare fans aan. Hè? De eerste rijen staan ineens bomvol tieners. Zelf zegt ze erover. Ik zie meiden van 17 jaar die bozer meezingen dan ik al ooit was. Ironic. Ja, komt er zo aan. Clarence Clemens, Jackson Brown. You're a friend of mine.

0: En wees eerlijk, hoeveel mensen heb je om je heen gehad die alweer aan het klagen waren over regen?
1: Hè?
0: Ja, berg de paraplu maar weer op. Voor de volgende week gewoon weer volop zontemperatuur rond de 30 graden. Planning voor augustus. Strak blauw en droog. En er loert zelfs een vierde hittegolf met lokaal ruim 30 graden om de hoek.
1: Oh,
0: je kunt alvast oefenen door met een paard door de woestijn te gaan lopen. Je hoort America zometeen in het kader van de beste hits uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe met de Weather Girls.
2: Hi, we're your Weather Girls.

0: echt precies in mijn tempo dit. Lekker relaxed. Met America and a Horse with No Name. Bij Joe, waar je het lekkerste hoort uit de jaren 70, 80 en 90. Even deze van Eric Clapton komt eraan. En er zijn van die nummers die ervoor zorgen dat je spontaan denkt dat je ook een dansvloer aan kunt, totdat je het probeert. Over welke dans het gaat, hoor je zo.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
4: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2000 euro voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figo.nl.

0: Verfzaak.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?

0: het een tikkie anders doet.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix. Rood, groen, geel. En ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla. Per krop maar 49 cent. Aldi.
6: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
8: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk,

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen?

0: snelpakkers.
1: Anders schrijf je mis.
2: Dit is Joe, het is 10:30. Zometeen Tears in Heaven, Eric Clapton en een van de liedjes uit een populaire dansfilm uit de jaren 80. Eens overklappen welke het is. Verkeerssituatie, Flitsmeister melding voor de A50. Rijden van Zwolle naar Apeldoorn tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord. Een kwartier extra reistijd en dat is de enige, voor de rest lekker doorrijden, zeg ik.
3: Dit is Joe met Daniel Smulders.
2: En een van die populaire films is Flashdance. Het is Michael Cimbello die je hoort, een maniac.

een nieuwe comedy-serie aan. Dan gaat iemand de moeder spelen van Pamela Anderson. Denk even goed na. Wie zou de moeder kunnen spelen van Pamela Anderson? Ja, ik heb haar hier. Het is Debbie Harry, Blondie. De vrouw die afgelopen maand gewoon ook de showstar op de rode loper in Hollywood bij de nieuwe Supergirl-film. En ze is dus gecast om moeder van Pamela Anderson te gaan spelen in de nieuwe comedy. Ze hadden geen betere kunnen kiezen, denk ik. Je hoort haar met de Tide is High bij Joe.

0: Wat?
1: Yoda Wada Wada. Was het toch, Daniel?
0: Hé, hey, Yoda Wada Wada.
2: Luisteraars van Joost. Het verhaal wat ik ooit vertelde. Ging namelijk over het volgende. Dat iemand al 30 jaar lang dacht dat het liedje heette Yoda Wada Wada. Maar ze zingen You're the One That I Want natuurlijk. Ja. Soms kom je erachter na al die jaren dat je het altijd verkeerd hebt gedaan. Oh. Hey, voor de allereerste keer ooit komt de World Pride naar Amsterdam met een prachtige reden. We vieren het Nederland precies 25 jaar geleden als eerste ter wereld het homohuwelijk invoerde. Twee volle weken de liefde vieren met natuurlijk die heerlijke boterparade volgende week. Toepasselijk liedje! Ja, ik denk, ik moet er even een liedje bij zoeken. Er kwamen heel veel liedjes voorbij, maar ik kies toch voor deze. Pride, you too, bij Joe.

0: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
0: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
2: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
3: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een eeuwige herinnering. Aan je derde surfles. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheek.

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Yeah!
2: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
3: Poeh, vroeg hè? Ook zo zin in een bakkie? Met de reclamefolder-app vind je altijd de beste koffiedeals. Espresso, cappuccino of flat white. Je bespaart altijd. Ben je wakker? Download nu de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor jouw favoriete koffie.
2: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
4: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen... 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
11: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
12: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen.

0: je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney+.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 1 plus 1 gratis. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 49 cent. We doen met je mee. Plus.
6: Dit is jou. Het is 11 uur en een nu.nl nieuws krijg je van Carné van den Brink.
7: Goedemorgen. 6 campings ontruimd. In de buurt van de Zuid-Franse stad Bordeaux. Op dit moment woeden er grote bosbranden in de buurt. Het gaat om een voorzorgsmaatregel. Duizenden vakantiegangers moeten hun camping verlaten. Ondertussen proberen honderden brandweerlieden het vuur onder controle te krijgen. Tot nu toe zijn er geen gewonden. Een agent in Den Haag is ontslagen. Hij wordt verdacht van het schenden van zijn ambtsgeheim. Ook zou de persoon informatie hebben opgezocht in de systemen van de politie zonder geldige reden. Over wat voor informatie het gaat is niet duidelijk. Er loopt nog onder onderzoek. En opgeluchte reacties in Brabant nu de aap uit safaripark Beekse Bergen weer gevonden is. Het dier brak waarschijnlijk uit het park door een gracht bij het verblijf over te zwemmen. Ruim een maand was die spoorloos en alles werd uit de kast getrokken, zei iemand van het park vanmorgen in de ochtendshow van Joe.
8: Ja, we hadden allerlei camera's opgehangen zodat we wisten welke routes hij liep. We hebben 3 vangkooi neergezet, inderdaad, met banaantjes en rozenblad. En zo hebben we hem toch kunnen verleiden om zo'n vangkooi in te lopen.
7: Nou, dat gaat goed met de aap, maar hij moet nog gecheckt worden. En later gaat hij naar een Duits park waar ook een vrouwtje op hem wacht. Dan naar Duitsland, want een man dacht de politie daar te slim af te zijn toen hij bij een autocontrole urine moest inleveren voor een drugstest. Ja, hij vulde het potje stiekem met wc-water. De agenten hebben die truc al snel door, omdat het ingeleverde bakje koud aanvoelde. En toen de man uiteindelijk wel de test deed, bleek hij onder invloed van alcohol, cocaïne en wiet. Daarnaast had hij ook geen geldig rijbewijs. En de Duitser moet binnenkort naar de rechter. Nog het weer van Weerplaats. Het is grijs. Lokaal valt er soms een druppel. Vanmiddag meer zon. Zo'n 19 tot 23 graden.
6: Dankjewel, Carné. Verkeersinformatie dan. Flitsmeister geeft aan nog een melding voor de A50. Zwolle-Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Een kwartier extra reistijd.
9: Dit is Joe met Daniel Smulders.
6: Is Paradise by the Dashboard Light het ultieme liefdeslied? Nee, luister maar naar de tekst. Eigenlijk is dat gewoon een handleiding hoe het niet moet. Luister zelf maar. Zo direct naar Bruce Springsteen.

Hot Joe met het allerlekkerste uit de 70s, 80s en 90s. En Meatloaf en Alan Foley Paradise bij de Dashboard Light. Misschien wel het bekendste duet dat al 50 jaar lang op bruiloften wordt gedraaid. En vooral werd gedraaid. Hè. Terwijl de tekst eigenlijk allesbehalve romantisch is. Het begint als een zwoele tienerliefde en het eindigt in een huwelijk. Waar ze vooral hopen dat de tijd sneller gaat. Want hoe sneller de tijd gaat, hoe eerder dat dit verschrikkelijke huwelijk is afgelopen.

0: Anouk, Are You Kidding Me? Bij Joe met Gloria Gaynor en I Will Survive zometeen. En misschien wel leuk, zullen we even een Anouk quote quiz doen? Welke van deze quotes heeft Anouk nooit gezegd? A. Ik treed alleen op als ik weer geld nodig heb. B. Maak nooit oogcontact als je een banaan aan het eten bent. Of C. Ik tel altijd eerst tot 10 voordat ik iets zeg. Wat denk je, A, B of C? Anouk heeft nooit gezegd... Ik tel altijd eerst tot 10 voordat ik iets zeg.
1: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
2: Oh, weer een muis.
1: En samen spelen.
2: Kom maar. Ja.
1: Au. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
3: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
1: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Verse vis, morgen in huis.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
6: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids. De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
6: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
7: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
9: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
12: Kom naar Kippie, met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
13: Kippie.
14: Ja?
15: Echt serieus?
14: Oh.
16: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
17: 18 plus speelbewust.
18: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asnbank.nl. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
19: Als je Vodafone Mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel €20 korting.

0: Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.

Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand.

0: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Welkom bij de
1: Verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Half 12, Joe heb je aanstaan met de verkeersinformatie van Frits Maaijs. De vertragingen van een kwartier of langer. A9 Amstelveen, Alkmaar tussen Brugge over het zijkanaal C en Velsen door wegwerkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid, vertraging 20 minuten. A50 Os naar Eindhoven tussen Zeeland en Veghel Noord. Plaatsje Zeeland, hè? 20 minuten extra. A50 Zwolle Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn Noord. Een kwartiertje. En de A76 Geleen Keulen tussen Kundenberg en Duitsland. De weg is dicht, vertraging 20 minuten.
4: Dit is Joe met Daniel Smulders.
3: Een hele fijne goedemorgen. Het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s krijg je met Gloria.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive bij Joe. Via de gratis app, heb je die op je telefoon staan? Kun je namelijk een bericht sturen. En Mark die stuurde zo'n bericht. Ik vind dat terecht een vraag ook. Daniel, ik hoor telkens zo'n spotje op Joe. Waarin ze zeggen hoe je iets uitlegt in het Spaans als je auto kapot is. Maar zo ingewikkeld is dat toch niet? Ik weet wat jij bedoelt. Wacht even. Jij bedoelt dit, Mark.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is?
0: Nou, dat is El Inversor de Mi Coche Electrico Esta Averiado. Nog meer vragen? Oftewel in het Spaans. Hay alguna pregunta. Dat is allemaal niet zo moeilijk, hè? Zelfredzaamheid. Ten top. Dit is Joe met het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Ontzettend leuk dat je luistert. Mijn naam is Daniel Smulders en Take That komt eraan. Back for good, maar eerst... Voor al diegenen die niet kunnen wachten tot het weer 30 graden wordt.

0: Jij dacht dat de vakantie alleen was om uit te rusten.
1: Aha. Think twice, baby.
0: You can leave your hat on. Joe Cocker hoorde je. Bij Joe met het lekkerste uit de 70s, 80s en 90s. Je mag me spammen via de app van Joe met je favoriete 80s tracks. Want de 80s lunch start zo meteen om 12 uur. Een voorproefje krijg je Down Under Man at Work. En heb jij dat ook, dat als je terugkomt van 3 weken zon, zee en sangria, dat je je computer op kantoor opstart en dat je dan in een gigantisch zwart gat valt? De beruchte post-vakantiedip. Nou, troost je, je bent niet de enige. Gary Barlow van Take That, die zette deze week een video online dat hij precies hetzelfde voelt. Ze hebben net een gigantische stadiontour afgerond. Gary zei, ik heb het gevoel alsof ik van een cliff ben gevallen. Zo erg mis ik het. Zo, dat is toch wel een uitspraak. We slepen Gary er wel doorheen vandaag. En jou ook met je favoriete tracks van bijvoorbeeld Take That. Handjes in de lucht voor Back for Good.

0: aan de Euromast. En je hoort zo of ze dat heeft gedaan.
1: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie voor maar 1,25. Op naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
4: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle en duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com. Yeah!
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
7: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
8: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
9: Kippie. Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
12: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
13: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.
12: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
19: It's funny, because it's true.
18: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com.

0: KPN.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Het nu.nl nieuws van 12 uur krijg je van Ellen Altena.
2: Goedemiddag. Nog geen grote problemen bij de dijken in ons land. De waterschappen houden ze extra in de gaten vanwege de aanhoudende droogte. Hier en daar zijn er wel wat lichte scheuren te zien, maar die leveren geen gevaar op. En risico op verzakkingen is voorlopig nog niet aan de orde. Steeds minder jongeren zitten in gesloten jeugdhulpinstellingen. In april waren het er 350 en dat zijn er 65 minder dan een jaar eerder. In de gesloten jeugdhulp zitten jongeren van 12 tot en met 18 jaar die door problemen een gevaar voor zichzelf of anderen kunnen zijn. In het zuidwesten van Frankrijk zijn duizenden toeristen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het vuur woedt in de buurt van Bordeaux. Honderden brandweerlieden proberen het onder controle te krijgen. En inmiddels zijn ook 6 campings ontruimd. Tot nu toe zijn er geen gewonden. En ze heeft het gedaan. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft geabzeild van de Euromast. Het was een verkiezingsbelofte. Als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan 4 jaar geleden, dan zou ze er vanaf gaan. En dat gebeurde. En volgens Rijnmond leek ze er geen enkele moeite mee te hebben. Haar eerste reactie op de grond was: ik moet even landen. Het weer van Weerplaza. Soms wat motregen, maar op de meeste plekken is het droog. Vanmiddag is er wat meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden.
1: Dankjewel, Alain. Dan de verkeersinformatie. De volgende vertragingen worden gemeld door Flitsmeister van een kwartier of langer. Dat is de A50 als de enige. Ze rijdt van Zwolle naar Apeldoorn. Dus Epe en Apeldoorn Noord zit je op 20 minuten extra reistijd.
3: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
1: Hallo en smakelijk eten. Lekkere liedjes uit de jaren 80 op je broodje. Van de Simple Minds en hier is UB40. Ciao!

0: zijn ze toch populair mee geworden. Met dit soort eindes van liedjes. Beetje la la la, beetje pa pa pa. Simple Minds, dit was Alive and Kicking.
1: De Joe 80's Lunch.
0: Goedemiddag, smakelijk eten. Alleen maar hits uit de jaren 80. We doen het iedere dag van 12 tot 1. Van maandag tot en met vrijdag. Jij je lunch. En Joe heeft de hits uit de jaren 80. Met Fergal Sharkey onder andere en The Good Heart. Dat is een hartverscheurend liedje. Over een keiharde zoektocht naar liefde. Verpakt in de meest vrolijke, stuiterende en onweerstaanbare jaren 80 jas die je maar kunt voorstellen.
2: I know you're gonna dig this.

Aanstaande zaterdag in Schijndel het goede doel met Henk Westbroek. Het bloedkruid waar hij niet gaan kan, want in een recent interview zei Henk... Mijn taak in het leven bestaat tegenwoordig uit de hond uitlaten en de katten voeren. Maar zolang je nog vriendschap kan zingen op een podium, blijf ik dat vooral doen.

0: Met Chaka Khan. Lekker hoor.
1: Ja, echt hè. Ik hou van Chaka Khan, samen met Rufus. Ain't Nobody was dat bij Joe in de 80's lunch. Leuk dat je luistert. Een smakelijk eten, zo op je boterham. Christopher Cross en Queen ga je horen.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Odido. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
6: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
7: Kippie.
5: Yeah. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com. Speciaal voor jou.
8: Daar heb je Huub van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch.
12: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
13: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale.

0: Buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we er al?
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1.

0: weten.
1: Mist dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
3: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Dit is Joe, dit is de verkeersinformatie van Flitsmeister. Eén vertraging A50 als je rijdt van Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord is de vertraging 20 minuten.
5: De Joe 80's Lunch met Daniel Smulders.
4: Met een prijzenwinnaar hoor. Ja, echt een enorme prijzenwinnaar. Christopher Cross hoor je na Queen.

top de hits van artiesten die veel prijzen winnen. Zo, dit is gewoon de man die als eerste artiest ooit 4 Grammys won in 1 jaar. En daarna nog een Oscar met deze klassieker uit de film Arthur, Christopher Cross, hoorde je. Die deze zomer gewoon weer ouderwets in de tourbus zit. Hij trekt nu door Amerika voor een enorme tournee samen met de legendes van Toto. Hebben het leuk dat je luistert met Joe. Mijn naam is Daniel Smulders. We hebben het lekkerste uit de jaren 80 tot 1 uur. We noemen dat de Joe 80's Lunch. En dan mag Cindy Lauper niet ontbreken. Wil Marieke graag horen. True Colors. Krijg je na The Boys.

vertellen hoor. Ja. 1000 dikke pegels, keiharde euro's. Geen crypto, gewoon nee, geld waar je gewoon bij de bakker mee kan betalen eventueel. Of gewoon lekker een biertje kan pakken. Extra vakantiegeld. 1000 euro te winnen in de Alpha Battle. Vanmiddag is de finale, 16:45. Gisteren is de highscore gehaald door Laurens. 9 punten, maar dat is misschien wel te overtreffen. Eerst te doen. Check het.

0: even klantenservice weer spelen. Ramona heeft een opmerking. Ik begrijp het niet helemaal, ze vindt het te mannelijk. Veel mannelijke muziek of moet ik weg misschien?
1: Met Ramona.
0: Ramona, met Daniel van Joe. Jij wil weer vrouwen op de radio, begrijp ik. Artiesten dan, of wat?
1: Nee, gewoon de DJ's.
0: Oh, oké. Okay. Dus ik moet weg.
1: Ja.
0: Ja, nee, oké. Okay. Ik dacht misschien heeft het te maken met dat we te veel mannelijke muziek draaien. En dat je liever vrouwen hebt.
1: Nee.
0: Maar de mannen moeten hun mond houden. Er moeten vrouwen meer op de radio.
1: Ja, toch? Ja, vind ik wel. Vind ik gezellig. Leuk.
0: Ik ga het regelen voor je. Chantal Hutter zometeen. Na 1 uur. Ja?
1: Ja, goed zo.
0: Oké. Okay. Dag, Ramona.
1: Hoi, hoi.

0: draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
2: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Simpel.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: It's playtime.
8: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
8: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
11: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
12: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
13: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
14: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
15: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand.

0: Beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
2: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Dit is jou. Goedemiddag, het is precies 1 uur. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain.
6: Goedemiddag. Weer een megaboete. Dit keer voor Google. Het techbedrijf moet van de EU bijna 900 miljoen euro betalen. Onder andere omdat

0: tegen winkels bovenaan komen te staan als je bij Google iets opzoekt. Maar ook omdat appontwikkelaars in Google Play geen andere mogelijkheden hebben een app aan te bieden. En voor zoiets kreeg Apple ook al een megaboete. Ondanks de aanhoudende droogte zijn er in ons land nog geen grote problemen met de dijken. De waterschappen houden ze extra in de gaten en soms zien ze wat lichte scheuren, maar die leveren geen gevaar op en anders worden ze gedicht. Het risico op verzakkingen is voorlopig nog niet aan de orde. In een deel van Rotterdam geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Het gaat om de wijk De S. Bewoners vertellen bij de NOS wat ze daar meemaken.
1: Het kan 's avonds echt veranderen in een horrorgebied. Heel veel overlast van toeterende auto's, mensen die paraderen met hun auto's.
2: Die mensen hebben ook geen zin om mensen bijna omver te rijden. Dus het is gewoon brutaal, agressief en dat willen we niet.
0: Vanaf vandaag mag je tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends de wijk niet in als je geen goede reden hebt. Het gebiedsverbod komt er nadat buurtbewoners al jaren klaagde over overlast. En in Amerika is een man opgepakt die 1500 valse bommeldingen deed in India. Hij zou in 3 jaar tijd bij vliegmaatschappijen, scholen en politici hebben gedreigd dat er een bom lag en de politie kreeg hem maar niet te pakken. Tot hij laatst per ongeluk zijn eigen e-mailadres gebruikte. En waarom hij de valse bommeldingen deed, is niet duidelijk. Het weer van Weerplaza, soms wat motregen, maar op de meeste plekken is het droog. Later vanmiddag is er wat meer zon, bij 19 tot 23 graden.
3: Alain, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 10 files in Nederland. In 3 sta je langer dan 10 minuten. Dat is op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 12 minuten. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit dicht. 15 minuten. En de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Vaas en Apeldoorn-Noord. 13 minuten.
4: Dit is Joe. Met Chantal Hutten.
3: Met je lunch achter je kiezen. Gewoon genieten van de muziek deze donderdag. Bill Withers hoor je na Bryan Adams en Summer of 69. Ja!

Ain't No Sunshine, Bill Withers hier bij Joe. En je kan hem eigenlijk ook wel weerman noemen. Ja, hij zit gewoon helemaal goed voor wat betreft het weerbericht. Het is de hele dag bewolkt vandaag, maar morgen wel gewoon een zonnetje. En dat als het goed is dan het hele weekend. En dat is een lekker vooruitzicht, dacht ik zo. En dan ook nog het beste uit de 70s, 80s en 90s erbij. Hè? Dat krijg je bij Joe. Met Owen Paul zo naar de Backstreet Boys. Everybody, Backstreet's back. Yeah,

Nou, iets waar ik echt van kan genieten qua tijdsbesteding is kleuren. Ja, het klinkt een beetje kinderachtig, maar je hebt nu heel veel van die volwassen kleurboeken, weet je wel. En dan met schaduwen en kleurcombinaties, gewoon helemaal gek, heel erg fanatiek. Mocht jij ook een hobby hebben, doe er dan ook genoeg mee, hè. Ja, doe het met regelmaat, dan word je namelijk ook beter in je werk. Ja, dat heeft onderzoek uitgewezen. Moet je er wel meer dan 10 uur per week aan zitten, dat wel. Maar goed, het is natuurlijk wel echt een ultiem excuus als je partner vindt dat je nu wel genoeg legerpoppetjes hebt. Zeg je gewoon van, maar dan krijg ik promotie. Kom je helemaal mee door nu. Chesney Hawks hoor je nu zo dadelijk na Supertramp.

0: Hitler bij Joe, Beast of Burden hoorde je. En het is bijna 2:30. Betekent dat het uiteraard weer tijd wordt voor een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz. En daarbij kun je de nieuwste editie van Hitster winnen. Mocht je nou denken, wat is dat dan? Nou, het is een heel leuk spelletje. Eigenlijk iedereen kan meedoen. Je kan gokken, maar als je een beetje verstand hebt van muziek, dan heb je meer kans om te winnen. Je krijgt zometeen 3 fragmenten. En aan jou is de taak om te zeggen, komen die uit de 70s, de 80s of de 90s? Als je ze alle 3 goed hebt, dan win je. Maar mocht je denken, nog steeds een beetje vaag, ik heb een oefenopgave. En als je deze goed weet te beantwoorden in de Joe-app, dan zou het maar zo kunnen zijn dat ik je zo meteen opbel en dat je meespeelt. So dit liedje van Chris Norman en Suzy Quatro, Stumbling In. Komt hij uit de 70s, de 80s of de 90s? Stuur dat in de Joe-app en misschien heb ik je dan zo meteen wel aan de telefoon hangen en speel je mee. Je hoort hem zo meteen helemaal en ook John Farnham komt eraan.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar een winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
3: Ja, laatste kans.
2: Nog 1 keer brullende motoren.
3: Ja,
2: dit mag je niet missen.
3: Oh.
2: Daar moet je bij zijn.
3: Naar binnen.
2: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
3: Ja.
2: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
1: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
5: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
7: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel, ervaar pure plantkracht.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
0: Ja? Echt serieus?
9: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: FM.

0: voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: De kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
2: Kippie.
1: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elk

0: deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 bakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
10: Ik heb letterlijk niks.
11: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterrenslot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
15: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster. Battle of the Generations.
16: Goedemiddag, het is 2:03. Ik heb het jouw verkeer van Flitsmeister. 16 files in Nederland. In 3 sta je langer dan 10 minuten. Dat is op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 13 minuten. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Afrit dicht, 14 minuten. En de laatste op de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Vaas en Apeldoorn-Noord. 10 minuten extra.
15: Dit is Joe met Chantal Hutten.
16: En zo dadelijk weer een nieuwe editie van de Joe Hit Quiz. Ook Stumbling In komt eraan na John Farnham en You're the Voice.

René? René? René, ben je er? Oh, René is er niet. Oh nee, oh nee, oh nee. René is er niet. We hebben René wel hangen. Wat ik eventjes ga doen is alvast even een liedje instarten. Ja, gaan we even contact zoeken met René.

0: Janet Jackson, When I Think of You bij Joe. René!
1: Ja, Chantal.
0: Oh, ik ben zo blij dat ik je hoor.
1: De Joe. Nu wel, hè?
0: Ik dacht, ja, je was in de buurt van Borculo. Je woont in Neden. Ik dacht dat de verbinding naar Borculo iets beter was dan dit.
1: Nou zeg.
0: Ja, sorry.
1: Zo ver van Apeldoorn zijn we niet, hè?
0: Nee, dat is waar. Ja, nu lijkt het alsof we elkaar al heel erg goed kennen. Maar we hebben elkaar natuurlijk buiten de uitzending net eventjes gesproken. We waren elkaar kwijt.
1: Man. Ja, inderdaad.
0: Je komt uit Neden.
1: Dat klopt.
0: En nu is het zo, mijn zus woont in Borculo. Ik moet zeggen, daar verlies ik wel heel vaak de verbinding.
1: Ja, dat is zo'n uithoekje, hè?
0: Ja, precies. Dus laten we zeggen dat het was. Ik blijf gewoon met mijn handen van de knoppen af nu. En dan gaat het helemaal goed komen.
1: Dat hoop ik.
0: Wat ben je aan het doen lekker?
1: Nu, op dit moment, van een visje genieten die ik net in Borculo gehaald heb. Dat is vismarkt.
0: Heerlijk, want jij moet ook wel een beetje goed eten, denk ik. Want je bent hartstikke druk.
1: We zijn met het huis bezig, ja, inderdaad.
0: En dat moet helemaal worden vernieuwd.
1: Lopen. Nou, niet helemaal, maar wel grotendeels. Ja, we zijn bezig met nu momenteel met de schouw. En we zijn bezig geweest met de kozijnen, met de tuin, met de bovenverdieping en de zolder. En er staat nog zoveel op de to-do-list. Dat gaan we allemaal doen.
0: Jij hebt niet eens tijd om Hitster te spelen.
1: Jawel, want ik hou van spelletjes. Wij houden allemaal van spelletjes in de familie. Dus dat komt helemaal goed.
0: En hoe zit het met jou en je muziekkennis?
1: Volgens mij ook wel goed, maar meer 60, 70, 80. Ik weet niet, van 90, dat zit een beetje bij een grensgeval.
0: Oké, nou, we gaan zo dadelijk lekker spelen. Je krijgt 3 hits te horen. Als het fragment stopt, heb je 5 seconden de tijd om te zeggen of het een hit is uit de 70s, 80s of 90s. Heb je alles goed, dan win je. Een fout maken kan dus niet. En als je ze allemaal goed hebt, krijg je het nieuwste spel van Hitster, Battle of the Generations, waarbij je zelf kiest in welk tijdperk je speelt. Heel erg veel succes. Dit is jouw eerste fragment.
1: Dat is de 90s.
0: De 90s. Weet je wie we hoorden?
1: Bon Jovi.
0: Ja, en Always. 94. Always. Hartstikke goed.
1: Ah.
0: Door naar de volgende.
1: Lekker. Dat is de 80s. Roxette.
0: Roxette, de 80s.
1: How do you do?
0: Ja, dit is balen. Ja, ik wist ook dat 90's niet je sterkste kant was. Dat vertelde hij. Nee, dat is niet waar. Ik had ze al van tevoren uitgezocht. Ja. Maar dit is dus wel net 90's, 1992.
1: Ah, even dorie,
0: ja,
1: hè? Jammer.
0: Helaas. Maar goed, ik heb wel gewoon een lekker liedje voor je die je dan wel goed had.
1: Oké, prima.
0: Bon Jovi and Always hoor je nu. Hey, veel succes met het huizen en geniet nog van je vis.
1: Dankjewel. Fijne middag.
0: Dank je. Los Lobos, La Bamba hoor je zo. Maar eerst dus Bon Jovi and Always bij Joe.
2: Is Romeo

0: Ja, het betekent dat ik zo dadelijk muziek voor je heb van Whitney Houston en The Police. En ook het nieuws van 2 uur komt eraan met Alain.
1: Met zometeen de reactie van de burgemeester van Rotterdam nadat ze heeft geabzeild van de Euromast.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de nieuwste editie van Hitster, Battle of the Generations.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
7: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
9: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
10: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
11: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: Zomervakantie? Pathé vermaakt je kids! De hele zomer leuke activiteiten tijdens het Pathé Kids Festival. Kom langs en maak kans op toffe prijzen.
13: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
12: Pathé Kids Festival. Ga naar de film en maak kans op 1 minuut gratis shoppen bij Intertoys.
14: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
15: Honor the craving. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?

0: Seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Yeah.
0: Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
3: Een heerlijke, ijskoude, romige en toch verfrissende ijskoffie? Die haal je gewoon bij Kruidvat. Nu in de winkel Nescafé ijskoffie... voor maar 1,25. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag... hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
7: vakantie!
6: ANWB en gaan.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders schrijf je mis.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
11: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
12: Praxis.
13: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld.
16: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
17: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 2. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain.
18: Goedemiddag. Nieuwe evacuaties. Er worden nog eens duizenden extra mensen weggehaald... vanwege de bosbranden bij Bordeaux in Zuid-Frankrijk. Volgens Franse media gaat het om 8800 mensen... en eerder waren al 12.000 anderen geëvacueerd. Justitie doet nog onderzoek naar de brand... maar denkt vooralsnog dat het vuur per ongeluk door mensen is ontstaan. Een organisator van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen... is helemaal klaar met de incidenten van de afgelopen dagen. En daarom komen er volgend jaar geen grote optredens meer... In de Telegraaf zegt hij dat artiesten als Ronnie Flex en Leo Kleine veel jongeren trekken en dus ook meer risico op incidenten. De afgelopen dagen was er bij de Vierdaagse Feesten een mishandeling en er werd iemand doodgeschoten. Google is boos na een gigantische boete van de EU. Het techbedrijf moet bijna €900 miljoen betalen. Onder andere omdat het eigen diensten zou voortrekken als je in Google iets opzoekt. En dat mag niet van de EU. Google is het niet eens met deze regels. Er wordt nog gekeken of het in beroep gaat tegen de boete. En ze heeft het gedaan. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft geabzeild van de Euromast. Het was een verkiezingsbelofte. Als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan 4 jaar geleden... dan zou ze er vanaf gaan. En dat gebeurde. En terwijl ze net op de grond stond, vertelde Schouten hoe het abzeilen was.
19: Het begin was wel eng. En op een gegeven moment dan snap je het en dan gaat het wel. Maar ik moet even mijn adrenaline een beetje laten zakken, geloof ik.
20: Dat was het spannendste moment.
19: Ja, dat randje. Je moet over het randje heen stappen. En dat is zo onnatuurlijk.
18: Ja, eigenlijk had premier Jette beloofd om met haar mee te gaan, maar die had geen tijd. Het weer van Weerplaza bewolkt met af en toe motregen. Het is zo'n 20 graden. En morgen start bewolkt, later komt de zon erbij. Het wordt dan 22 tot 25 graden.
17: Zeg je ook altijd dat je geen tijd hebt als je eigenlijk geen zin hebt?
18: Eigenlijk wel.
17: Ja, dat dacht ik al. Alain, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 20 files in Nederland. Ineens sta je langer dan 15 minuten. Dat is op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Rottepolderplein en Velzen wegwerken.

0: werkzaamheden. Het verkeer wordt daar omgeleid. 17 minuten extra.
1: Dit is Joe met Chantal Hutten.
0: Met fijne muziek voor je donderdagmiddag. The Police, Roxanne komt eraan. Maar eerst Whitney Houston. I Wanna Dance With Somebody. Show!

en het lastig vinden om je werk achter te laten. Je zou er ook een werkvakantie van kunnen maken. Niet aan te raden voor je ontspanning natuurlijk, maar dan doe je wel een beetje wat Sting ook doet. De Police hoorde je net bij Joe. Ja, en Sting van de Police is deze zomer, lijkt wel op werkvakantie. Hij gaat echt heel Europa door. Zaterdag staat hij in België, zondag in Frankrijk en daarna lekker naar Italië en Zwitserland. Oh, gewoon een roadtrip met zo nu en dan tussendoor een optreden. Ja, het klinkt niet verkeerd. Misschien inspiratie voor je volgende zomervakantie. Als je denkt, ik wil wel een roadtrip plannen, maar ik weet geen route. Volg gewoon de route van Sting. Dit is Joe met de Scorpions, Wind of Change. Zo na Casey en de Sunshine Band.

The Scorpions en Wind of Change hier bij Joe. Ja, prachtig liedje is dat ook, hè? Wauw. Timo die stuurt er ook over in de Joe-app. Ik ga morgen op vakantie en ik ben als traditie alvast de muziek aan het uitkiezen. Deze nemen we zeker mee. Ja, en terecht, die hoort ook op de playlist. Maar wat je ook kunt doen is gewoon lekker Joe aanlaten. Hè? Ja, we gaan alle kanten op hoor als je de Joe-app downloadt. Kun je ons overal in Europa wel verstaan. Met het beste uit de 70s, 80s en 90s uiteraard. Jimmy Bohorn zo naar Phil Collins. En Two Hearts.

0: Je luistert naar Joe. Dit was Forever Live and Die. Met zometeen Bonnie Tyler en ook Charles en Eddie komen eraan. En mocht je druk bezig zijn met het opruimen van je zolder bijvoorbeeld, hou dan goed je ogen open. Want je hebt misschien nog wel wat liggen dat geld waard is.
1: De Kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig. Kijk op kippie.nl. Kippie.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Yeah! Speciaal voor jou.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
9: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
9: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
10: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar €0,49.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel.

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan. Get ready for the OG. All y'all bitches wanna
3: look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Goedemiddag, het is 2:30. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister. 23 files in Nederland. In 3 sta je langer dan 10 minuten. Dat is op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Hoorn en Schipluiden. 11 minuten. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar is de afrit dicht. 12 minuten. En de laatste op de A50. Zwolle-Apeldoorn tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord. 12 minuten. Mocht je ergens anders staan, dan ben je er dus binnen 10 minuten weer uit.
5: Dit is Joe met Chantal Hutten.
4: En met Charles en Eddie zo. Would I Lie to You staat voor je klaar. Maar eerst Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart.

Charles en Eddie, would I lie to you, hier bij Joe met het beste uit de 70s, 80s en 90s. Ja, of je nu aan het werk bent, je auto staat in te pakken om op vakantie te gaan, of je zolder aan het opruimen bent. Hè. Het klinkt altijd goed. Mocht je dat trouwens echt aan het doen zijn of binnenkort doen, hou dan even goed je ogen open of je toevallig nog oude guldens ziet liggen, want dat is gewoon geld waard. Bijvoorbeeld een goed bewaard briefje van 50 gulden uit 1982 is nu al €250 waard. Ja, dat is toch lekker, hè? Een heerlijk zakcentje voor op vakantie. Dus ik zou vooral even de zolder opduiken. Earth, Wind & Fire hoor je zo bij Joe. Na Talk Talk.

uur betekent dat ik zo meteen weer een cryptische zin voor je heb in de 3 na 3. Dat is dus een cryptische zin met de eerste 3 liedjes die je gaat horen na 3 uur. Ik ben heel erg benieuwd of je weet welke 3 liedjes het zijn. Ik denk dat die vandaag wel te doen is. De zin is als volgt. Hoe gaat het nu met je nadat het begon te regenen uit de paarse liefdeswolken in de lucht? Hoe gaat het nu met je nadat het begon te regenen uit de paarse liefdeswolken in de lucht? Hierin zitten de 3 liedjes die je gaat horen na 3 uur. Ik ben benieuwd of je het weet. Laat het weten in de Joe-app. Ik heb nu Doe Maar. En is dit al?

0: drie uur gaat. En dat betekent dat het zometeen weer tijd is voor de drie na drie. Ik heb een cryptische zin gemaakt. En in die zin zitten de drie liedjes die je gaat horen na drie uur. En ik ben heel erg benieuwd of je het weet. De zin is als volgt. Hoe gaat het nu met je nadat het begon te regenen uit de paarse liefdeswolken in de lucht? Hoe gaat het nu met je nadat het begon te regenen uit de paarse liefdeswolken in de lucht? Daarin zitten de eerste drie liedjes die je gaat horen na drie uur. Als je denkt te weten, kun je het laten weten in de Joe-app. En ook het nieuws van drie uur met Alain komt eraan.
1: Ja, door het zomerse weer van de afgelopen tijd heeft een bekende winkelketen goede zaken gedaan. En vertel zo welke.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is die ja. Van Jumbo.
3: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Nu bij Coolblue. Korting.

0: vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
1: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
0: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
5: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Alles voor hygiëne, veiligheid.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Goedemiddag, het is 3:00. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain.
9: Goedemiddag. Richting een record. De adviesprijs voor een liter benzine is opnieuw gestegen. €2,62 betaal je nu en het is nog maar 2 cent verwijderd van het oude record. Komt allemaal door de oorlog tussen de VS en Iran en de onrust daardoor op de oliemarkt. De adviesprijs voor een liter diesel is ruim €2,60. Steeds minder jongeren zitten in een gesloten instelling. Het zijn er nu 350 en dat is 15% minder dan een jaar geleden. In zo'n instelling zitten tieners die door problemen een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen. Maar vanwege misstanden in zulke instellingen wil de overheid er vanaf. Over 4 jaar moeten ze bijna allemaal weg zijn. Er worden nog eens duizenden extra mensen weggehaald vanwege de bosbranden bij Bordeaux in Zuid-Frankrijk. Volgens Franse media gaat het om 8800 mensen, waaronder ook vakantiegangers. Eerder waren al 12.000 anderen geëvacueerd. Justitie doet nog onderzoek naar de brand, maar denkt vooralsnog dat het vuur per ongeluk door mensen is ontstaan. En door het mooie zomerse weer in ons land heeft Action de afgelopen maanden flink meer spullen verkocht. Het ging vooral om seizoensproducten zoals ventilatoren, strandhanddoeken, opblaaszwembaden en barbecues.

0: aantal klanten toe. Ze kochten ook meer doordat de prijzen zijn verlaagd. Ongeveer de helft van de producten in de winkels van Action komt uit China. Het weer van Weerplaza, bewolkt met af en toe motregen. Het is zo'n 20 graden. Morgen start bewolkt, later komt de zon erbij. Het wordt dan 22 tot 25 graden.
1: Alain, dankjewel. Dan het Joe-verkeer van Flitsmeister. 22 files in Nederland. In twee sta je langer dan 15 minuten. Dat is op de A50, Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 15 minuten. En de A73, Maasbracht-Nijmegen tussen Maasbracht en Linnen. 33 minuten extra.
2: Dit is Joe met Chantal Hutte.
3: De drie...
1: Het is weer tijd voor de 3 na 3. Ik heb een cryptische zin gemaakt. En daarin zitten de 3 liedjes die je gaat horen na 3 uur. En aan jou was de taak om te raden. Welke 3 liedjes zijn dat dan? De zin is als volgt. Hoe gaat het nu met je nadat het begon te regenen uit de paarse liefdeswolken in de lucht? Ja, hoe gaat het nu met je? Dat gaat om Roxette en How Do You Do. Die was op zich wel aardig te doen. En daarna begon het een beetje het mingelen en mixen van alle woordjes en dingen bij elkaar. Nadat het begon te regenen uit de paarse liefdeswolken in de lucht. Ja, dat regenen en die paarse wolken ging om Purple Rain van Prince natuurlijk. En de liefdeswolken in de lucht betekent Love is in the Air van John Paul Young. Is allemaal goed geraden door onder andere Anouk, Martijn, Bram en Sebastiaan.

Koen en Sander die zijn op zomervakantie. Dus Edwin die neemt de honneurs waar deze periode. En hem hoor je dus ook elke ochtend tussen 6 en 10 met de ochtendshow. En hij is begonnen met een zoektocht naar het leukste uitje van Nederland. Ja, het is gewoon goed om inspiratie op te kunnen doen, te weten wat is nou heel erg leuk. Mocht je zelf suggesties hebben, laat het dan vooral even weten in de Joe-app, want dan kan hij daar weer mee aan de slag. En morgenochtend tussen 6 en 10 hoor je hem uiteraard weer. Cheap Trick hoor je zo bij Joe, maar eerst Robin Beck en First Time.

Cheap Trick, I Want You To Want Me bij Joe op je donderdagmiddag. En we zijn er gewoon bij, hè. Ook als jij als enige op kantoor je echt flink in het zweet aan het werken bent. Dan heb je ook gewoon fijne muziek nodig. Bijvoorbeeld van Inner Circle en Sweat.

0: Zo dadelijk Nick Kershaw en ook Boney M komt eraan. En bijzonder nieuws uit Nijmegen. Want bij de Nijmeegse Vierdaagse is een hertelling bezig. En dat gaat dan niet om de hoeveelheid lopers die al zijn gefinished. Nee, het gaat om een iets viezere telling.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders grijp je mis.
7: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
8: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
9: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
10: Pap, die moeten we hebben.
9: Yes, gewonnen. Score jouw buitenkans op
8: online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbohockey.com, speciaal voor jou.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale met TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
14: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: Als je Vodafone mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel €20 korting.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Zichtbare tekenen van ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Vitamine C zorgt mede voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het gebruik de verpakking.
13: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
14: Meer voor minder. Simpel.
15: Goedemiddag, het is 3:30. Ik heb het Joe-verkeer van Flitsmeister voor je. 23 files in Nederland. In twee sta je langer dan 20 minuten. Dat is op de A4, Den Haag-Rotterdam, tussen Rijswijk en Schipluiden. Daar is een ongeluk gebeurd, 40 minuten extra. Daar is ook een omleiding ingesteld. Verkeer richting Bergen op Zoom volgt Rotterdam via de A13 en de A20. En op de A16 is er ook een file Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. De afrit dicht, 20 minuten extra.
16: Dit is Joe met Chantal Hutten.
15: En met muziekshow van Boney M. Mabeker. Maar eerst Nick Kershaw op deze donderdagmiddag. I won't let the sun go down on me.

derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse. De koninginnenetappe die stond op het programma vandaag. Maar waar ik vooral echt heel erg doorgeboeid was, is dat er een hertelling gaande is. Ja, en het is geen verkiezing van meest origineel uitgedoste wandelaar of zo. Nee, het Rode Kruis is bezig met een hertelling van de hoeveelheid blaren die ze hebben doorgeprikt. Echt, ugh. Er was schijnbaar een technische storing en daarom hadden ze alles niet helemaal meer in kannen en kruiken. Maar ik hoop dus niet dat al die mensen die zijn gefinished met blaren nu nog in de rij staan te wachten omdat er geteld moet worden, weet je wel. Sterkte daar. Mr. Big hoor je zo, maar eerst Simply Red.

Esther Wick en to be with you hier bij Joe. Het is 4:15 en het is donderdag. En donderdag en 4:15 betekent dat je over een uur ongeveer de finale van de Alpha Battle hebt. In de middagshow met Jorien vandaag. De hoeveelheid antwoorden die verbeterd moet worden staat op 9. Dat is de highscore van vandaag. En wat is dat spel nou precies? Nou, dan krijg je in een halve minuut moet je zoveel mogelijk goede antwoorden geven bij een bepaalde categorie. Maar daar heb je een beginletter mee. Dus laten we zeggen een stuk fruit met een B. Als je nu zegt banaan, dan zit je helemaal goed. 9 stuks om te verbeteren. Maar als je dat doet, kun je dus gewoon 1000 euro winnen vanmiddag. Dus let goed op vanmiddag bij de middagshow met Jorien. Want er komt er vanzelf een aanmeldmoment. Eurythmics, nu bij Joe.

0: Let's Stick Together hier bij Joe. En het gaat langzamerhand richting de 4 uur. Betekent dat Jorien zometeen voor je klaarstaat om je door die donderdagmiddag heen te trekken. Mocht je nog wat extra energie nodig hebben, dan kun je uiteraard altijd even wat laten weten wat je graag wil horen in de Joe-app. Want de 4 uur middagboost komt er ook aan.
1: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar Kippie.
3: It's playtime.
4: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter.

0: beter.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
2: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal. Die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat? Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers, verse

0: voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Ja?
2: Echt serieus?
3: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Odido.
5: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
6: Dit is jou.
9: Goedemiddag, het is 4 uur. Het nieuws van nu.nl. Alain Altena.
10: Goedemiddag. Ernstig mishandeld. In Nijmegen is vanochtend vroeg een beveiliger aangevallen. Meerdere mannen hebben het slachtoffer vlakbij het station geslagen en getrapt. Deze week zijn in Nijmegen de vierdaagse feesten en het is er al langer onrustig. Zo werd eerder ook al iemand anders mishandeld en was er een dodelijke schietpartij. In een deel van Rotterdam geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Het gaat om de wijk De S. Deze bewoner vertelt bij de NOS wat er daar 's avonds gebeurt.
11: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik en maar rondracen door die wijk.
10: Vanaf vandaag mag je tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends de wijk niet in als je geen goede reden hebt. Het gebiedsverbod komt er nadat buurtbewoners al jaren klaagden over overlast. Dan de situatie in het Midden-Oosten. Het aantal mensen in de Gaza-strook dat honger lijdt is de afgelopen tijd licht gedaald. Dat staat in een rapport van de Internationale Voedselwaakhond. Komt onder andere omdat er minder gevochten wordt in het gebied en ook laat Israël meer hulp toe. De situatie daar blijft wel ernstig. En de adviesprijs voor een liter benzine is opnieuw gestegen. €2,62 betaal je nu en het is nog maar 2 cent verwijderd van het oude record. Komt allemaal door de oorlog tussen de VS en Iran en de onrust daardoor op de oliemarkt. De adviesprijs voor een liter diesel is ruim €2,60. Het weer van Weerplaza, bewolkt met af en toe motregen. Het is zo'n 20 graden. En morgen startbewolkt, later komt de zon erbij. Het wordt dan 22 tot 25 graden.
9: Joe, verkeersinformatie door Flitsmeister. Op dit moment staan er 28 files in Nederland. Je hoort de files met een vertraging van een kwartier of langer. Te beginnen op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Door een ongeval daar heb je nu 20 minuten vertraging tussen Rijswijk en Den Hoorn. Dan op de A8 van Amsterdam naar Zaandam. Daar lopen dieren op de weg. Ik ben altijd heel nieuwsgierig als ik dat dan hoor. Maar ja, meer informatie heb ik niet. Zorgt wel voor 20 minuten vertraging tussen Zaanstad Zuid en de brug over de Zaan. Dan de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Een half uur vertraging tussen Deil en Arkel. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. De afrit is daar namelijk afgesloten. Een half uur vertraging heb je daar. En een file op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn Noord een kwartier vertraging.
12: Dit is Joe met Jorien Renkema.
9: Ja, het allerbeste moment van de middag is weer aangebroken. Namelijk de 4 uur middagboost. Een half uur lang alleen maar de muziek waar jij energie van krijgt. Kan je aanvragen via de Joe-app. Ik vind alles goed als het maar die broodnodige energie dus geeft. We trappen af met een verzoek van Miranda. Zij heeft een lang weekend deze week. Daar heeft ze ontzettend veel zin in, liet ze weten. En dus wilde ze heel graag iets van Wham horen. Bij deze voor jou.

0: waarom je daar energie van krijgt. Maar weet je, het hoeft ook niet altijd hoor. Soms heb je helemaal geen bijzondere reden nodig. Hoor Michael maar.
1: Michael hier. Ik heb aangevraagd What a Fool Believes. Ik kan er een mooi verhaal van maken, maar het is gewoon een prachtig nummer waar ik enorm veel energie van krijg.

0: hoe blij ik ben met Joe als radiostation. Ik ben veel thuis en ik geniet heel erg van jullie. Nou, wat fijn om te horen. Bianca, laat toevallig even weten of we nog iets voor je kunnen draaien. Want nog tot 4:30 de 4 uur middagboost op Joe... met dus alles waar jij energie van krijgt. Er komt ook zojuist een bericht binnen van Tijn.
1: Goedemiddag. Ik heb toch zoveel zin in Relight My Fire van Dan Hartman. Hey, groetjes.
0: Oh, dat vind ik wel echt een heel goed idee. Maar zoals je hoort heb ik net Survivor ingestart met Eye of the Tiger. Maar ik beloof je plechtig, Tijn... over 3 minuten, speciaal voor jou op de radio, Relight My Fire.

0: Alphabet Battle. Vanmiddag krijgt iemand 1000 euro op zijn bankrekening gestort. Maar de vraag is, wie is het? Is het degene die nu bovenaan het klassement staat, Laurens? Of lukt het jou zo meteen om zijn score van 9 goede antwoorden in de Alphabet Battle te verbreken? Zo ja, dan win jij dus die 1000 euro. Nou, zo meteen een 4:15 spelen we weer een nieuwe ronde. Dus wil je een gokje wagen voor die 1000 euro? Laat het dan weten in het Joe-appje. Kan je nu opgeven door je naam te appen. En ook het nieuws van 4:30 komt eraan met Alain. En daarin, puntje.
1: Nou, twee Spaanse voetballers die het WK hebben gewonnen, die kregen een prijs ter waarde van hun gewicht. Wat ze hebben gekregen, dat hoor je zo.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: It's play.
4: It's playtime.
5: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
6: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
7: Yeah! Zo, die hebben er zin in. En wij ook. Jumbo Hockey is helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. We hebben alles in huis en onze pro's staan je met raad en daad bij. Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. Jumbo Hockey. Speciaal voor jou.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen deze week. Selecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1+1 gratis. Karwei, maak het mooier.
7: Yeah! Online vind je alles, maar in de winkel krijg je meer. JumboHockey.com, speciaal voor jou.
9: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
10: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
9: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo. De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Nu bij Dirk, Westland Salade. 2,49. Lekker fris.
14: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
15: Pap, die moeten we hebben!
14: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
16: onlineveilingmeester.nl. Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
14: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
17: Onlineveilingmeester.nl.
18: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
19: It's funny, because it's true.
18: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
20: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
21: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
2: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: De prijsfavoriet.

0: buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Goedemiddag, het is bewolkt vandaag met af en toe motregen en 20 graden ongeveer. Morgen starten we ook bewolkt. Later op de dag krijgen we iets meer zon en dan is het 22 tot 25 graden. Joe, verkeersinformatie door Flitsmeister. Op dit moment 39 files in het land. Je hoort van mij de files met een vertraging van 20 minuten of langer. Ze beginnen op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Del en Leerdam. 20 minuten vertraging. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug heb je een half uur vertraging. De afrit is daar afgesloten. En er staat file op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn Noord. 20 minuten. Dit is Alain met het nieuws van 4:30. Goedemiddag.
8: Goedemiddag. In Nijmegen is gisterochtend een beveiliger ernstig mishandeld. Meerdere mannen hebben het slachtoffer bij een fietsenstalling geslagen en getrapt. Deze week zijn in Nijmegen de vierdaagse feesten. Het is er al langer onrustig. Zo werd eerder ook al iemand anders mishandeld en was er een dodelijke schietpartij. Volgens de gemeente zijn er inmiddels extra veiligheidsmaatregelen genomen en hebben die effect. Het zomerse weer is de afgelopen dagen ver te zoeken. Het is vooral aan de koele kant met veel bewolking. Daar komt verandering in, zegt Weerplaza, al zijn er dit weekend nog grote verschillen.
9: Zaterdag is het gewoon volop zomers in ons land. Met flink wat zon, weinig wind en zomerse temperaturen op grote schaal. Zondag dan slaat het weerbeeld juist om, want het wordt een stuk koeler. Krijgt te maken met een wind uit het westen die dus koelere oceaanlucht aanvoert. En dan wordt het zo'n 20 tot 23 graden. En dan trekken er ook meerdere buien over het land.
8: Ja, maar na dit weekend dan keert de zomerse hitte helemaal terug.
9: Volgende week lijken we toch wel weer afgestrepen op een zeer warme periode in ons land. Maandag valt dat nog mee, maar de dagen na gaat de temperatuur heel snel oplopen. Vanaf donderdag wordt het op grote schaal waarschijnlijk weer tropisch warm. En het zou zomaar kunnen zijn dat we in het volgende weekend dus alweer te maken krijgen met de vierde regionale hittegolf van dit jaar.
8: Ja, dan wordt het op veel plekken weer 30 graden.
7: Ja, ik heb vandaag een trui aangetrokken en ik hoor dit nu en dan denk ik, oh lekker, volgende week 30 graden. Maar ik weet dat ik dan volgende week ook weer met een trui zit, want dat vind ik echt het nadeel van hier werken. Het is hier zo koud met die air.
8: Ja, ik zit al te kijken, waarom heb jij een trui aan? Ik zit hier gewoon in mijn t-shirt.
7: Ja, ik vind het echt koud hier. Ja, koude voeten heb ik alles.
8: Maar ben je een koukleum?
7: Ja.
8: Ja, dat verklaart het nog.
7: Ja, en er kan ook geen raampje open hier. Dus ja, 30 graden, ik vind het heel leuk, maar ik heb er zelf helemaal niks aan. Nou, hopelijk jij aan de andere kant van de radio wel.
8: En dan een bijzonder cadeau voor de Spaanse voetballers Gavi en Fabian Ruiz. Ze werden zondag met Spanje wereldkampioen. En als dank daarvoor hebben ze in hun geboorteplaats 152 kilo aan tomaten gekregen. Dat is precies de hoeveelheid van hun gewicht bij elkaar. De mannen moesten wel eerst op de weegschaal staan om te bepalen hoeveel ze zouden krijgen. Nou, Ruiz krijgt de meeste, 84 kilo, Gavi 68. Maar ja, nog steeds genoeg om daar wat lekkers van te maken.
7: En weten we ook waar dit vandaan komt? Hebben die gasten bijvoorbeeld uitgesproken dat ze dol zijn op tomaten? Of waarom zijn het tomaten?
8: Nou ja, goeie vraag. Ze komen allebei uit een stadje in Andalusië. En dat staat heel erg bekend om de tomaten.
7: Ah, kijk, dat verklaart een hoop. Nou, lekker. Binnenkort gazpacho dus bij deze twee broers, zijn, nou, denk ik, hè?
8: Het zijn geen broers.
7: Niet? Nee. Oh, maar ze heten wel allebei Ruiz?
8: Nee, eentje heet Ruiz.
7: Oh, sorry. Ja, ik weet helemaal niks over voetbal. Ik zie hier staan Gabi en Fabian Ruiz. Ik denk ze heten allebei Ruiz van de achternaam.
8: Nee, Gabi is gewoon zijn voetbal.
7: Oh, oké.
2: Dit is Joe met Jorien Renkema.
7: Nou, val ik toch weer even door de mand, hè, met mijn voetbalkennis. Over muziek, daar weet ik wel genoeg over, gelukkig. Frankie Goes to Hollywood, zo meteen op Joe. Tina Turner en David Bowie ook nog zo meteen met Tonight.

battle van deze week. Wie krijgt 1000 euro gestort? Zometeen gaan we het horen. Eerst een liedje dat naar verluidt zijn titel kreeg omdat de zanger zoveel vriendinnen had dat hij soms met 3 meisjes tegelijk stond te bellen. En dan moest hij ze om en om in een wacht zetten. En dat deed hij door te zeggen: "Please hold the line."

0: is exact kwart voor vijf. Het is exact tijd voor...
1: De Alpha Battle.
0: Nou, en ook nog eens de finale van de Alpha Battle. Want het is donderdag, de hele week spelen we de Alpha Battle. En degene die op donderdag de hoogste score van de week heeft, die wint 1000 euro. Bovenaan het klassement staat sinds gisteren Laurens. Laurens, goedemiddag.
2: Een hele goede middag, daar zijn we weer.
0: Jij had gisteren 9 goede antwoorden.
2: Ja, dat klopt.
0: Gisteren vroeg ik jou wat je zou doen met 1000 euro. Dat wist je toen nog niet helemaal. Maar goed, het komt nu natuurlijk dichterbij. Je kunt het bijna ruiken, dat geld. Dus heb je ondertussen al iets bedacht?
2: Nou, stiekem droom ik toch wel gewoon even van dat weekje ertussenuit.
0: Oh ja.
2: Maar ik ga niet te vroeg juichen. We wachten het gewoon even rustig af.
0: Ja, dat is een hele, hele slimme tactiek. Want vandaag aan de telefoon, Ilja. Goedemiddag, Ilja.
3: Goedemiddag.
0: Ja, jij gaat Laurens uitdagen. Jij gaat hopelijk boven... Nou ja, hopelijk voor jou dan, hè. Kijk, ik ben volledig neutraal. Maar hopelijk voor jou ga jij boven die 9 goede antwoorden uitkomen. En dan win jij die 1000 euro. Heb jij dat al uitgegeven in gedachten?
3: Nee. Ik denk lekker uit eten in ieder geval met mijn collega.
0: Zo. Nou, ja, je kan het hele bedrijf meenemen. Ik weet niet hoeveel collega's je hebt. Maar voor 1000 euro kan het een heel gezellige avond worden.
3: Dat zou het zeker kunnen worden, ja. Ja, inderdaad.
0: Nou, we gaan het meemaken. Zometeen start ik de klok. Die klok duurt 30 seconden. En aan jou de tijd om in die tijd zoveel mogelijke categorieën te noemen. Met een bepaalde letter die je zometeen van mij krijgt. En omdat je meedoet, win je sowieso al een staatslot van Staatsloterij. Dus dat is al binnen. En meer dan 9 antwoorden, dat zorgt dus voor die hoofdprijs van 1000 euro. En wat ook nogal goed is om even te zeggen, als jij meer hebt dan 9, dan zit je dus op 10. En in de Alpha Battle is het ook nog eens zo dat als je 10 antwoorden of meer hebt, dan win je ook nog eens een hele straat met staatsloten. Dus er staat veel op het spel.
3: Oké. Nou, we gaan ervoor.
0: Ja, dat is heel goed. Dan halen we zo snel mogelijk jou uit de spanning. Maar ook Laurens natuurlijk, die nu aan de andere kant van de lijn zit te wachten om te kijken wat er gaat gebeuren. Dus heel veel succes, Ilja.
3: Ja, dankjewel.
0: De letter waarmee jij mag gaan associëren is de letter P.
3: P.
0: De P. Ja.
3: Dus de niet... P van Peter.
0: Juist, en niet de B van Bennert.
3: Nee, oké.
0: Daar gaan we. Het eerste wat ik van je wil horen is een liedje.
3: Paradise by the Dashboard Light.
0: Een groente.
3: Peer. Nee.
0: Een land.
3: Portugal.
0: Een spelletje.
3: Plinko.
0: Iets oplaadbaars.
3: Pannenkoek.
0: Een Engels woord.
3: Please.
0: Een bloem.
3: Passiebloem.
0: Een gerecht.
3: Pasta.
0: Een vervoersmiddel.
3: Paard.
0: Een feestdag.
3: Pasen.
0: Lekker!
3: Lekker.
0: Ja, je mag in de Alpha Battle niet passen. Dat heb jij zojuist achter de schermen gehoord. Dus het was heel goed dat jij overal wat riep. Ook al was het onzin, maar dan konden we door.
3: Ja precies.
0: Ja, dat is belangrijk om erbij te zeggen. Nou, we gaan je antwoord even doornemen. Een liedje. Jij noemde Paradise by the Dashboard Light. Een groente, zei je peer. Nou, dat mogen duidelijk zijn. Dat is natuurlijk geen groente. Een land, Portugal, heel goed. Een spelletje, zei je Plinko.
3: Ja.
0: Ja, dat heeft de jury opgeschreven. Ik heb daar nog nooit van gehoord, maar het is gegoogeld en het bestaat als spel.
3: Ja.
0: Maar dat wist je al, hoor ik.
3: Ja. Okay. Ja.
0: Iets oplaadbaars, een pannenkoek. Nou, dat is natuurlijk niet goed. Een Engels woord, please. Een bloem, passiebloem. Vond ik heel scherp van je. Een gerecht, pasta. Een vervoersmiddel. De jury heeft hier staan dat jij zei een pa.
3: Een paard.
0: Ja, een paard. Dat heb ik ook verstaan, hoor, jury. Ik dacht dat ook. Ja, dus gaan we die groen maken. Paard wordt goed gerekend. De jury had het gewoon niet goed verstaan. Feestdag Pasen, die was nog op de valreep. En dan komen we uit op... 8 goede antwoorden. Dat betekent Laurens... Yay! 1000 euro gaan we naar jou overmaken.
2: Heerlijk, dank jullie wel.
0: Nou, jij bedankt voor het meedoen. En laat ons vooral nog even weten waar dat weekendje weg naartoe is gegaan, hè?
2: Gaan we doen. We houden contact over de app.
0: Ja, helemaal goed. Doei, Laurens.

0: Zucchero en Paul Young hoor je op Joe. Het nieuws van 5 uur komt eraan met Alain.
1: Ja, met zometeen Google. Dat bedrijf is boos na een gigantische boete van de EU.
2: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
3: Kippie.
4: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
1: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
1: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baas.

0: Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus, als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Joujou.
7: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt... win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
8: Müller-milk, the moo you can't resist.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar 2,19.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Ja?
12: Echt serieus?
13: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
9: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent. Aldi.
15: Het nieuws van nu.nl, 5 uur. Dit is Alain Altena.
16: Goedemiddag. Het kan nog weken duren voordat we meer weten over de oorzaak van de trambotsing in Rotterdam gisteren. Een tram knalde toen op een stilstaande tram. 15 mensen raakten gewond, onder wie ook een van de bestuurders. Het onderzoek naar het ongeluk is volop bezig. Zo worden de zwarte dozen met data over de trams onderzocht. Een organisator van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen is helemaal klaar met de incidenten van de afgelopen dagen. En daarom komen er volgend jaar geen grote optredens meer. Artiesten als Ronnie Flex en Leeuw Kleine trekken veel jongeren en zorgen ook voor meer risico op incidenten. De afgelopen dagen waren er bij de Vierdaagse Feesten 2 mishandelingen en werd er iemand doodgeschoten. Er zijn nu maatregelen genomen, zoals preventief fouilleren en extra politie. Google is boos na een gigantische boete van de EU. Het techbedrijf moet bijna 900 miljoen euro betalen. Onder andere omdat het eigen diensten zou voortrekken als je in Google iets opzoekt. En dat mag niet van de EU. Nou, Google is het niet eens met deze regels. Er wordt nog gekeken of het in beroep gaat tegen de boete. En door het mooie zomers weer heeft Action de afgelopen maanden flink meer spullen verkocht. Het ging vooral om seizoensproducten zoals ventilatoren, opblaaszwembaden en barbecues. Volgens Action nam niet alleen het aantal klanten toe, ze kochten ook meer doordat de prijzen zijn verlaagd. Ongeveer de helft van de producten in de winkels van Action komt uit China. Het weer van Weerplaza bewolkt met af en toe motregen. Het is zo'n 20 graden. Morgen start bewolkt, later komt de zon erbij. Het wordt dan 22 tot 25 graden.
15: Joe, verkeersinformatie door Flitsmeister. 39 files staan er in het land. Shorte files met een vertraging van 20 minuten of langer. Te beginnen op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Een half uur vertraging tussen Del en Leerdam. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Heb je tussen Ridderkerk Noord en Zwijndrecht een half uur vertraging. En de andere kant op van Breda naar Rotterdam dus. 25 minuten vertraging tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. De afrit is afgesloten daar. En dan de A28 Hogeveen richting Assen. Een defect voertuig daar zorgt voor 20 minuten vertraging tussen de brug over het Oranje Kanaal in Assen-Zuid.
17: Dit is Joe met Jorien Renkema.
15: Goedemiddag. You to me are everything van The Real Thing. Meteen naar Bryan Adams en Run to You.

The Real Thing. You to me are everything. De vorm van Bryan Adams en Run to You. Ik zeg goedemiddag. Het is 9 minuten over 5. Of zoals gezegd, de donderdagmiddag. Ja, dat betekent dat je met je grote teen al voorzichtig het weekend zou kunnen voelen. En als je heel diep inademt, dan kun je het ruiken. Voor zover je niet al vakantie hebt natuurlijk. Dat zou ook kunnen. Maar ik weet ook als geen ander dat er ook een heleboel mensen zijn die de hele zomer gewoon doorwerken. Ah, maar dan is het met een beetje geluk nu ook het einde van je werkdag. En ik heb het streven om de hele zomer om 5:10 hier in de middagshow van Joe een liedje te draaien dat perfect past bij het ultieme gevoel van lekker naar huis rijden na een lange werkdag. Zo'n liedje dat past bij het gevoel van raampje omlaag van de auto, misschien een arm eruit en op naar die vrije zomeravond. Met vandaag een nummer dat totaal niet klinkt als een gospelliedje, maar dat eigenlijk wel is, want deze tekst gaat letterlijk over Jezus Christus. Moet ik zo meteen maar even goed luisteren. Het lijkt een soort liefdesliedje, maar ja, eigenlijk als je goed luistert kun je ook alles projecteren op Jezus Christus. Want volgens de zanger in kwestie, Lenny Kravitz, verklap ik alvast, is Jezus Christus de ultieme rockster. Maar wat mij betreft dus ook perfect om jezelf de ultieme rockster te voelen. Met het raampje open van je Ford Fiesta, op weg naar het avondeten. Dit is Are You Gonna Go My

Deze Eric Carmen, die had zijn eigen carrière eigenlijk al helemaal opgegeven. Het lukte hem jaren geleden niet echt om door te breken als solo-artiest. Dus hij dacht, nou ja, laat maar. Ik ga wel gewoon ergens in een hutje op de hei wonen. En dan schrijf ik gewoon liedjes voor andere artiesten. En dan zal het allemaal wel. Nou, hij had zich net bij dat idee neergelegd. Toen, je raadt het al, het leven ineens helemaal anders liep. Hij werd ineens gevraagd of hij een liedje wilde inzingen voor een nieuwe film. Die zou Dirty Dancing gaan heten. Nou ja, en dat veranderde alles. Want die film werd natuurlijk een mega succes in dit liedje. Dus ook Hungry Eyes hoorde je op Joe van Eric Carmen. En nu, een man die ooit heeft gezegd dat hij niet van feestjes houdt. En dat hij niet kan dansen. Terwijl hij toch wel echt een van de koningen van de discofeestjes is geworden. Barry Gibb zei dat van de Bee Gees.

0: Tragedy van de Bee Gees op Joe in de middagshow, waar je zo meteen wordt bijgepraat over het nieuws van 5:30 door Alem.
1: Ja, ik ga het zo hebben over een activiteit die steeds populairder wordt en waar ook wetenschappers enthousiast over zijn.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Daar heb je Huub, van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hilo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
11: Mooi van Ethos.
12: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
13: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
14: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
15: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
16: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpol is doei inbrekers.
18: 3-sterrenslot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpol. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpol, glashelder.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: kunt besparen.
1: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben!
1: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
3: onlineveilingmeester.nl. Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
4: Onlineveilingmeester.nl. Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Get ready for the OG.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo. Odido.
3: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG-koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
6: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-bank. Nu al zin in morgen.
1: Ik zou bijna helemaal vergeten te zeggen dat we zo meteen de op maat gemaakte quiz gaan spelen. Dus wil je meedoen met een artiest of een band die je zelf uitkiest? Laat het even weten via de Joe-app. Het weerbericht dan. Vanavond is het droog, het koelt af naar 14 graden. Morgen start bewolkt, later meer zon en het wordt dan 22 tot 25 graden. De Joe verkeersinformatie door Flitsmeister. Op dit moment 38 files in het land. Bijvoorbeeld op de A15 van Gorkum naar Ridderkerk. Dan doe je er 20 minuten langer over tussen Papendrecht en de Noordtunnel. Komt door een defect voertuig. Op de A16 van Breda naar Rotterdam is de afrit afgesloten. Zorgt voor een half uur vertraging tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Dan de A27 van Utrecht naar Almere. De verbindingsweg is afgesloten en daardoor sta je er 20 minuten stil tussen Hilversum en Eemnes. En de laatste file op de A28 van Hogeveen naar Assen. Een half uur vertraging tussen de brug over het Oranjekanaal en Assen-Zuid. Dat komt door een defecte vrachtwagen. Mocht je nou denken, hey, ik sta heel ergens anders in de file, die heb je niet genoemd. Dat klopt, maar die duurt niet langer dan 20 minuten, dat beloof ik je. Dit is het nieuws van 5:30. Alain, goedemiddag.
2: Goedemiddag. In Spijkenisse is een piepjonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13. Hij zou meerdere mensen hebben opgelicht, onder wie een vrouw die voor 20.000 euro aan sieraden kwijt is. Vanochtend werd de jonge nepagent thuis aangehouden. De politie onderzoekt nog of hij een opdrachtgever had of in zijn eentje handelde. Ze heeft het gedaan. Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft geabzeild van de Euromast. Het was een verkiezingsbelofte. Als de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger zou zijn dan 4 jaar geleden, dan zou ze er vanaf gaan. En dat gebeurde. En terwijl ze net op de grond stond, vertelde Schouten hoe het abzeilen was.
3: Het begin was wel eng. En op een gegeven moment dan snap je het en dan gaat het wel. Maar ik moet even mijn adrenaline een beetje laten zakken, geloof ik.
4: Dat was echt het spannendste moment.
3: Ja, dat randje. Je moet over het randje heen stappen en dat is zo onnatuurlijk.
2: Ja, eigenlijk had premier Jette beloofd om met haar mee te gaan. Maar hij was er niet. En daar zei Schouten dit over bij de Telegraaf.
5: Ja, we hebben geprobeerd om de agendas bij elkaar te leggen om te zien wanneer we allebei zouden kunnen. Dat is tot nu toe niet gelukt, maar ik ben ervan overtuigd dat Rob Jette ook nog wel een keer hier van de Euromast afgaat. Dan mag ik een keer onderaan staan, dus dan ga ik staan klappen.
2: Ja, het is niet bekend wanneer Jette dan wel gaat abzeilen. En misschien ga jij deze zomervakantie ook wel doen, hiken. Het wordt steeds populairder en ook wetenschappers zijn enthousiast. Want zo'n hike is ten eerste een complete workout. Cardio, balans en krachttraining, die komen samen. Maar het meest verrassende effect zit misschien wel tussen je oren. Want een half uur zo wandelen verlaagt je stresshormoon met bijna 30% en het houdt je hersenen scherp.
1: Maar dan moeten we ook even scherp hebben wat dan precies de definitie van hiken is. Want hiken is dus wat anders dan gewoon wandelen.
2: Ja, absoluut. Het gaat hier wel over een heuvelachtige omgeving. Het is niet zomaar eventjes een stadswandeling. Zo
1: dus dit is ook vooral wat je dan doet op vakantie. Als je ergens
2: Zeker.
1: In Spanje gaat, dat je even lekker een bergje pakt.
2: Ja, ja, absoluut. Okay.
1: Nou, doen dus bij deze. Je stresshormoon verlagen met 30%. Wie wil dat nou niet?
2: Toch?
1: Nou, dank voor deze vakantietip.
6: Dit is Joe met Jorien Renkema.
1: Creedence Clearwater Revival hoor je zo meteen. Have you ever seen the rain? Na Taylor Dane. En dat rijmt.

0: tijdje niet meer eigenlijk. Have you ever seen the rain? Nou ja, gisteren een beetje motregen. Maar even een flinke bui is wel lekker voor de tuin.
1: De op maat gemaakte quiz.
0: Vandaag met Mariska. Goedemiddag Mariska.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Vertel, over wie gaan wij de quiz spelen vandaag?
2: Ja, Madonna hè, iconisch.
0: Ja, is het je grote idool?
2: Ja, vroeger zeker. Nu moet ik er nog een beetje aan wennen. Zij is met haar tijd meegegaan. Ja, ja. Ik niet. Nee, ik blijf van oud.
0: Oh, ik vind dat je dat heel sympathiek brengt op deze manier. Want eigenlijk zeg je dus, ik vind het niks wat ze doet tegenwoordig, maar dat ligt aan mij.
2: Ja, dat klopt.
0: Als ze meeluistert, Madonna, dan heb je gewoon helemaal niks verkeerd gezegd.
2: Nee.
0: Maar wat vond je dan, back in the day, hè, toen je fan werd van Madonna, wat vond je dan zo goed aan haar? Wat was die aantrekkingskracht?
2: Ja. Nou ja, ik was echt een heel jong meisje en ik vond gewoon echt Like a Virgin. Ik had geen idee wat ze zong, maar ik vond het toch fantastisch. Ja. Dus ja, dat was echt gewoon mijn eerste LP, want zo oud ben ik. Dus ik vond het gewoon geweldig.
0: Ja, en dat blijft dus, al je hele leven bij je, zo'n muzikale liefde.
2: Dat klopt.
0: Ja, ik herken dat.
2: Dat klopt.
0: Ja. Ja. Nou, we gaan kijken hoe ver de liefde voor Madonna jou gaat brengen in dit spel.
2: Ja, ik ben heel benieuwd.
0: Ik ga je een intro, een stukje songtekst en een outro. Dus de laatste seconde van drie verschillende liedjes van Madonna laten horen. En als je het allemaal goed hebt, dan win je de hoofdprijs. Dat is een strandwaker vol met teksten van Joe Zomerhits. En er staat, Madonna wel tussen met Holiday, gok ik.
2: Oké, ik ga mijn best doen.
0: Heel goed. We gaan beginnen bij een begin. Maar de vraag is, welke van Madonna is dit?
1: Intro.
2: Dit is natuurlijk Holiday.
0: Ja, inderdaad. Ik zei het net nog. Nou, en dat klopt helemaal. Eerste punt is binnen. Dan gaan we door met volgens velen de lastigste ronde.
1: Songtekst.
0: De songtekst ga ik voordragen en die luidt als volgt. Papa, I know you're gonna be upset. Because I was always... Ja, natuurlijk. Dat woord gaf het al weg, hè? Ja, dat klopt helemaal. Nou, dan de allerlaatste. Als je deze ook goed hebt, Mariska, dan heb je dat strandlaken al binnen. Dus welke van Madonna eindigt zo?
1: Outro.
2: Volgens mij is dat gewoon music.
0: Ja, dat is inderdaad gewoon music. Ja. Heel goed. Ik dacht, we doen ook even iets recenter
2: erin. Later in de tijd, maar die was ook nog fantastisch.
0: Zeker, ja, Madonna en de Zero's mocht er ook nog zeker zijn.
2: Ja, zeker zijn, ja.
0: Nou, ik ga je het strandlaken toesturen en ik ga uiteraard ook Madonna op de radio draaien. Papa Don't Preach is het geworden, hopelijk ben je daar blij mee.
2: Ja, heel erg. Ik ga lekker meezingen, maar dat zal ik jullie niet aandoen.
0: Nee, heel goed, hè? Ik trek je weg hoor, dat komt goed. We hangen de telefoon op.
2: Oké, dankjewel.
0: Fijne donderdagavond, Mariska.
2: Dankjewel, Jorien, hoi.

Gwen Stefani samen met haar broer Eric schreef. Want ja, ze zat samen met haar broer in deze band. Maar hij ging eind 1994 eruit. Want hij ging een heel andere carrière tegemoet. Hij werd namelijk animator bij de serie The Simpsons. Dus als je dat wel eens gezien hebt, nou, dat is dus onder andere getekend door Eric Stefani van No Doubt. Leuk toch? Deze mannen die waren nog niet begonnen met een andere carrière toen ze begonnen met muziek maken. Allemaal zaten ze nog op school, behalve dan de bassist van de band, Martin. Die werkte als leerling in een drukkerij en die werd toen door zijn broer, wederom, gevraagd om bij een beginnend bandje te komen. Nou, and the rest, as they say, is history. Spandau Band.

0: voor zessen. Je luistert naar de middagshow van Joe. Deze zomer even zonder Kai, maar met mij, Jorien. En met Alain op het nieuws. Wat ga je ons zo meteen vertellen, Alain?
1: Nou, het nieuwe voetbalseizoen gaat vanavond beginnen. En we blikken zo vast vooruit.

0: Toch?
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
3: Kom maar. Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen deze week 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
6: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
8: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
9: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
10: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben. Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Welkom bij de verfzaak.
6: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
12: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op?
14: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
16: Oh my god.
15: Zo dus.
16: Wow.
15: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
17: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
18: It's playtime.
19: It's playtime.
20: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
21: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
20: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
22: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
23: Fans van voordeel.
22: Aldi.
24: Tijd voor een hogere rente. Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten.

0: postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
1: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: De Summer Savings bij Domino's. Met gratis een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the
4: craving. Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus. Kippie.
5: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Goedenavond, het nieuws van 6 uur. Nu.nl, dit is Alain Altena.
7: Goedenavond. Het is opnieuw raak. Er is ingebroken bij meerdere brandweerkazernes. Dat gebeurde deze week al 3 keer in Noord-Holland. En daarbij zijn levensreddende spullen gestolen. Afgelopen tijd werd er ook bij brandweerkazernes op andere plekken in ons land ingebroken. Daarom hebben kazernes in Limburg nu camerabewaking. Het kan nog weken duren voordat we meer weten over de oorzaak van de trambotsing in Rotterdam gisteren. Een tram knalde toen op een stilstaande tram. 15 mensen raakten gewond, onder wie ook een van de bestuurders. Het onderzoek naar het ongeluk is volop bezig. Zo worden de zwarte dozen met data over de trams onderzocht. In Zuid-Frankrijk zijn ruim 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het vuur woedt in de buurt van Bordeaux. Ook meerdere campings zijn ontruimd. Justitie doet nog onderzoek naar de brand, maar denkt vooralsnog dat het vuur per ongeluk door mensen is ontstaan. En sport voor Ajax en FC Twente begint vanavond het nieuwe voetbalseizoen. De clubs spelen in de voorrondes van de Conference League en de Europa League. En bij Twente, nieuw op het veld, oud-Ajax-speler Wout Weghorst. En hij gaat vanavond spelen, zegt trainer John van der Brom.
8: Ik ben blij dat Wout ook is aangesloten. Hij heeft al een uur gespeeld afgelopen zaterdag tegen Agent. En ja, daarin zag je, niet omdat hij een goal scoort, maar zeker ook zijn fitheid, dat dat prima zit. En die gaat ook gewoon starten, dus geen discussie over.
7: Twente speelt tegen Ferencváros uit Hongarije en Ajax tegen Vojvodina uit Servië. Beide wedstrijden beginnen om 8 uur. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen start bewolkt. Later komt de zon erbij. Het wordt dan 22 tot 25 graden.
6: Joe, verkeersinformatie door Flitsmeister. Nog 15 files in Nederland. Bijvoorbeeld eentje op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Rotterpolderplein en Velsen doe je er 10 minuten langer over. Komt door wegwerkzaamheden. Je wordt daar omgeleid. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. 25 minuten vertraging. De afrit is afgesloten. Op de A27 van Utrecht naar Almere is een verbindingsweg afgesloten. En dat zorgt voor 10 minuten vertraging tussen Hilversum en Eemnes. En een file op de A50 van Zwolle naar Apeldoorn. Tussen Fase en Apeldoorn Noord. Een kwartier. Vertraging.
9: Dit is Joe met Jorien Renkema.
6: Goedenavond, Ace of Base, zometeen met Design, meteen naar Fleetwood Mac.

De band die hun hele carrière hebben te danken aan een kapotte autoradio. Ace of Base. Ja, ik blijf dat toch echt een legendarisch verhaal vinden. Ace of Base had een demo op een cassettebandje. Als ze gestuurd naar een Zweedse hitproducer, Dennis Pop. Dennis Pop was destijds de man die echt alle grote hits maakte. Dus ze dachten, hem moeten we hebben. Nou, Dennis Pop die deed dat cassettebandje in zijn autoradio. Hij luisterde ernaar. En dan dacht, nee, ik vind het eigenlijk niks. Nee, dit wordt niks. Alleen ging precies toen zijn autoradio kapot. Dan kreeg hij dat bandje er niet meer uit. En toen heeft hij dagenlang rondgereden met alleen maar dat ene cassettebandje van Ace of Base. En toen begon hij toch wel wat te vinden. Hij begon er iets in te horen, dat bandje, op dat bandje. Dus hij besloot toch met ze te gaan samenwerken. En met de hulp van Dennis Pop werd Ace of Base wereldberoemd. Wat ze trouwens uiteindelijk gingen vervloeken. Een van de zangeressen van Ace of Base is ooit heel heftig gestalkt en bijna vermoord door haar stalker. Maar goed, dat is weer een verhaal voor een andere keer. Want je luistert naar Joe omdat je zin hebt in het allerbeste uit de 70s, 80s en 90s. Nou, je zit helemaal op de goede plek, kan ik je vertellen. Want wat dacht je van Chicago zometeen? Hard to say I'm sorry. Hoor je meteen? Na video, Kill the Radio Star.

komt zojuist een heel leuk berichtje binnen in de Joe-app van Robin. Zij zegt, hey Jorien, zou je misschien mijn naamgenoot willen draaien op Joe? Robin S. Nou, eigenlijk, Robin, is de 4 uur middagboost tussen 4 en half 5 hier op Joe. En dan mag je dus alles aanvragen wat je maar wil horen. Maar ik sluit ook wel eens over mijn hart. En ik vind jouw berichtje heel leuk. Dat jij dan Robin heet en dat je Robin S wil horen. Dus bij deze speciaal voor jou.

0: Joe. 5 minuten voor 6:30. Alain, vertel, wat zit er zo meteen in het nieuws van 6:30?
1: Nou, van bouwval naar jackpot. Een kluswoning zorgt voor een flink hogere waarde van je huis.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: It's playtime.
5: Easy Toys. It's playtime.
6: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
7: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
8: Honor the craving.
6: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
10: Odido. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Deze Trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
15: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Jojo.
16: Die vakantie is dichterbij dan je denkt... want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking... en tot 100 euro extra korting per kind... Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
18: Ik heb letterlijk niks.
19: Het gaat de hele dag regenen, hè?
20: Nee, ik heb geen regenjas.
19: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
21: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
22: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
23: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement... en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
24: Anders schrijf je mis.
25: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
26: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
27: Klus.
0: zomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Goedenavond. Vanavond is het droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen start de dag bewolkt. Later krijgen we gelukkig wel meer zon. En morgen wordt het zo'n 22 tot 25 graden. Dus we gaan de goede kant op. De Jovenkeersinformatie dan door Flitsmeister. Nou, ook op de weg gaat het de goede kant op. Er zijn nog 12 files in Nederland. 3 daarvan zijn langer dan een kwartier. Te beginnen op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug heb je een kwartier vertraging. De afrit is afgesloten. Op de A29 van Berg op Zoom naar Rotterdam. Er zorgt een defect voertuig voor een kwartier file tussen Sabina en de Volkerakbrug. En tot slot de A29 van Rotterdam naar Berg op Zoom. 20 minuten vertraging tussen Numansdorp en de Volkerakbrug. Dit is het nieuws van 6:30. Alain, goedenavond.
2: Goedenavond. Opnieuw is er bij meerdere brandweerkazernes ingebroken. Het gebeurde in Noord-Holland deze week al 3 keer. En daarbij zijn levensreddende spullen gestolen. Onduidelijk is wat precies. Afgelopen tijd werd er ook bij brandweerkazernes op andere plekken in ons land ingebroken. En daarom hebben kazernes in Limburg nu camerabewaking. Ben je een kluswoning aan het verbouwen? Nou, er is licht aan het einde van de tunnel. Het levert je namelijk uiteindelijk een flink bedrag op. Je huis wordt gemiddeld 178.000 euro meer waard, blijkt uit nieuwe cijfers. In ons land was vorig jaar 60% van de verkochte woningen een klushuis.
1: En wat ook nog eens een winstmodel is als je aan het verbouwen bent, is een Instagram-account bijhouden over je verbouwing.
2: Is dat zo?
1: Ja, nou, het zou ook kunnen liggen aan mijn algoritme. Maar mijn hele Instagram bestaat uit allemaal mensen die aan het verbouwen zijn, joh. En die hebben echt heel veel volgers. Bijvoorbeeld, wat ik heel leuk vind, wie ik heel leuk vind om te volgen, is Marije Knevel, de journaliste. Ja. Zij heeft, inmiddels is ze klaar met verbouwen, geloof ik. Maar zij heeft echt flink verbouwd. Echt heel mooi ook. En dat heeft ze allemaal gedeeld op Instagram. En dat levert daar echt heel veel volgers op. Dus dat is dan weer extra winst ook nog. Hè?
2: Maar kijk je dan omdat je zelf eigenlijk ook wil verbouwen thuis? Of is het gewoon inspiratie?
1: Ik ben al 4 jaar aan het verbouwen.
2: Oké, ja. We gaan door. Het is dag 3 van de Vierdaagse. Een pittige dag was het ook. De route ging vandaag over de 7 Heuvelenweg. En dus was het bergop, bergaf. Maar tegen het eind van de ochtend waren de eerste wandelaars alweer binnen. En deze man van 69 was gefinished al nummer 3 en dat op dag 3. Ja, hoe doe je dat?
3: Ja, hoe doe je dat? Ja, ik moet zeggen, ik snap het soms zelf ook niet. Ik ben wel gezegend met een goede gezondheid. Ik ben heel gelukkig met kinderen en kleinkinderen. Er zijn wel een paar hele positieve factoren.
2: Ja, toch had de Blarenpost het ook weer druk vandaag met pijnlijke voetjes. En dat komt volgens deze verzorgende bij Omroep Gelderland hierdoor.
5: Dat ze hun voeten niet goed verzorgen is er één van. Het is goed om je voeten gewoon, als je gaat douchen, goed te wassen en goed te drogen na die tijd. Te kleine schoenen is veel voorkomend probleem. Natte sokken is ook niet goed. Doorlopen met natte schoenen. En goede ingelopen schoenen dragen natuurlijk.
2: Ja, en deze man is het levende bewijs, want hij liep in te natte sokken. En dan krijg je dit.
8: Ik had 7 blaren op 10 tenen, dus dat is wasnetjes.
24: 7 blaren op 10 tenen?
8: Ja, en 2 op mijn hak nog. Alle tweede voet op de hak. Dus ik heb goed mijn best gedaan.
2: Ja. Morgen dag 4, het wordt voor hem een lastige dag, denk ik. De laatste dag morgen, ook wel Oranje Vrijdag, met de finish op de Via Gladiola. En ruim 42.000 mensen staan dan aan de start.
27: Dit is Joe met Jorien Renkema.

0: betekent dat we een winnaar hebben gehad van de Alpha Battle van deze week. Gisteren in de Alpha Battle wist Laurens 9 goede antwoorden te noemen. Want nou ja, mocht je nooit luisteren op dat tijdstip, de Alpha Battle wordt iedere dag om 4:15 gespeeld. Daarin moet je allerlei associaties maken met een letter uit het alfabet. Ik geef je allemaal categorieën en jij moet daar dan dingen bij noemen met die letter. Nou, zoals gezegd, gisteren had Laurens 9 goede antwoorden. Dat klonk toen zo. Batman had je, Björn Borg Bugatti, iets snels, vond ik heel creatief. En ik kan je vertellen dat, ondanks dat het dan heel eventjes fout ging rondom het instrument, heb je toch 9 punten gehaald.
1: Zo, netjes!
0: Ja, nou inderdaad. Toen hoorde je dus al echt blinde blijdschap, zou ik haast willen zeggen. Dat is niet echt een woord, hè, blinde blijdschap. Maar in ieder geval, hij was gewoon helemaal wild. En vandaag ging daar nog een schepje bovenop. Want vandaag speelde Ilja mee. Die probeerde over die 9 goede antwoorden heen te komen. Maar die wist niet te winnen. Feestdag Pasen, die was nog op de valreep. En dan komen we uit op 8 goede antwoorden. Dat betekent Laurens... €1000 kreeg Laurens bijgeschreven op zijn rekening. En ook daar was hij mega blij mee. Volgende week maandag beginnen we met een nieuwe ronde van de Alpha Battle. Om 4:45 is dat dus. Dus spelen eens een keer mee. En misschien ben jij dan volgende week net zo enthousiast als Laurens. Word je hopelijk ook al van deze van Kiss.

0: Raspberry Beret, Prince of Joe in de middagshow. Het is 6:50 geweest. Zometeen na 7 hoor je niet Guido, maar wel Jos Egging.
1: Hallo.
0: Hey Jos.
1: Hey.
0: En we gaan zo meteen Minutes to Win It spelen. Dat is iedere dag om 7:10. Je kan binnen een minuut een Joe prijspakket winnen. Je moet binnen 1 minuut 5 begrippen raden die worden omschreven. Door mij in dit geval, of door jou, Jos.
1: Ja.
0: En nou ja, als je dat lukt, dan heb je dus een Joe prijzenpakket. En we gaan vandaag spelen met Joyce. Dag Joyce.
2: Goedenavond.
0: Hoe is het in Bantum?
2: Ja, goed. Het zonnetje schijnt een beetje, dus helemaal mooi weer.
0: Ik zie Jos kijken van, hè, Bantum?
1: Ja, Bantum.
0: Er staat toch Bergentuim in het draaiboek?
1: Ja. Oh!
2: Ja, ja, zeker.
1: Jij bent een kenner.
0: Ja, dat noemen ze Bantum.
1: Ah, oké. Okay.
2: Ja, dat klopt.
0: Ik kom uit Hardenberg, Joyce.
2: Oh, wat leuk.
0: Dat is daar vlakbij.
2: Ja, dat is wel heel grappig.
0: Is Bergentuim ook gemeente Hardenberg eigenlijk?
2: Ja, zeker.
0: Ja, kijk, daar ga je al.
2: Ja.
0: Oké, okay, hey, jij werkt als docent wiskunde, begrijp ik?
2: Ja. Ja, klopt.
0: Dan heb je een lekker vakantie zeker?
2: Ja, heerlijk.
0: Oh, okay.
2: Lekker 6 weken niks.
0: 6 weken.
1: Wow.
0: Wat een leven.
2: Ja, ja.
0: En ga je nog weg?
2: Ja, ik ga zondag lekker richting Frankrijk.
0: Oeh, nou, dat is, kijk, ik weet toevallig dat er in het Joe prijzenpakket ook een Joe zonnebril zit. Dus die kan je dan wel gebruiken.
2: Zeker, zeker. Het is goed warm, dus...
0: Joe zonnebrandcrème, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar misschien, misschien kunnen we dat nog voor je regelen. De vraag voor nu is, Joyce, met wie wil jij zo meteen spelen? Wie mag die begrippen gaan omschrijven? Mag ik dat gaan doen of wil je dat Jos dat doet?
2: Nou, volgens mij had jij al 2 keer gespeeld, of niet, Jolien, deze
0: klopt.
2: Week?
0: Ja, klopt. Ja, en dat ging goed, hè?
2: Dat denk ik, ja.
0: Ja.
2: Dus ik ga een poging wagen met Jos.
0: Oh, toch met Jos. Ik dacht dat je bedoelde, jij bent zo goed, Jorien. Ik ga dat met jou doen. Maar...
1: Vind ik leuk.
2: Nee, toch de andere.
0: Okay. Nou, Jos die gaat zich opmaken en dan ben ik zo meteen het strenge jurylid.
2: Helemaal goed.
0: Tot zo.
2: Tot zo.

0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix.

0: deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Mega Mindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
0: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
2: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor €5. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: tikkie anders doet.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel,
1: Aldi.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix. Rood, groen, geel. En ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla. Per krop maar 49 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
5: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
6: Het is 7 uur geweest. Het nu.nl nieuws krijg je van Alain Altena. Goedenavond.
7: Goedenavond. In Noord-Holland is een man opgepakt in een heftige zaak. Daarbij zouden meisjes zijn aangezet om zichzelf te verwonden. Volgens justitie gebeurde dat in een sadistisch online netwerk waarin mensen elkaar opjutten om steeds verder te gaan. In een deel van Rotterdam geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Het gaat om de wijk De S. Deze bewoner vertelt bij de NOS wat daar 's avonds gebeurt.
8: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik en maar rondracen door die wijk.
7: Vanaf vandaag mag je tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends de wijk niet in als je geen goede reden hebt. Het gebiedsverbod komt er nadat buurtbewoners al jaren klaagden over overlast. Dan de situatie in het Midden-Oosten. Het aantal mensen in de Gaza-strook dat honger lijdt is afgelopen tijd licht gedaald. Dat staat in een rapport van de internationale voedselwaakhond. Dat komt onder andere omdat er minder gevochten wordt in het gebied en ook laat Israël meer hulp toe. De situatie daar blijft wel ernstig. En het is een lekkere dag voor fans van Ajax en FC Twente. Voor beide clubs begint vandaag het nieuwe voetbalseizoen. Ajax en Twente spelen in de voorrondes van de Conference League en de Europa League. Bij Twente nieuw op het veld, oud-Ajax-speler Wout Weghorst. En hij gaat vanavond ook spelen, zei trainer John van der Brom.
9: Ik ben blij dat Wout ook is aangesloten. Hij heeft al een uur gespeeld afgelopen zaterdag tegen Agent. En ja, daarin zag je, niet omdat hij een goal scoort, maar zeker ook zijn fitheid, dat prima zit. En die gaat ook gewoon starten, dus geen discussie over.
7: Beide wedstrijden beginnen over een uur. En dan nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog en koelt het af naar zo'n 14 graden. Morgen start bewolkt, later komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 22 tot 25 graden.
6: Nathalie, dankjewel. Dan het overkeer van Flitsmeister.

0: files nog gemeld. 9 files totaal in Nederland, maar 4 files zijn langer dan 5 minuten. A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Daar 7 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam Centrum en Prins Alexander. Daar ongeluk gebeurt, 9 minuten vertraging. En eentje op de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Vaassen en Apeldoorn-Noord. Daar 5 minuten vertraging.
1: Dit is Joe met Jos Egging.
0: En gaat Joyce het zometeen voor elkaar krijgen in Minute 2 in het? Dat hoor je over een minuutje of 7. Na Tina Turner.

0: best uit de 70s, 80s en 90s. En het is zover.
1: Minute to win it.
0: Het moment van de waarheid voor Joyce uit... Ja, wat moet ik zeggen ook weer?
2: Bantam.
0: Joyce uit Bantam, hallo, daar ben je weer.
3: Hoi, hoi.
0: Ja, bij Nederlanders zouden zeggen Bergentheim, tenminste mensen die dan niet uit de buurt komen, maar ja. Bantam dus, hè? Ja,
3: ja, ja
0: toch even checken, je werkt als wiskundedocent.
3: Ja, klopt.
0: Jorien en jij misschien wel dezelfde middelbare school, weet ik niet.
2: Oh, interessant.
0: Ja?
2: Ik zat op het Vechtal College in Hardenberg.
3: Nee, ik heb het op Gerdanus gezeten.
2: Oh, ah. Ja, die zat ernaast.
0: En waar geef je les dan nu?
3: Ik geef in september ga ik lesgeven in Gerdanus en Enschede.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dus je moet een stukje rijden voor.
3: Ik moet een stukje rijden, maar dat is helemaal prima.
0: En je bent 24, dan ben je best wel vroeg erbij als wiskundedocent.
3: Ja, zeker. Hoe gewoon lekker opwerken.
0: Ja, ja. Nou, maar dan begin je toch heel vroeg? Of ja, in mijn opinie is de wiskundedocent altijd 50 en...
2: en kaal.
0: Ja, precies. Ja.
3: Nee, ik moet de studie ook nog gaan doen. Dus ik ga lekker straks deeltijd studie doen. Kijk. En daarnaast lesgeven.
0: Helder. Nou, je hersenen kun je nog een beetje gaan kraken voor die tijd. Voordat je begint het volgend schooljaar met dit spel. Minute to win it. Jorien, je hebt ervoor gekozen met mij te spelen. Dus Jorien, wil jij dan het spel nog even uitleggen?
2: Oh, dat is een goed idee. Ja. Nou, Joyce, zometeen gaat Jos allemaal begrippen omschrijven. En jij moet dan, gewoon binnen een minuut moet je ze alle vijf raden. Het is eigenlijk een soort 30 seconds, maar dat mogen we niet zeggen. Maar dat hebben we dan toch bij deze gezegd, ja.
0: Okay. Nou, Joyce, ben je er klaar voor?
3: Ja hoor, zeker. Ja,
0: moet ik ook aan mezelf vragen. Maar,
2: ja, ben je er klaar voor?
0: Ja, ik ben er ook klaar. Ja. En Jorien is een hele strenge jury.
2: Ja,
0: oké.
2: Okay. Ja.
0: Goed, dan gaan we. Okay. Eerste begrip. Dit weet je. Dit is een apparaat dat je gebruikt in de klas voor jouw lessen. Om uiteindelijk...
3: Een
0: digibord. Nee. De leerlingen gebruiken het.
3: Oh, een laptop, Chromebook.
0: Nee. Ze gebruiken het om jouw vak eigenlijk...
3: Rekenmachine.
0: Ja, natuurlijk. Ja hoor, dat is het. De volgende is... dit is moeilijk. Zo'n ding dat je om letters groter te maken... je kunt er doorheen kijken en dan vervolgens zie je alles groter eigenlijk.
3: Dat is heet dat?
0: Zo'n heel klein...
3: Zo'n glas.
0: Oh, shit.
3: Ja, nee,
0: we moeten door. Nee, dat is mijn fout. De volgende is... dit zit op het ding waar je op rijdt met een zadel en een stuur. Als je hieraan aan trekt of op duwt, dan kun je iemand voorbij fietsen.
2: Hoi.
0: Ja, dus daarmee laat je weten zeg maar aan de ander dat...
3: Een bel.
0: Ja.
3: Een fietsbel.
0: Ja, precies.
3: Oh. Nee.
0: Dat is toch echt jammer.
2: Nee, het
0: is een fietsbel.
3: Oh, ja.
2: Nou, ja, is die genoeg? Helaas.
0: Ik moet ook wel zeggen dat ik er slecht in zat, hoor.
2: Ja, het was pittig. Ik vond het ook pittige begrippen.
0: Moeilijk.
2: Ja.
0: Ja, en even uitleggen. Vergrootglas. Ik zei groot. Dingen groter maken. Dus dat mag niet. Dus eigenlijk had je één puntje bij. Maar mocht niet baten, want je moest er daarna nog twee. Dus.
3: Ja, klopt.
0: Oh, ik zei ook fiets, hoor ik net.
2: Oh, dat is fijn. Ik is opgevallen.
0: Oh, nou. Goed. Het spijt me heel erg, Joyce. Ik wens je een mooie vakantie.
3: Ja, hetzelfde. Werk ze nog.
2: En doen ze er goed in Bantam, hè?
3: Ja, komt goed, hè?

0: Joe. Midden in je zomer en ultiem zomer. Dat is toch wel lekker met een boekje in de tuin, je balkon of op een strandbed, toch? Nou, lag ik ook vorige week. Joe aan, boekje erbij. En toen dacht ik, eigenlijk is elk nummer een verhaal op zich, toch? Nou, ik heb het nummer dat je zometeen hoort bij Joe even samengevat in een soort mini-luisterboekje voor.
1: Op deze straat dwaalt hij door een stad vol licht. Op zoek naar geluk dat steeds een straat verder lijkt te liggen. Tot hij ontdekt dat de langste reis niet naar een andere plek voert, maar terug naar zichzelf.
0: Oké. Welk verhaal is dit? Oké, één tip. Saxofoonsolo. Nou, je hoort hem zo en ook Bob Marley komt eraan.
2: Deze week in de bonus: de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta.

0: dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren Diclofenac-pleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
4: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
7: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Nu bij Dirk. Klaas, Puul, knoflook, wokgarnalen. 8,99.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de huisverfraaiers en tweede beginners, de duurzame opschalers en de fanatieke terugbetalers. Door dik en dun zijn wij, samen met je hypotheekadviseur, voor jou daar. Nu, straks en de komende 30 jaar. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
15: Dit is Joe met Jos Egging.
16: En zo meteen het nummer dat een boek zou kunnen zijn over een straat waar je zoekt naar geluk. Baker Street natuurlijk, na Bob Marley.

Baker Street bij Joe. Het is donderdagavond, hartje zomervakantie voor veel mensen. Ja, misschien ga je nog op reis, dan tijd voor wat Joe's service. Want ja, ik hou enorm van die lasersvragen, weet je wel. Nou, ik las er weer eentje in het AD. Hoeveel data kost in het buitenland nou bijvoorbeeld navigeren op je telefoon of YouTuben? Ja, het hangt natuurlijk een beetje af van je abonnement, maar wil je YouTube-filmpjes kijken? 5 MB per minuut. Google Maps, 35 MB per uur. En Spotify, 40 MB per uur. Nou, ik heb even uitgerekend wat Joe luisteren je kost op de camping in Frankrijk. Dat is dus maar 20 MB per uur. Nou, kun je toch gewoon het allerbeste doen. Goeie reis, Joe met Simply Red.

Joe met AHA en Take On Me. Met nu George McRae en Rock Your Baby. Hey, wat zou jij doen als je in één keer een pak met geld krijgt? Zou je jezelf trakteren op die auto die je al lang wilde? Of een flinke vakantie boeken? Of misschien je familie mee uit eten nemen? Nou, Richard Finch, de schrijver van Rock Your Baby, kreeg op zijn 20ste zijn eerste flinke loonstrook van het nummer binnen en kocht een hele dikke auto voor zijn moeder. Nou, dat is één onhandig dingetje. Zijn moeder had geen rijbewijs. Als ik me dit even bewijs dat hij geen financieel inzicht had. Want later in zijn carrière is hij door een niet zo slim dealtje miljoenen misgelopen. Nou, hier pakt hij gelukkig nog wat omdat wij het nummer nu draaien. Zullen we maar zeggen. George McRae, Rock Your Baby bij Joe.

0: It's Womack and Womack by Joe. Met zometeen hier muziek van Bryan Adams en The Outfield. En jouw stem is weer belangrijk, want welke uit 1998 wil je zometeen helemaal horen? Heb je de app van Joe? Nou, dan weet je al welke het zijn. Ook het nieuws met Rebecca komt eraan. Goedenavond.
1: Goedenavond. Het dreigt vanavond uit de hand te gaan lopen bij de Nijmeegse Vierdaagse. Vertel je zo wat er aan de hand is.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kirpie.
6: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. Amen.

0: van waanzinnig voordeel en lekker fruit. Opgelet, nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
5: Oh, ik heb letterlijk niks.
6: Het gaat de hele dag regenen, hè?
7: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
10: Honor the craving.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Het is 1 minuut over 8. Goedenavond. Het nu.nl nieuws krijg je van Rebecca Looijen.
13: Goedenavond. Er zijn zorgen over mogelijke vechtpartijen vanavond in Nijmegen. Want op social media gaan er berichten rond van mensen die oproepen om bij de Vierdaagse feesten te komen vechten. Dat meldt Omroep Gelderland. De berichten zouden komen van jongeren uit de Randstad. De politie zegt op de hoogte te zijn. Het is niet duidelijk of zij extra veiligheidsmaatregelen treffen. Winkeldiefstal wordt voortaan een stuk duurder. Winkeliers mogen namelijk een hogere boete op gaan leggen als je zonder te betalen iets meeneemt uit hun winkel. Het kost je nu €181, maar vanaf half september gaat dat omhoog naar ruim €240. De boete is bedoeld als compensatie voor de overlast. In Zuid-Frankrijk zijn inmiddels ruim 20.000 mensen geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand daar. Het vuur woedt in de buurt van Bordeaux. Ook meerdere campings in de omgeving zijn ontruimd. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, maar justitie vermoedt dat hij per ongeluk door mensen is aangestoken. En dan nog sport, want Frenkie de Jong heeft een vervelende blessure overgehouden aan het WK voetbal. Hij heeft een scheurtje in zijn knieband en daardoor kan hij voorlopig ook niet in actie komen voor zijn club Barcelona. Mogelijk had Frenkie de Jong al last van zijn knie tijdens de tweede groepswedstrijd tegen Zweden, maar toch deed hij daarna nog aan alle wedstrijden mee. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog en het koelt af tot een graad of 14. Morgen eerst grijs, maar later breekt de zon door en het wordt dan maximaal 25 graden.
14: Dit is Joe met Jos Egging.
12: En muziek zometeen van de Bee Gees, ook die Outfield komt eraan. Bryan Adams hoor je. Dit is Heaven.

0: 98. Laat je zo meteen even horen welke twee liedjes dat zijn. Maar eerst vliegen we even door het nieuws van vandaag. Want ben jij een kluswoning aan het verbouwen? Dan is er heel fel licht aan het einde van de tunnel. Want uit nieuwe cijfers blijkt dat je huis gemiddeld, komt-ie, 178.000 euro meer waard wordt. Vorig jaar was 60% van de verkochte woningen in Nederland een klushuis. Lekker bezig. En heb jij de afgelopen maanden iets gekocht bij Action? Dan ben je niet de enige. Want ze hebben met het zomerse weer meer spullen verkocht. Het ging vooral om seizoensproducten zoals ventilatoren, opblaaszwembaden en barbecues natuurlijk. Dus ja, binnenkort komen ze natuurlijk ongetwijfeld met de opblaasbare ventilator waar je op kunt barbecuen.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Yes, elke dag twee liedjes uit de top 40. Maar die heb je al even niet meer gehoord. Vandaag pakken we de top 40 van 23 juli 1998 erbij. En in deze editie van de top 40 stonden onder andere deze twee. Ultimate Chaos.

0: gemaakt aan de Munich.
1: Ik ben de gangmaker op het verkeerde feest. Ik ben mezelf hier nog nooit geweest.
0: Welke van deze twee wil je zo horen? Laat het weten via de Joe-app. Heb je hem nog niet? Download hem dan. En heb je hem wel, dan kun je nu stemmen. Dus Agda de Munich of Ultimate Chaos met Casanova. Welke moeten wij helemaal draaien zo meteen in? Oh ja, die had je ook nog. Antwoord hoor je zo naar de Bee Gees. Night Fever.

0: Je bent met Joe met Don Henley. En we banen ons zo weer even in het jaar 1998. Maar hey, eigenlijk zijn we dat al. Want wist je dat dit nummer opnieuw is uitgebracht in 1998? En die vloog zo, hoppatee, de hitlijsten weer opnieuw in.
1: Oh ja,
2: die had je ook nog.
0: Ja, en nu we toch in 98 zijn, waar hadden we het eigenlijk over? Waar keken we naar en ja, waar bleven we voor thuis? Het was juli 1998, de maand van het WK in Frankrijk. Dat ook het WK won dat jaar. Ja, van Brazilië. Bleek later nog gemanipuleerd trouwens, dat Frankrijk en Brazilië elkaar niet eerder zouden treffen. Nederland werd trouwens vierde dat jaar. Wij verloren wel van Brazilië. Op tv keken we naar, nou, als je wat ouder was, Baantje, Vlodder en Kopspijkers. En was je wat jonger, keek je naar Telekids of Ernst, Bobby en de rest. En een bioscooprecord dat jaar, niet normaal. 3,4 miljoen mensen gingen naar de bios voor...
3: I'll never let go. I promise.
0: Titanic natuurlijk. Ja. Dan naar de top 40. Op 23 juli van dat jaar. En oh man, ik zit instant weer in deze zomer. Ik voel hem weer helemaal. Deze twee.

0: de Munnik.
1: Ik ben de gangmaker op het verkeerde feest. Ik ben mezelf hier nog nooit geweest.
0: En de vraag was, welke wil jij helemaal horen hier bij Joe? Nou, dankjewel voor het massaal stemmen weer deze donderdagavond in de Joe-app. De winnaar van vandaag, 63% van de stemmen. De ruime meerderheid, kunnen we zeggen. Ultimate Chaos.
2: Oh ja, die had je ook nog.

0: We staan in het hoekje van de dansvloer, hoor. Casanova, Ultimate Chaos bij Joe. Met de winnaar dus van Oh Ja, die had je ook nog, Ultimate Chaos. Maandag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dan gaan we naar 1998. 89, sorry, dat is het. Hey, en voor mij, er zou een simpele cappuccino met één klontje suiker wel werken. Misschien vraag jij het ook wel eens af. Wat je wensen zouden zijn als je een artiest zou zijn. Zou je dan een bepaald merk cola willen? Of een pak stroopwafels? Of gewoon wifi? Wat heb jij nou echt nodig om goed je ding te kunnen doen? Nou, zometeen een band die heel goed gaat op een visschotel met garnalen. Ze komen niet uit Volendam, dat kan ik wel zeggen. Ook Jimmy Cliff en Mariah Carey komen eraan.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn onze Kruidvat douchegelflessen gemaakt van 96% gerecycled materiaal. Ja, daar word je toch vrolijk van? En hiervan ook, nu 5 flessen voor 5 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op Odido.nl. Tot zo.
2: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
4: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
4: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: En deze week ook extra goedkoop. Courgette per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
10: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
9: En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
9: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
12: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
13: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.

0: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Dario 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Dit is Joe met Jos en Gink.
5: Fijnste avond van de werkweek. Goedenavond. Je bent bij Joe met So Earth, Wind and Fire. Ook Mariah Carey. En het is zo'n

vreet er elke week wel eentje op, zegt Natasha in de Joe-app. En Michiel die zegt, ja, deze kun je even verwachten, denk ik. Mijn schoonmoeder, die zorgt ervoor dat ik met een volle kick het podium op kan. Ja, ik vroeg net wat jouw wensen zouden zijn als je een artiest zou zijn. Wat er op dat, dat blaadje staat voor jou, dat noem je de rider. Nou, zometeen hoor je hier de band die voor een optreden in België vroegen om, let op, een visschotel met garnalen. Die trouwens na het optreden tegen de spiegel aan werd teruggevonden. Wet, wet, wet, hoor je zo na de band met een iets minder exotisch lijstje. Gember, gezonde sap en 100 handdoeken. Handig als je wet, wet, wet bent. Erdwin.

Love is all around, wet, wet, wet by Joe. Met zo'n Mr. Blue Sky. Ja, en ja, niks lekkerders onder die blauwe hemel dan wandelen. Oké, niks nieuws, dat wisten we al. Maar wandelen schijnt dus nog beter te zijn dan we hebben gedacht altijd. Dat hebben onderzoekers van Stanford University ontdekt. En dan voornamelijk hiken. Dus even een uurtje stevig doorlopen. En als het kan, een beetje wisseling in het terrein. Dus ja, pak voor het gemak even de Veluwe, de Limburgse heuvels of de Hassenberg in Groningen. Dat is dan niet alleen goed voor je longen, je hart, je bloedwaarde en je spieren. Maar je verbrandt ook nog eens een keer een hoop calorieën. Hey, deze, geschreven in de Alpen, een ode aan de zon, een positieve en nieuwe start. Mr. Blue Sky, ILO bij Joe.

0: Jackson en Give Me The Night bij Joe. Met zometeen hier Billy Joel, ook Lynyrd Skynyrd en excuses van een artiest die tijdens het WK even iets geks deed. En ook het nieuws met Rebecca. Goedenavond.
1: Goedenavond. Ik vertel je zo waarom het teruggevonden aapje in de Beekse Bergen niet meer te zien gaat zijn.
2: Een Müller-milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
3: Müller-milk, the moo you can't resist.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
8: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
10: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van 449 euro cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com.

0: Casino. Ga naar traditie, mystiek en rituelen die je nog niet kent. Of ga gewoon een klomp maken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis

0: KSM-man. Nu al zin in morgen.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
2: Ja, laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: Beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Het is bijna 8:58. Goedenavond. Nu.nl Nieuws krijg je van Rebecca Looijen.
2: Goedenavond. Er zijn zorgen over mogelijke vechtpartijen vanavond in Nijmegen. Want op social media gaan er berichten rond van mensen die oproepen om bij de Vierdaagse feesten te komen vechten. Dat meldt Omroep Gelderland. De berichten zouden komen van jongeren uit de Randstad. De politie zegt op de hoogte te zijn. Het is niet duidelijk of zij extra veiligheidsmaatregelen treffen. De grote natuurbrand bij het Franse Bordeaux heeft nog geen leefgebieden bereikt, maar toch zijn er al duizenden mensen geëvacueerd. Ook verschillende campings zijn ontruimd. Deze toerist is er best van geschrokken, vertelt ze bij RTL Nieuws.
3: Je zag die brand echt gewoon breder en breder worden. Ja, dat was natuurlijk niet een leuk gezicht. Je zag de mensen echt op het strand kijken. Van jeetje, wat gebeurt er nu, wat gebeurt er nu? En die vliegtuigen ook, ja, die gaan af en aan.
2: De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, maar justitie vermoedt dat die per ongeluk door mensen is aangestoken. De politie heeft in Noord-Holland een man opgepakt die onderdeel was van een online sadistisch netwerk. Hij zou jonge meisjes hebben aangemoedigd om zichzelf te verwonden. Via diezelfde groep werden jongeren wereldwijd mishandeld, misbruikt en zelfs vermoord. En het ontsnapte aapje dat eindelijk weer terug is in de Beekse Bergen zal niet meer te zien zijn voor het publiek. Het dier zit nu eerst een maand in quarantaine, maar keert daarna niet meer terug. Dat vertelt zijn verzorger bij RTL Nieuws.
4: In een andere dierentuin in Duitsland zit al een vrouwtje op hem te wachten. Dat was al gepland voordat hij ontsnapte, maar nu gaat hij daar toch heen.
2: Het is dus niet bedoeld als straf voor het dier. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond blijft het droog. Het koelt af tot de graad of 14. Morgen eerst grijs, maar later breekt de zon door. Het wordt dan maximaal 25 graden.
5: Dit is Joe met Jos Egging.
1: Oh, lekker donderdagavond met muziek van Joe. Zometeen Lynyrd Skynyrd. Na Billy Joel. Uptown.

Zometeen hier level 42 en ook Foreigner komt eraan. Ja. En er wordt nog lang nagepraat over de finale van het WK, hè? Want wat had Robbie Williams nou precies in zijn mond? Nou, we hebben weer een nieuwe update in de Mint Gate, zoals het heet. Want een wit stukje dat uit zijn mond viel tijdens een interview, dat plakte hij op zijn voorhoofd. Maandag zei hij nog dat het een pepermuntje was. Inmiddels door zo'n 27 miljoen mensen bekeken. Maar vandaag toch even een kleine rectificatie van de Robster. Het was een nicotine-tabletje. Ja. Hij noemde het trouwens zelf het meest typische Robbie Williams-ding dat hij ooit heeft gedaan. Even lekker de wereld op het verkeerde been zetten. En tot bij het volgende misverstand, zegt hij. Nou, het is je vergeven, Robbie. Angels, nu bij Joe.

0: Hypnotize bij Joe.
1: Hey, en ken jij dat gevoel? Zo wat later op de avond, als je weer even een klein hongertje krijgt. Zo'n lekkere trek. Nou, ik spoel ook even 2 uurtjes vooruit. Dan zit ik weer met mijn Tour de France wijntje en paprika chips naar de avondetappe te kijken, denk ik. Ja, oké, we weten allemaal dat het niet goed voor je is en dat je na 8 uur eigenlijk zo min mogelijk moet eten. Maar als je echt niet in kunt houden, ga dan voor iets wat opeens weer helemaal hip is. Popcorn. Ja, is met een opmars bezig, omdat het vergeleken met chips en chocola een stuk gezonder is. Nou, wel de zouten dan, want als je de karamel of boter en suiker overheen gooit, verdwijnt het gezonde aspect weer als sneeuw voor de zon. Hey, en als je nou een klein popcornbudgetje wil winnen, dan kan tot 250.000 maiskools, oftewel 100 euro te winnen in de 10 voor 10. Opgeven doe je over 3 minuten. Na TLC en Waterfalls bij Joe.

0: bij, Joe. Hey, en wil jij nog even 100 euro pakken, zo aan het einde van de avond, deze donderdag? Klinkt even lekker, hè? Het kan nog, zometeen in de 10 voor 10. Ik stel je 10 vragen, een tientje per goed antwoord te winnen. Jezelf opgeven, dat doe je nu via een berichtje in de Joe-app... en daarin zet je antwoord op de volgende vraag. Let op! Welk woord zei de baron van Bassie en Adriaan altijd... als hij in alle frustratie een telefoon in stukken brak? Dus welk woord zei de baron van Bassie en Adriaan altijd... als hij in alle frustratie een telefoon in stukken brak? Het antwoord, dat stuur je via de Joe-app. En wie weet spreek ik jou zometeen in de 10 voor 10 kans op 100 euro. Zometeen de Backstreet Boys en ook Mr. Mister.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om. Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale.
1: Wat op is op?
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Ja?
6: Echt serieus?
7: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbus.
9: Iets verrekt, verstuikt of gekneusd? Beter ga je naar Kruidvat. De Voltaren diclofenakpleister is eenvoudig aan te brengen en verlicht je pijn tot wel 24 uur lang. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel, lees voor het gebruik de bijsluiter.
10: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld.
13: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
14: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
15: Maak er een zinderende zomer van met de Libelle Club. Ga mee op de leukste uitjes. Plof op het strand met de digitale Libelle. En duik in de mooiste boeken en podcasts op Fluister. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle app of op libelle.nl/club.
14: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
16: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
17: Dit is Joe met Jos en Gink.
18: Zometeen nog even 100 euro winnen in de 10 voor 10. Geeft een antwoord via de Joe-app op de volgende vraag. Welk woord zei de baron van Bastiaan Adriaan altijd als hij in alle frustratie een telefoon in stukken brak?

0: Trams bij Joe.
1: De 10 voor 10.
0: Hey Ad, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Wordt er nog een beetje gedanst dit weekend of niet?
2: Ja, altijd, elke weekend.
0: Echt waar?
2: Zeker weten.
0: Mooi. Waar kom je vandaan, Ad?
2: Hey, Trotje Knor.
0: Ah, dus je hebt Carola Schouten vandaag zien afzeilen van de Euromast.
2: Inderdaad, ja. Ja, alleen op het nieuws.
0: Ja,
2: niet
0: ja. Nou, je hebt dan toch wel een held van een burgemeester, vind ik hoor. Hey.
2: Ja, ze doet het goed.
0: Ja. Hey, je bent onderweg, waar ben je heen nu?
2: Ik ben net terug van boodschap, ik ben nou onderweg naar huis toe.
0: Oké, want je hebt boodschapjes gedaan, waarvoor?
2: Ja, boodschapjes voor morgen, blikjes drinken, frisdrank, Red Bulletjes, voor morgen, voor op werk.
0: Ga je naar het strand?
2: Nee, ik helaas niet. Nee. Ik moet morgen lekker beuken, morgen lekker werken.
0: Wat ga je doen dan, Ad?
2: Morgen werken. Ik ben vrachtwagenchauffeur.
0: Ah, oké. Okay. Wat zit er in de bak bij je altijd?
2: Nee, ik heb geen bak. Ik heb een platform, zeg maar. Ik heb werkmateriaal. Hoogwerkers, schuilhoogwerkers.
0: Oh. Oké. Okay. Ja, van die hele grote armen. Dingen.
2: Ja, hele grote dingen inderdaad, ja.
0: Ja. Ik zie ze wel eens rijden, ja. Oké, okay. En is daar ook nog iets anders aan dan met een bak rijden? Kan ik me voorstellen, want die kunnen eraf kukelen en zo, toch?
2: Nee, het enige dat hij op moet is dat alles goed vastzit.
0: Nou... En dat is aan jou wel besteed, had.
2: Ja, precies.
0: Hey, je bent ZZP'er, hè? Dus je doet het voor jezelf.
2: Klopt. Ja, klopt inderdaad, ja. Klopt.
0: Ja. Dus dat betekent ook dat je hard moet werken als anderen vrij zijn en zo.
2: Zeker weten, ja. Inderdaad, ja. Klopt.
0: Is dat deze zomer ook het geval?
2: Ja, zeker. Het is een van mijn beste tijden, zeg maar. Oh. Wanneer de vaste werknemers op vakantie zijn, dan roepen ze mij in.
0: Dan bellen ze Ad. Ja, nou, heel goed.
2: Dan bellen ze Ad Transport Consult.
0: Oh, rustig Ad. Ad, ja. Wij gaan zo meteen samen het spel doen. De 10 voor 10. En dan kun je ook nog eens even 100 euro erbij pakken. Gewoon, lekker, zomaar.
2: Gewoon zomaar, want het kan.
0: Lijkt me leuk. Lekker. Spreek je zo.
2: Is goed.
0: Tot zo, hè.
2: Tot zo.
0: Hoi. Je bent bij Joe. Met zometeen de Backstreet Boys na Mr. Mister.

0: Backstreet Boys. En I Want It That Way.
1: De 10 voor 10.
0: Yes, we gaan het spelen. 10 vragen. Hopelijk 10 goede antwoorden van Ad. Goedenavond. Nog een keer.
2: Hi, goedenavond.
0: Je bent de ZZP-vrachtwagenchauffeur en bent nu aan het werk. De beste tijd voor jou om te werken, hè?
2: Ja, zeker. Ja.
0: Hey, zometeen krijg jij 10 vragen. Per goed antwoord krijg je dus een tientje. Maximaal 100 euro te verdienen. Je mag niet passen. Je kunt ook niet niks zeggen. Want dan ben je al je kwijt of al je geld dat je hebt opgebouwd kwijt. Dus je moet een antwoord geven. En het liefst wel wat in het straatje ligt als het niet goed is. Want ja, dan hou je wel het geld wat je dat dan toe had opgebouwd.
2: Oké.
0: Okay. Ja, dus zoek ik een land, noem dan ook een land. Zoek ik een tv-programma, noem dan ook een tv-programma.
2: Ja, is goed.
0: Nou, mooi. Ad. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Gaan we het gewoon doen. Hoppatee. De eerste vraag nou, dat is tientje in de pocket. Welk woord zei de baron van Bassie en Adriaan altijd als hij in alle frustratie een telefoon in stukken brak?
2: Drommels en drommels en drommels.
0: Ja hoor, dat is een tientje. Vraag 2. Sinds gisteren liggen in verschillende supermarkten weer pepernoten in de schappen. Maar dit is moeilijk hoor. In hoeveel dagen komt Sinterklaas weer aan? Je mag 10 dagen ervan afzitten. Hoeveel dagen?
2: 180.
0: Oh nee, nee, nee, nee, dat is niet goed. Nee, het zijn wel, het is een getal dat je hebt genoemd, dus laten we gewoon zeggen dat het tientje blijft staan. Het zijn 114 dagen.
2: Oké.
0: Ja. Vraag 3. Waar staan volgens het gezegde de beste stuurlui?
2: Aandeel.
0: Ja, natuurlijk. 20 euro. Vraag 4. Ad, maak de titel van deze Joe-hit van de Golden Earring af. When the Lady...
2: When the lady go.
0: Ja, ik ben streng. Tenminste, de jury zegt, dat is toch echt geen antwoord. Dus nee. Helaas, je bent hem kwijt, maar we gaan verder. Bouw je hem weer op. Je hebt nog kansen genoeg. Vraag 5. In welke Drentse stad vind je dierentuin Wildlands?
2: Wildlands. Apeldoorn?
0: Apeldoorn is niet goed. Het is wel een stad, dus je houdt 0 euro. Het is Emmen. Vraag 6. Welke kleur heeft de Italiaanse vlag naast rood en wit nog meer?
2: Groen.
0: Groen, dat is goed. Tientje weer. Dan, Ad, hoe noem je de van origine Mexicaanse driehoekige chips die je vaak dipt in kaas en guacamole?
2: Nachos.
0: Jazeker, 20 euro. Lekker. Dan een rekenvraag. Vraag 8. Hoeveel is 33 gedeeld door 3?
2: 33 gedeeld
0: door 3
2: is 11.
0: Jazeker. Dat is 30 euro. Gaat goed hoor. Nou, deze. De vragen liggen al vast vooraf. Dus hier heb jij een voorsprong. Vraag 9. Burgemeester Schouten van Rotterdam is vandaag haar verkiezingsbelofte nagekomen. En afstelde dus van de Euromast. Wat is haar voornaam?
2: Geen idee.
0: Noem een naam. Doe wat.
2: Andrea.
0: Andrea. Ik kijk even naar de jury. Kunnen we dit goed of niet? Ja, nee. Oké. Okay. Nou, het is in ieder geval niet goed. Ze heet Carola, maar je houdt je geld. 30 euro. Dan de laatste vraag. Vraag 10. Als het overmorgen zaterdag is en eergisteren dinsdag, welke dag is het dan vandaag?
2: Donderdag?
0: Ja, tuurlijk. Ja hoor. Ad, het was even een pittige, maar je hebt wel gewoon 40 euro verdiend hoor.
2: Oké. Okay.
0: Ja, dus dat is ook niet niks.
2: Oké, lekker.
0: Sturen we naar je op, tenminste, ja, we maken het over. Het is een beetje moeilijk om het op te sturen, maar het komt in ieder geval jouw kant op.
2: Lekker, boodschappen weer terugverdiend.
0: Hey, zo is het ook, dat zie je mooi. Dankjewel voor het meespelen, Ad. En werk ze morgen, heb een lekker weekend en een fijne zomer.
2: Hey, hartstikke bedankt, jullie ook. Dankjewel.
0: Bye. Je bent bij Joe, met de beste uit de 70s, 80s en 90s. Zoals deze, de Golden Earring.

0: Best uit de 70s, 80s en 90s. Met de line-up van de donderdagavond niet misselijk hoor. Dolly Parton in excess, Ricky Martin en ook Elton John hoor je zo.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en Lekker Fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Top kwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter, nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
10: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
11: Nu bij Coolblue. Kool- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
12: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Heb jij vanmorgen je tanden wel gepoetst? Ja toch, dat is niet iets wat je zomaar vergeet. Maar waarom check je dan niet elke dag de beste aanbiedingen? Download de reclamefolder-app en betaal nooit meer te veel voor je favoriete merk tandpasta. Poets je rijk!
18: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd.

0: Breda is daarom dicht. Vrachtwagens mochten daar sowieso al niet meer overheen. Het onderzoek gaat in totaal 4 nachten duren. De politie neemt sinds vandaag extra maatregelen bij de Nijmeegse Vierdaagse feesten. Er lopen meer agenten rond en er wordt preventief gefouilleerd. Dat doen ze na een aantal geweldsincidenten daar. Ondertussen gingen er ook berichten rond over mogelijke vechtpartijen vanavond bij die feesten, maar dat lijkt tot nu toe rustig te blijven. In Zuid-Frankrijk zijn inmiddels ruim 20.000 mensen geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand daar. Het vuur woedt in de buurt van Bordeaux. Ook meerdere campings in de omgeving zijn ontruimd. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Justitie vermoedt dat die per ongeluk door mensen is aangestoken. En dierenasiels worden dit jaar weer overspoeld met kittens. Er worden veel nestjes gevonden in de natuur of langs de weg. Inmiddels zitten er al 800 kittens in het asiel. En dat is bijna 2 keer zoveel als vorig jaar. Ondertussen is er ook een groot tekort aan gastgezinnen. En dat is problematisch, vertelt de dierenbescherming bij RTL Nieuws.
1: Ze hebben heel veel zorg nodig, maar ze moeten ook gesocialiseerd worden. We willen de kittens graag dat ze geadopteerd worden. Dat gaat natuurlijk beter als ze weten hoe een stofzuiger werkt. Wat er gebeurt als de bel gaat, hoe de televisie klinkt.
0: Er wordt daarom gezocht naar extra gastgezinnen, vooral in de buurt van Amersfoort. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 14. Morgen eerst grijs, maar later breekt de zon door en dan wordt het maximaal 25 graden.
2: Dit is de avond van Joe.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu bij Trekpleister 2 plus 2 gratis op de producten van Dove. Dat wordt inslaan. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis. Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2000 euro voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
6: Nu bij Dirk, Lotus Speculoos Pasta XXL pot 3,49.

0: Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.

0: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
5: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
4: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
5: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
8: Wauw.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
10: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
11: Ik heb letterlijk niks.
12: Het gaat de hele dag regenen, hè?
13: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
17: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: Dit is het nu.nl nieuws van 11 uur.
19: Goedenavond. De natuurbrand in Zuid-Frankrijk heeft inmiddels een leefgebied bereikt. De rand van een dorpje in de buurt van Bordeaux staat inmiddels ook in lichterlaaien. De brandweer raadt inwoners aan om gasflessen in het zwembad te leggen. Op dit moment exploderen er namelijk veel van die flessen. Een Franse brandweerman is ondertussen ook gewond geraakt. Rijkswaterstaat is begonnen met het onderzoek naar de verzwakte Merwedebrug bij Gorkum. Er worden nu samples genomen van de staalconstructie. Een rijstrook in de richting van Breda is daarom dicht. Vrachtwagens mochten sowieso al niet meer over de brug heen. Het onderzoek gaat in totaal 4 nachten duren. Ook in Afrika wordt het steeds warmer en op sommige plekken is het zelfs zo heet dat de dromedarissen het moeilijk hebben. In verschillende Afrikaanse landen sterven steeds meer dieren door de warmte. Het gebeurt onder andere in Ethiopië, Somalië en Kenia. En dat terwijl de dromedaris normaal juist bekend staat als erg hittebestendig. En een slordige pakketbezorger is ontslagen omdat hij dagenlang vergat om een stapel pakketjes te bezorgen. In plaats daarvan nam hij ze in zijn vrachtwagen mee naar huis. Het gaat om pakketjes ter waarde van €9.000. Die werden uiteindelijk pas veel later bezorgd omdat de chauffeur zich ook nog eens ziek meldde. De rechter heeft inmiddels besloten dat het ontslag terecht is. Wel krijgt de man nog een hogere transitie.

0: IT-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: nog leuker met de Alpha Battle. 30 seconden, 1 letter.
1: Jolanda, je mag gaan spelen met de letter L.
0: En geen weg terug. Je hoort de letter en alles draait om snelheid en focus.
1: Een bekende Nederlander.
2: René.
0: Durf jij de Alpha Battle aan? Je krijgt sowieso een staatslot en je maakt iedere week kans op 1000 euro. De Alpha Battle, maandag tot en met donderdag om 16:45 in de middagshow met Kai. Speel bewust 8.

0: Het nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht. In Rotterdam lijken mensen zich te houden aan het gebiedsverbod in de wijk De Esch in Kralingen. Bewoners wilden dat omdat er al jaren veel overlast was van straatraces en drugsgebruik. Tussen 11 uur 's avonds en 5 uur de volgende ochtend mag er nu niemand zijn die er niets te zoeken heeft. Er was vanavond bijna niemand te zien. Bij de vierdaagse feesten in Nijmegen zijn al meerdere dagen incidenten geweest. Daarbij wordt geweld gebruikt, maar een expert op dat gebied zegt tegen Omroep Gelderland dat het geen extreem geweld is. Er gebeurt altijd wel wat. Op social media zouden vooral jongeren uit de Randstad oproepjes doen om te vechten. De politie wil dat niet. Amerikaanse journalisten van de New York Times hoeven voorlopig toch niet voor de rechter te komen. Ze kregen een dagvaarding van president Trump nadat ze schreven dat zijn nieuwe vliegtuig technische problemen had tijdens de NAVO-top. Justitie eist de namen van hun bronnen. De krant vindt dat intimidatie en geeft geen bronnen vrij. En de nieuwe spits van FC Twente, Wout Weghorst, denkt dat ze nog genoeg kansen hebben om door te gaan naar de Europa League. In Enschede werd met 2-1 verloren van Ferencváros uit Boedapest. Dat hadden ze niet zo bedacht, zei Weghorst na de wedstrijd. Maar er kan volgende week nog van alles gebeuren en daar heeft hij vertrouwen in. Het weer van Weer Online? Vannacht is het helder en het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Morgen wordt een zonnige dag en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.

0: nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht. Op de Merwedebrug bij Gorkum wordt vanaf vannacht onderzoek gedaan naar de stevigheid van de brug. Die is verzwakt en daardoor mogen vrachtwagens er voorlopig niet meer overheen. Om monsters van het staal te nemen kunnen auto's richting Breda maar over 1 rijstrook rijden. Bij elkaar wordt er 4 nachten onderzoek gedaan. De Rotterdamse wijk De Es is vannacht voor het eerst op slot gegaan. Mensen die er niks te zoeken hebben mogen de wijk niet in tot 5 uur in de ochtend. Buurtbewoners hadden daarom gevraagd omdat er al jarenlang overlast was van dingen als straatraces en drugsgebruik. Vanavond was er bijna niemand op straat in de wijk in Kralingen. Spanje heeft in 2 gebieden de noodtoestand uitgeroepen door de bosbranden daar. De regio Madrid had erom gevraagd omdat de regionale brandweer het niet meer aan kan. Door de noodtoestand moet de regering de bestrijding landelijk aansturen om mensenlevens te redden. In de regio Madrid zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En de Vlaamse versie van De Slimste Mens is een succes in Nederland. Presentator Erik van Looy is daar heel blij mee, zei hij bij Goedenavond Nederland. Maar een verklaring voor het succes had hij niet. De Vlaamse versie is een stuk luchtiger dan de Nederlandse en wordt deze zomer voor het eerst bij ons op tv uitgezonden op NPO 3. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Goeienacht, dit is Joe.

0: Goedenacht. In Leeuwarden is iemand neergestoken. Het slachtoffer raakte ernstig gewond, zegt de politie Friesland op social media. Het is niet bekend waarom die persoon werd gestoken. De steekpartij gebeurde rond 00:30. De dader is daarna gevlucht en nog altijd niet gepakt. Frankrijk heeft Europa om hulp gevraagd tegen de bosbranden in het land. President Macron hoopt dat er snel blusvliegtuigen naar Frankrijk komen om de branden te bestrijden. Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije hebben al hulp aangeboden. In de buurt van Bordeaux moesten ruim 20.000 mensen worden geëvacueerd door bosbranden. Amerika wil met Iraans geld de schepen en lading vergoeden die zijn beschadigd bij aanvallen in de Perzische Golf. Dat geld staat op rekeningen die zijn bevroren in Amerika. President Trump noemt het een eerlijke en rechtvaardige actie. Iran heeft meerdere schepen aangevallen en gaat ermee door zolang Amerika zich niet terugtrekt. En er is veel nepnieuws over de aardbevingen in Venezuela vorige maand. Zo gaan er veel berichten rond op social media dat er ruim een maand later nog mensen levend worden gevonden onder het puin. Dat is niet het geval en het geeft mensen valse hoop. Het officiële dodental staat ruim boven de 5000 en er worden nog duizenden mensen vermist. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur ook iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Goedenacht, dit is Joe.